Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. I can wait

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: En als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd. Maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. Dit is

0: with your heart. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en de knooppunt Eemnes 9 kilometer, kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Een kwartier vertraging op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen de N208 en knooppunt Rotterpolderplein. Een half uur op de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep bij de A9 4 kilometer. N516 Zaandam-Oostzaan bij de A8 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
4: Ja, ja. Goedemorgen Rob de Graaf.
5: Ger Loogman,
4: goedemorgen. Het is weer zaterdag. Het is 10:04 en tijd voor Goedemorgen Zandvoort.
5: Ja, absoluut.
4: En het programma wat toch wel impact heeft.
5: We hebben er zin in,
4: kleine dorp.
5: Ja.
4: Wat gaan we doen vandaag,
5: Rob? We gaan hele leuke onderwerpen. Een van mijn favoriete onderwerpen, die staat bovenaan.
4: Ja.
5: We gaan praten over de organisatie van de ijsbaan.
4: Nou, jij bent gek op ijs.
5: Ik ben gek op ijs. Ik mocht daar 10 jaar voorzitter van zijn. En het is een van de leukste evenementen in Zandvoort.
4: Absoluut, absoluut.
5: En daarna gaan wij praten met Boudewijn van Duivenvoorde over de duimpiepers.
4: We kennen hem.
5: Ja, de oogst schijnt niet zo heel erg goed te zijn. Maar goed, daar gaat Boudewijn ons alles over vertellen.
4: Ja.
5: En daarna hebben we Maarten Koper. Maarten is een lid van de Rotary. En afgelopen weekend hebben wij natuurlijk Zandvoort Art gehad.
4: Ja.
5: Daar gaat hij onder andere wat over vertellen.
4: Nou, 2 uur zal ik even in.
5: Ja, doe dat.
4: We hebben beachpop singers en die zoeken mannenstemmen.
5: Ja.
4: En Michael Ness komt vertellen waarom dat is en hoeveel mannen die nodig heeft.
5: Ja.
4: Daarna hebben we de column van Neil Gunjerli, die we om de week hier laten horen. En als laatste hebben we Kees Rutgers en die gaat praten over het Hazesfestival.
5: Ja.
4: En dat is natuurlijk altijd
5: dat
4: feest.
5: Dat is altijd. Hij is ook een enorm.
4: Dat is toch fan. Morgen?
5: Ja, dat is morgen. Dat is morgen. Ja, dan zitten al naast ons Yvonne Dannemhof en Leo Miezenbeek. Nou, Leo Miezenbeek, die kennen we natuurlijk wel vanuit de ijsbaan. Yvonne is inmiddels ook wel aardig geïntegreerd in het gebeuren.
4: Even tussendoor, als ik mijn microfoon nou even doorschuif.
5: Dat is goed.
4: Dan ga jij lekker met deze mensen praten.
5: Prima.
4: Hou ik de kwalificatie van de
5: Formule 1 in de gaten. Ja, daar moet jij ons absoluut updates over geven, Ger. Zo, zoals een man. Oh, die moet die kant op. Die gaat naar volgende week. Ik begrijp er al helemaal niks van. Het is nog vroeg, hè? Zeker voor mij. Nou, nogmaals, ik heb ze al geïntroduceerd, Leo en Yvonne. Heel hartelijk welkom.
6: Goedemorgen.
5: Heel hartelijk. Een kleine anekdote. Ik zit naast Yvonne en ik vertelde eigenlijk heel enthousiast dat wij twee nummers van Bruce Springsteen in de uitzending hebben. Ja. Omdat Maarten Koper van de Rotary daarom gevraagd heeft. En wat schetst mijn verbazing? Yvonne, die gaat helemaal uit haar plaats. Zegt ze, Bruce Springsteen, ik ben de grootste fan. En ze heeft zelfs een hele mooie tatoeage op haar rechterarm van Bruce Springsteen.
6: Ja.
5: Dus wij gaan straks een van de nummers voor jou speciaal draaien,
6: nou,
5: Yvonne.
6: Dankjewel, Rob.
5: Terug naar de ijsbaan.
6: Ja.
5: Jongens, hoe staat het ervoor?
6: Nou, ondanks de zon en de toch hogere temperaturen buiten, zijn de voorbereidingen alweer gestart.
5: Oké.
6: Okay. Vorige maand zijn we weer bij elkaar gekomen en zijn we alweer druk bezig met december.
5: Met december.
7: Dat is wel heel waar.
5: Ja. En wordt de ijsbaan dit jaar weer groter? Of
7: nee,
5: dat een, nee, hij was al...
7: Hetzelfde concept als vorig jaar eigenlijk.
5: Ja, heel goed.
7: Ja, veel groter kunnen we niet meer maken.
5: Nee. Nou, dat zouden we altijd wel hebben gewild, maar goed. Ik mag geen wum meer zeggen, maar dat hebben jullie altijd graag gewild.
6: Ja.
5: Maar hij is mooi zat. Ja. Jullie hebben vorig jaar een aantal veranderingen doorgevoerd die heel goed ontvangen zijn. Onder andere de ingang is gewijzigd. Staan er nog meer wijzigingen op het programma?
7: Nee.
5: Dat is een kort en bondig antwoord.
7: Nee, wat er nu weer.
5: De grens is bereikt.
7: Het is, dat is wel een beetje.
5: Ja, precies.
6: Klopt.
7: We gaan, wat we al gaan doen is dat we een dagje eerder gaan starten met de werkzaamheden.
5: Oké. Okay.
7: Voor de mensen die daar last van hebben. Mm-hmm. Last van woensdag beginnen we dinsdag met de vloer.
5: En je zegt last van hebben?
7: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die last hebben van het feit dat wij in het dorp de boel op stelte zetten.
5: Mm-hmm.
7: En.
5: Maar zijn dat inwoners van Zandvoort of zijn dat de ondernemers? Of?
7: Beide.
5: Beide.
7: Beide, denk ik.
5: Voor zo'n mooi evenement.
7: Soms hebben we het ook altijd met de opbouw, de markt.
5: Ja.
7: En dan komen wij met de grote vrachtauto's. Ja. En dan, dat is altijd wel een beetje
5: dat
7: gedoe.
5: Dat schuurt.
7: Dus dat is een dingetje waarvan we dachten van misschien hebben we toch een dag eerder kunnen starten.
5: Mm-hmm.
7: Dat is ook wel weer een belasting voor de organisatie. Maar,
5: ja, goed, zeker.
7: Maar uiteindelijk ook wel weer minder, want we hebben de werkzaamheden uitgespreid, waardoor het allemaal weer wat relaxter kan, dus dat is ook wel weer fijn.
5: Prima. Dus in plaats van
7: de enige verandering, uiteindelijk het eindconcept is, blijft op het gelijk.
5: Dus in plaats van woensdag gaan jullie dinsdag opbouwen.
7: Starten,
5: En dan krijgt de markt wat meer lucht, eventueel.
7: Ja, dan is het donderdag. De woensdag is wat rustiger op het plein.
5: Ja.
7: Niet helemaal.
5: Nee. Hey, over die opbouw gesproken. Ik heb laatst een oproep gezien die jullie hebben gedaan aan strandpachters om mogelijkerwijs te gaan helpen bij de opbouw. Het is toch altijd een hele klus.
6: Ja.
5: Hebben jullie enige respons gekregen?
7: Nog niet echt.
5: Nee.
7: Niet echt. We hebben gewoon een oproep gedaan van jongens, we hebben mensen nodig om te helpen opbouwen. En daar hebben we wel wat aanwas van gekregen. We hebben 1, 2, 3 personen die hebben gezegd, we komen mee helpen.
5: Mm-hmm.
7: Dat is fijn.
5: Ja.
7: Ik bedoel, elke persoon erbij is meegenomen.
5: Ja, want uit hoeveel personen bestaat ongeveer de opbouwploeg?
7: Nou, er zijn wel zo'n man of 20 in de gang, denk ik.
5: Ja, oké. Okay. En dat gaat nog steeds soepel? Of zien jullie daar problemen in voor de toekomst? Want er zijn natuurlijk ook wat ouderen die daarbij betrokken zijn.
6: Ja, klopt. En we kunnen natuurlijk altijd wat extra handjes ook gebruiken.
7: Ja, ja. Dus, ik bedoel, er zijn mensen die onder andere ik zelf ook overwegen om te stoppen.
5: Oké. Okay.
7: Tenminste actief te stoppen.
5: Mm-hmm.
7: Maar dat betekent wel dat de dingen overgenomen moeten worden.
5: Ja.
7: En je moet de mensen maar zo voorzien te vinden die zoveel tijd erin willen steken zoals wij dat doen.
5: Ja, ja.
7: En dat is best nog lastig.
5: Dat kan heel lastig zijn, ja. Ook een oproep voor vrijwilligers. Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel vrijwilligers.
6: Er zijn heel veel vrijwilligers, maar er zijn ook heel veel diensten zeg maar, die we op een dag vullen. Want we beginnen eigenlijk zeker in de eerste week al in de ochtend. Omdat dan ook de scholen bij ons komen schaatsen. Dus eigenlijk de hele dag door. Tot 's avonds 9:30, 10:00 hebben we diensten. Nou, die proberen we natuurlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te houden. En daarom zijn het diensten van ongeveer 3 uur.
5: Ja.
6: En dat betekent natuurlijk wel dat je met de koek en zoopie en op de ijsbaan en met de schaatsuitleen, dat je dus echt wel wat meer handjes nodig hebt. Dus ook daar zeker kunnen we heel veel
5: handen gebruiken.
6: Heel veel handen gebruiken.
5: Dus bij deze een oproep, Yvonne.
6: Ja, zeker een oproep. Vind je het leuk om te komen helpen? Dan meld je dan aan via de website. Of neem even contact met ons op via social media. En dan, dan bellen we je.
5: En het is www.ijsbaanzandvoort.nl.
6: Inderdaad, ja.
5: En jullie hebben hele leuke programma's ook voor en na met vrijwilligers.
6: Klopt, ja. We beginnen altijd in november met onze vrijwilligersavond. Dat is eigenlijk meer een beetje een reunie waar iedereen elkaar weer even ziet en bij kan praten. Maar waarbij we natuurlijk ook informatie geven over wat er dit jaar weer gaat gebeuren. Wat er eventueel veranderd is voor de vrijwilligers.
5: Ja.
6: Dit jaar moeten ze bijvoorbeeld... We schenken natuurlijk ook dranken. En we verkopen natuurlijk
7: wat
6: in
7: bier. De koek
6: en soep. Ja, de wijn en bier en de glühwein. En daar moet nu een training voor bijvoorbeeld voor gedaan worden. Dus dat is nieuw dit jaar. Dus dat is bijvoorbeeld informatie die
7: verantwoord we... Verantwoord alcohol schenken.
5: Dat is een verplichting vanuit de overheid?
6: Klopt.
5: Dus als je ooit een dergelijke cursus hebt willen volgen, dan kunnen ze bij jullie terecht. Nou, dat is een leuke insteker natuurlijk.
6: Ja, toch? Ja.
5: En mensen die twijfelen, die mogen ook gewoon naar die avond toekomen.
6: Ja.
5: En wanneer is die avond precies?
6: Bij de brandweer.
5: Bij de brandweer. Dat gaan we even opzoeken.
6: 17 november. Maar in ieder geval altijd een hele leuke avond met een hapje en een drankje. En een gezellig samen zijn.
5: Ja, helemaal goed. Nou ja, goed.
7: En we hebben een afsluitende avond, hè?
5: Ja.
7: Voor de vrijwilligers. Dat is,
5: ja, dat is wel heel erg traditioneel.
6: Ja, dat is een traditionele stamppotavond. En dat is eigenlijk de week nadat de ijsbaan weer in de container staat, zeg maar.
5: Fantastisch.
6: En daar komen we lekker bij. En dan proosten we op een hopelijk weer goed verlopen ijsbaan.
5: Dan nemen we afscheid. Nou, naast jullie zitten er nog een aantal bekende Zandvoorters in het bestuur en de organisatie. Roy Sandbergen onder andere, die is heel erg nauw betrokken bij de overweldigende ijs...
6: De fluitketen.
5: Curly. Juist, precies. Ik wil even niet op het woord komen. Die zitten vol, heb ik begrepen.
7: Ja.
5: Dat is inmiddels eigenlijk waanzinnig.
7: Maar volgens mij binnen een uur al volgeschreven. Maar,
6: Dat is echt bizar.
5: Ja.
6: En, maar ja, superleuk natuurlijk.
5: Ja.
6: Drie avonden.
7: Dinsdagavonden.
5: Ja. Heel mooi. En dan gaat de ijsbaan ook wat eerder dicht.
7: Dan hebben we ook nog de zaterdag, het tweede weekend van de ijsbaan. Dan hebben we uiteraard de sprookjeswandeling in het dorp. Die waarschijnlijk wel doorgaat.
5: Leuk, leuk.
7: En dan hebben we ook een karaokeavond op de ijsbaan.
5: Sowieso.
7: Gaat die combinatie met.
5: En naast al deze evenementen wordt er ook nog gewoon geschaatst.
7: Ja,
6: zeker.
7: Ja, en dan de laatste avond, hè.
6: Ja, en dan hebben we de Disco on Ice. Ja, die begint volgens mij nu al vanaf 2 uur. En dat wordt nu de afsluitende avond.
5: Fantastisch.
6: En ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Met de vrachtwagen, met de DJ's van de DJ-school.
5: En valt er natuurlijk weer.
7: We hebben min of meer een besluit genomen om zondag niet meer open te gaan. Om zondag te gaan afbreken.
5: Toch.
7: Ook met oog op het hoeveelheid vrijwilligers en de belasting die mensen hebben. En zondag is iedereen nog vrij.
5: Ja.
7: Dus ze kunnen nog best wel veel doen. En dan maandag, dinsdag... De rest.
5: Dus wederom een oproep, hou die zondag vrij, vrijwilligers.
7: Nou ja, als je wil komen helpen, ben je welkom.
5: Dat is natuurlijk fantastisch. En de ijsbaan staat totaal 3 weken.
6: Ja.
5: En dat is met name in de kerstvakantie.
7: Juist.
5: Ja. En een week daarvoor.
6: Ja, 1 week ervoor inderdaad. Ja, ja, want dan kunnen de scholen inderdaad nog komen schaatsen.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja.
5: Hebben jullie zelf nog wat te melden of nieuws? Of hebben jullie al een idee over de opening of
7: Ik zit een beetje te vissen.
5: We
7: zitten in de 15e editie.
5: Ja.
7: En dat is op zich wel een...
5: Een mooi mijlpaal.
7: Dus dat is wel hartstikke leuk. Maar daar zijn we nog een beetje over aan het dribben van... We hebben wel wat plannetjes liggen.
5: Okay.
7: Maar het wordt wel iets specialer als normaal.
5: Ja. Nou,
7: dus dat is voor iedereen een verrassing. En op die avond zijn de vrijwilligers welkom die aan de ijsbaan verbonden zijn. Plus de genodigde sponsoren die komen.
5: Daar zeg je een cruciaal woord, sponsoren.
7: Dat is heel belangrijk. Dat is wel een van de belangrijke onderdeel van ons bestaan.
5: Ja.
7: Kijk, we draaien natuurlijk op de sponsoren. Gelukkig hebben we niet zoveel subsidie meer nodig. Behalve dat we een stukje veiligheid extra ingehuurd hebben. Wat een extra kostenpost is.
5: Ja, daar wil ik toch even naar terug, die veiligheid. Dat is in de loop der jaren is dat toch wel een dingetje geworden. In die zin dat het helaas noodzakelijk is om die ijsbaan... die toch eigenlijk voor de jeugd van Zandvoort is opgezet... min of meer een beetje onder druk staat... door de wat oudere jeugd die daar blijkbaar toch iets van willen maken.
7: Maar ook wel de jongere jeugd, hoor.
5: Toch wel, ja. Ja, ik probeer het altijd heel voorzichtig.
7: Dus
5: ja, sowieso.
7: Ja.
5: En extra beveiliging, wat mag ik me daarbij voorstellen?
7: Ja, we huren ATC-mensen in.
5: Ja.
7: Dat doet de gemeente ook.
5: Ja.
7: En dat doen we samenwerken met de gemeente. En die zijn overdag aanwezig. Mm-hmm. Gewoon, eigenlijk gewoon aanwezig.
5: Ja.
7: En ja, zolang er niks in de hand is, hoeven ze niks te doen.
5: Nee.
7: Maar dat werkt al min of meer preventief. Hè. Zelfs okay. Dat de politie door de straat rijdt en iedereen kijkt of je zijn riemen hebt.
5: Ja, doet iedereen gauw zijn riemen. Ja,
7: dat is nou dat is hetzelfde als dat je dus nu daar iemand hebt staan met een geel pak en die reageert.
5: Dus dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen.
6: Ja. Zeker. Ja.
7: Nou, het is rustiger voor de vrijwilligers.
5: Ja, dat sowieso. Dat is natuurlijk ook wel fijn, want die staan natuurlijk ook maar vrijwillig te zijn. En die zitten natuurlijk niet te
7: wachten. Maar dat werd steeds zwaarder belast.
5: Ja.
7: En daar hoorden we inderdaad best wel mensen zeiden, we hebben daar geen zin meer in.
5: Ja. Nee.
7: En als mensen geen zin meer in hebben, dan hebben we wel een probleem met doen.
5: Ja. Nou, prima. Dus dat is ook gelukkig geborgd.
6: Zeker, we hebben gewoon een heel goede editie gehad vorig jaar zonder problemen eigenlijk.
7: Ja,
5: gelukkig.
6: Ja.
5: Nou, 15 jaar, mijn hemel, wat vliegt de tijd. En jij bent eigenlijk al vanaf dag nul erbij betrokken, Leo.
7: Ja.
5: Mina. En dan hoor ik je zeggen, je gaat stoppen. Je gaat er nooit helemaal weg, toch?
7: Nee, ik bedoel, dat zeg ik niet echt. Maar ik heb wel na 15 jaar heb ik wel zoiets van, jongens...
5: We worden ouder, papa.
7: En ik wil ook wel eens een keer met kerst gewoon...
5: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen.
7: Aan de andere kant van de wereld doorbrengen, want daar woont ook nog familie.
5: Ja, dat is ook nog zo. Het
7: zou wel leuk zijn om daar een keer te zijn.
5: Ja. Kijken jullie al uit naar opvolging binnen het bestuur? Of zijn jullie er al mee bezig? Zijn jullie mensen aan het benaderen van... goh joh, zou je mijn of taken of taken kunnen overnemen?
6: Ja, we hebben op zich vorig jaar wel een oproep eigenlijk uitgezet. Kijk, een Leo en Melwin en Dennis... die hebben aangegeven dat ze willen stoppen na deze 15e editie.
5: Mm-hmm.
6: En dus we hebben eigenlijk wel al wat uitgegooid...
5: Ja.
6: Maar goed, de andere bestuursleden, Erik, Roy en ik, hebben aangegeven dat wij wel graag
5: jullie doorgaan. Jullie gaan door, dus de basis blijft.
6: Dus de basis blijft inderdaad bestaan. Dus ja, ook daar kunnen we weer natuurlijk heel graag mensen gebruiken. De volgende generatie wellicht.
5: Ja,
6: dus,
5: we hebben het over Dennis Polders. Die is dan de voorzitter, zeg maar.
6: Ja.
5: En Melwin Dreusen, de Bob de Bouwer, zoals ik hem in mijn periode altijd noemde.
6: Heel belangrijk.
5: Die, gaat ook stoppen, ja. Heeft toch ook met leeftijd te maken, zeker voor een opbouw?
7: Nou ja, het is best intens.
5: Ja, absoluut.
7: Dat moet je niet vergeten.
5: Nee.
7: Het is echt eigenlijk 4 weken lang en soms nog een paar dagen meer. Met 2-3 maanden voorbereiding is dat best wel een... en daarom zeg ik al, we kunnen de taken wel gaan uitbreiden of verdelen.
5: Ja.
7: Maar het stukje techniek en ijs, wat ik onder andere op mijn... Bordje. Ja, dan moet je eigenlijk 24/7 voor klaarstaan en aanwezig zijn.
5: Ja.
7: Ik bedoel, het komt ook wel voor dat er straks om 2 uur de telefoon gaat en dat de waker belt en zegt van hey, alle stroom is uitgevallen of er gebeurt iets raars. Of, nou, dan moet je naar de ijsbaan toe en dan ben je bezig.
5: Ja.
7: En ik heb wel eens gehad dat ik er gewoon 2-3 uur bezig was om het probleem op te lossen.
5: Maar goed, het gebeurt gelukkig niet elke week.
7: Nee, maar je moet wel bereid zijn om er te zijn. Laat het zo zeggen. Je moet paraat zijn. En dat, of dat dan met 2-3 personen kan doen, dat is ook een optie natuurlijk. Dat hoef je niet alleen te doen.
5: Maar die ijsbaan moet er gewoon blijven. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Want wat is er anders? Wat is er anders in die 3 weken voor de jeugd überhaupt in Zandvoort te doen? Dan is het gewoon één groot zwart gat.
6: Dat voor de jeugd. Maar het is natuurlijk uiteindelijk ook een sociaal evenement.
5: Ja,
6: als je
5: absoluut.
6: Kijkt hoeveel mensen er even langskomen. Of even een drankje komen doen in de koek en zo.
5: Ja.
6: Het is eigenlijk ook gewoon een sociaal ontmoetingsplek geworden.
5: Nieuwjaarsdag dus ook altijd heel erg druk.
6: Ja, dat zeker. En toeristen, weet je, de Duitsers en andere toeristen. Die toch ook een beetje de sfeer komen proeven. Dus het is gewoon eigenlijk een onmisbaar evenement. Er moet gewoon doorgaan.
7: Ik denk als het er niet meer zou zijn, dat mensen raar staan te kijken.
5: Laat ze er niet aan denken.
6: Ja, precies. Ja.
5: Dank jullie heel hartelijk voor het gesprek. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Ik ga zeker komen, maar dat mag geen verrassing zijn. En Yvonne, gaan we nu draaien? Een speciaal nummer. Marja, wat gaat het worden?
8: Bruce Springsteen natuurlijk.
5: Ja.
8: Met Thunder Road.
5: Nou, geniet me.
6: Dank je wel, Rob.
9: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM.

0: Springsteen en zogenaamde Bos, hè?
1: De Bos. Inmiddels is ook een andere grote fan aangeschoven. Maarten Koper, die we later in de uitzending hebben. Dus Bruce wordt uitgebreid besproken.
0: Ja, maar wie we nu hebben, dat is ook niet gering. Nee. Rob, dat is
1: zeker.
0: De enige echte Boudewijn van Duivenvoorde. Wat zeg je allemaal?
2: Zonder van.
1: Het is zonder van. Duivenvoorde.
0: Oh, natuurlijk.
1: Dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja.
0: Sorry, vergeef mijn lompheid.
2: Ja. De eerste.
1: Eerste foutje van hem. Ja, jammer.
0: Vink jij even af. Hey, je bent niet alleen. Want je hebt
2: mijn vrienden meegenomen. Ja.
0: Je hebt wat vrienden meegenomen in een bak.
2: In een authentieke Zandvoortse aardappelbak.
0: Is dat zo?
2: Heb ik wat van ons... oogst meegenomen om je te laten zien wat we dit jaar gedaan hebben. En daarna mag je ze opeten met je vrouw en kinderen.
0: Nou, dat is leuk om te horen.
1: Ja, zeker. Wat leuk.
0: De welbekende duimpiepers, hè?
2: De welbekende duimpiepers, ja. Vroeger had je natuurlijk de duinkraal. Maar die bestaat niet meer. Die is uitgezet. Dat ras is er ook niet meer. We zijn er wel achteraan gegaan. Via nog zaadgroothandels of weet ik veel. Ja. Om dat naar ons toe te trekken, want het is er niet meer. Dan gaan we nog wel proberen via een databank om dat te krijgen. Daar is onder andere ons lid Fred Paap mee bezig. Mm-hmm. Die vindt het leuk om daar zijn energie in te stoppen. Ja. Wij enthousiasmeren hem natuurlijk daarbij.
1: Maar Boudewijn, jij zegt hij bestaat niet meer. Leg eens uit.
2: Het is er niet meer. Nou ja, op een gegeven moment is dat ras... in de vergetelheid geraakt en niemand heeft...
1: En niemand heeft hem weer gepoot of...
2: aandacht aan besteed. En hoe dat verder is verlopen, weet ik niet. Maar er is niet meer aan te komen. Wij bestellen onze aardappels bij een groothandel... die dan ons levert en waarbij dan wij de pootaardappels noemen we dat dan bestellen. En die kunnen we dan in diverse soorten krijgen... maar daar ligt de Zandvoortse kraal niet meer bij.
1: Wat jammer.
0: En jij bent voorzitter van de Zandvoortse aardappeltelersvereniging... die opgericht werd op 7 juli 1952.
2: Ja.
0: En dat weet ik nog goed. En dat was een feestdag.
2: Och, jongen.
0: Nog steeds?
2: Nog steeds. wij doen iedere vergadering nog een toast uitbrengen op de oprichter. Dat is Jozef Bluis, was dat toen.
1: Oké.
2: Okay. Ome Jozef, zeggen wij.
1: Familie van?
2: En dan, een volle oom. En dan doen we altijd een borrel op tafel zetten. En dan ome Jozef en dan ad fundum pop weg.
1: Wat mooi.
0: Ja, dat is mooi.
2: Dat, dat vieren wij dus op die manier.
1: Dat is leuk.
2: Onze dag.
0: Hey, maar die duimpiepers, die worden geteeld in is het in de Amsterdamse waterleidingduinen?
2: Ja, nee, natuurlijk niet. Wij zitten langs het duimpieperpad. Het duimpieperpad is van de PWN.
1: Excuses hoor, maar
0: Weet
1: co-presentator die komt niet uit Zandvoort.
0: Ik weet het toch niet.
2: Hij weet het niet eigenlijk.
0: Waarom ben jij hier? Om het uit te leggen.
1: Het duimpieperpad. Boudewijn gaat door.
0: Vertel, waar doen jullie dat?
2: Wij doen het langs het duimpieperspad. Dat is het pad wat van Zandvoort naar Bloemendaal loopt. Of fietst. En dan krijgen wij via de PWN, die zijn beheerder daarvan... krijgen we landjes toegewezen. Dat gaat ieder jaar roleren. Want dan moeten we weer rust hebben als we ze een jaar gebruikt hebben. Dan gaat er 4 jaar overheen dat we ze weer kunnen gebruiken. Dat heeft te maken met aardappelmoeheid, ziektes enzovoort. Ik weet het ook niet precies. Ik ben maar slechts voorzitter, maar geen deskundige over de aardappelziektes. Maar in ieder geval, daar hebben ze dus modus voor. Wij hebben heel goed contact met die PWN. Dat is ontzettend leuk. We hebben de mannen ook een keer uitgenodigd. Dat is precies kort. Ik ben een jaar of 3, 4 nu voorzitter. Ik denk 3. En ik heb daar wat meer belangstelling aan getoond als voorheen. Mannen uitgenodigd, die hebben bij ons ook een hele avond staan praten, staan uitleggen hoe dat nou zit. Want een van onze leden had nog het idee om daar wat mest op te gooien. Omdat hij dan dacht, nou, dan heb ik een betere oogst. Mm-hmm. Maar dat is ten strengste verboden.
1: Okay.
2: Want dat heeft natuurlijk te maken met wat die beesten, als je die mest gebruikt, eten enzovoort. Ja. En dan breng je misschien... andere ziektes of wat ook in de duin. We mogen wel iets met kunstmest doen, maar ook niet te veel. Het is helemaal niet nodig, want de grond is dusdanig goed dat je dat niet... We gaan wel met een projectje, dat is leuk. Dat doet Bram Molenaar, daar ben ik ook met hem samen naar dat PWN geweest. Om te kijken of we iets met zeeafval kunnen doen.

0: dus visafval die, ja. Wat zo aanspoelt. En dat is natuurlijk biologisch ook allemaal
1: zeker.
0: En kijken wat dat doet. En daar, waren ze, daar stonden ze wel voor open. Want van origine is dat land natuurlijk ook allemaal gewoon strand geweest en water geweest. Dus dat lijkt mij wel een leuk projectje. Dat zou dit jaar van start gaan. Maar ik ben niet in de gelegenheid om dat al rond te maken. Maar volgend jaar gaan we dat doen.
1: Spannend.
0: Ja, dat lijkt me ook heel leuk.
1: Weer een heel ander procedé.
2: Het groeit echt in de duinen.
0: In het zand.
2: In het zand.
0: Het heet ook een duinzandaardappeltje.
2: Ja.
1: En smaken die dan heel anders? Want waarom worden ze nog meer?
0: Ja, die smaken natuurlijk toch wat zilter. Omdat die grond is natuurlijk wat zout.
1: Zouter, ja.
0: Ik ga niet zeggen dat het meteen potato chips is.
1: Nee, precies. Nee.
0: Maar het is wel een
1: het is niet direct Olees wat ervan gemaakt wordt.
0: Nee.
1: Of andere merken.
0: Nee, maar ik wil, het heeft wel een bepaalde smaak. En dat geeft natuurlijk een surplus aan de aardappel.
1: Ja. Ja.
0: En welk soort je er dan ook in doet. Ja, de ene had van een kruimige, de andere had van een afkoker. Die binten bijvoorbeeld worden al veel gebruikt voor de fritten.
1: Mm-hmm.
0: En dit is wat exclusiever, dat zijn de roossal.
2: Waar kan je ze kopen?
0: Je kan ze niet kopen.
2: Je kan ze
0: misschien dat een van de leden het wel verkopen. Maar ik heb het nog niet meegemaakt dat ze we geven het weg en we doen het daar een beetje.
1: Puur voor eigen gebruik en voor vrienden, kennissen.
0: Wij zitten bijvoorbeeld op een landje met al 5, 6 telers. Nou, dan ben je al gauw opgedeeld. Maar ja, wat moet ik met 6, 7 zakken aardappelen? Ja. Ik bedoel, mijn zusje, mijn broer, mijn dit, mijn dat. En als iemand zegt, heb jij... Kom maar langs en dan...
2: Leuk. Zijn de konijnen ook niet heel enthousiast over deze aardappelen?
0: De konijnen zijn heel erg enthousiast, maar zoals je weet zijn er niet veel meer. Ze hebben ze weer teruggeplaatst. En wij doen dan, voordat we gaan telen, altijd het land wel afschermen met roostertjes.
2: Dat
0: moet je voorstellen, dat kippengaas van vroeger.
1: Ja.
0: Dat bestellen we dan ook. Dat moeten we ook ideaal weer weghalen, oprollen. Doen stokken tussen. En dan kunnen die konijnenbeesten
2: er niet bij.
0: Als het goed is, je hebt er ooit altijd nog wel eens eentje die slim genoeg is om te denken van... Maar over het algemeen hebben we daar geen last van.
1: Ja. Nee, we krijgen een kleine update, Gerard, van de
2: update, want
1: ging een beetje misbouw, een excuus.
2: De kwalificatie is bezig. Ja. En wij als Zandvoorters zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in Formule 1.
0: Ja.
2: En de Q1 was Max de snelste. Dus dat geeft
1: goede hoop.
2: Goede hoop.
1: Goede hoop. Nou. Maar terug naar de duimpiepers, want daarvoor is het hier Boudewijn. Ik heb geen idee hoe groot de duimpiepers moeten zijn. Is dit de ware grootte?
0: Dit zijn de grootte. Zo moeten ze eigenlijk zijn.
1: Zo moeten ze zijn.
0: En dit is weer een bepaald ras. Dat is dan de Dunastar noemen ze die rode. Die worden wel wat groter. En dan is dit een roosvalaardappeltje. En die blijven wat klein.
1: Okay.
0: Het leukste, deze waren natuurlijk vroeger van origine, maar dat een beetje de aardappeltjes.
1: Heel klein, een beetje een soort nootje.
0: Aardappeltje.
1: Ja, nou kijkt niet iedere luisteraar van ons mee op de webcam, maar we zien verschillende grootte van aardappelen. Hoe is de oogst dit jaar? Want daar hebben we
0: de oogst ook, bij ons heel goed.
1: Bij jullie heel goed, en dat komt omdat ze op zandgrond...
0: Dat heeft ermee te maken. Wij koeien dus ook, wij aaien, wij praten tegen ze.
1: Ja, dat werkt. Zeker, zeker.
0: En dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken als je de...
1: Als je de liefde aangeeft.
0: Een beetje, bijhoudt. Nou ja, wij doen ook tussendoor natuurlijk goed het onkruid weghalen tussendoor. En dat helpt wel.
1: Dat helpt wel.
0: Dan kan je zich lekker settelen. En het was natuurlijk mooi weer. En je zat versteld van staan. Ik dacht dan, het is natuurlijk allemaal zo droog als wat.
1: Ja.
0: Met die zomer. Maar als je 10 centimeter in de grond zat...
1: Was het al droog?
0: Dat was nat.
1: Nat, meen je? Oké.
0: Want de vorige jaren was het natuurlijk... dat de eerste jaar dat ik voorzitter was... konden we niet eens poten.
1: Mm-hmm.
0: Toen ik aankwam, had ik ook gezegd... Ik zeg, nou, er gaat nu een hele frisse wind waaien in de aardappelteelt. Ik zeg, gaat het heel anders doen? Er is niks anders. Maar toen regende het, stonden alle veldjes vol met water.
1: Ja.
0: Dus we konden niet poten. Nee. Nou, ik heb het jullie gezegd, we gaan nu rijst neerzetten.
1: Nou, mooi start van je voorzitterschap.
0: Ik stond tot aan mijn knieën in het water. Ja.
2: Hoe ben jij erbij gekomen? Hoe is dat ontstaan?
0: Ik vroeg aan mij van, God, zou jij...
1: En ze zocht een voorzitter.
0: Nee, we zaten... Ik zag dus dat mijn pensionering eraan kwam. En ik vond het leuk om daar lid van te worden. Maar als je lid bent van iets, dan moet je er ook zijn.
1: Ja,
0: dan
1: zeker.
0: Moet je ook kunnen.
2: Maar je was niet in het verleden al heel erg geïnteresseerd
0: in... Nee. Ik
2: in aardappels.
0: Maar geen aardappel, want het gaat mij ook meer om het plezier met de mannen.
1: Ja.
0: Dus die aardappel.
1: Exact.
0: Toen zaten we natuurlijk op vergaderingen. Toen ging de vorige voorzitter weg. En toen zaten we zo te zitten. Zeggen ze, nou jij moet het worden, hè? Ik zei, maar ik doe het. Nee, jij kent het wel.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Dan kom je erop een gegeven moment, je kent dat gevoel.
1: Gedwongen gekozen.
0: Dan kon je er niet meer onderuit. Nee. Eigenlijk vond ik het ook wel leuk. Dus, heb ik ja gezegd.
2: Ja.
0: Maar ik wilde wel aantrekken. En dat doen we ook.
1: Leuk.
0: Want zoals jullie weten, of misschien niet weten, volgend jaar bestaan wij 75 jaar.
1: Ah, 75 jaar.
2: Komt er dan
1: jaar,
2: een soort van...
0: Een dingetje.
1: Dat is toch best een ding, ja.
2: Ja.
0: Daar zijn we ook mee bezig met een voorprogrammetje te maken. En dat is het bestuur. Het bestuur is Arnold Bluijzer, ik en Hans Paap. Hans Paap, secretaris penningmeester. Arnold Bluijzer is lid bij ons en ik ben dan voorzitter. Dat is het bestuur.
1: Dat is
0: het
1: bestuur.
0: En dan heb je ook verder geen inbreng. Zo is het en anders niet.
1: Heerlijk democratisch, perfect.
0: En we hebben ongeveer 30 leden. Dus
1: 30 leden, oké. Okay, dat was mijn volgende vraag.
2: Ja. Hoe kan je lid worden?
0: Door je aan te melden bij de Zandvoortse Aardappelteeltvereniging via onze secretaris, Hans Paap. En dan word je gebalanceerd. En dan zeggen wij, nou, dat is wel een hele aardige vrouw. Of
1: man. Of...
0: Want we hebben dames ook als lid.
1: Oké, okay, leuk.
0: Ontzettend leuk.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er toch niet heel veel leden kunnen... Dat jullie heel veel leden kunnen hebben. Jullie
0: nee,
1: hebben natuurlijk beperkte grond.
0: Met 35 gaat het op. 30, maar ja, het is natuurlijk ook weer wel een natuurlijk verschil. Je hebt veel ouderen die bij ons lid waren,
1: ja.
0: Waar weer nieuwe
1: voor zijn gekomen. Ja. Zijn. Ja.
0: Maar ik vind het ook wel leuk om een beetje een.
1: Een man.
0: Een vriendenclubje te hebben. Het is ook gezellig. Wij doen bijvoorbeeld. In de aardappelteeltvereniging hebben wij nog een klein vriendenclubje, die noemen ze De Kluit. En dat is dan ons groepje die zelf verbouwt en doen we. Jaarlijks de dag van het gewas vieren. Dat hebben we geweldig een beetje
1: verzonnen.
0: En nemen we allemaal een blikje bier mee en een dingetje mee. En
1: een narigheid.
0: En dan zitten we heel gezellig de dag van het gewas te vieren. Dan hebben we ook nog buitenleden. Die mogen dan ook komen, die worden ook uitgenodigd. Dus daar zitten we met een man, dan is het met dames natuurlijk erbij. Dus je bent een man of 15, 20.
1: Wat zijn buitenleden?
0: Buitenleden zijn mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor ons welzijn van de club. En dat is Meijer met zijn vrouw, onze voormalige burgemeester.
1: Oké. Okay.
0: Want ik wist natuurlijk dat je dat ging stellen, maar ik vond het leuker om dat jou te precies. Laten doen. Dan heb ik een mooie intro.
1: Leuk bruggetje.
0: Ja. Maar die komen ieder jaar over en dan vieren we, dan praten we natuurlijk wat bij. En dan, het is meer, dus zeg, het is ook een gezelligheidsgroep.
1: Gezelligheidsgroep.
0: Buiten die aardige onderling vergaderen wij ook nog. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Moeten we natuurlijk eerst de ingekomen stukken. En dan afhameren naar je kind het wel.
1: Geen ander.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Dus dat.
2: Hey, opperdoezers hebben jullie ook
0: opperdoezers geteeld? Zijn er wel, maar die mogen wij niet opperdoezen, want dat is alleen voor
2: in opperdoes. Maar jullie kunnen wel dezelfde aardappel telen.
0: Nou,
2: de opperdoezers.
0: De opperdoezers krijgen we niet. Want die zijn dus voor daar, maar er is wel iets wat erop lijkt. En dat kun je wel, weet ik niet zo gauw.
2: Is het andere ondergrond wat ze daar hebben?
0: Denk het haast. Ja. En het is beschermd waarschijnlijk.
2: Oké. Okay. En de Zandvoortse duinpiepers zijn niet beschermd zeker?
0: Nee, niet dat ik weet. Want anders had die kraal nog wel bestaan.
2: Wat zie je?
0: Anders had die kraal nog wel bestaan. Als
1: Ja, de kraal, daar worden ze...
2: De Zandvoortse duinkraal.
1: De duinkraal.
0: Dat is een waar verhaal.
2: Ja, nou, waarom denk je dat je hier zit?
0: Ik dacht voor de gezelligheid.
1: Sowieso.
0: Een
2: stukje geschiedenis.
0: Maar weten.
2: Als moet hem maar eens een keer...
0: Maar ja, het 75 jaar jubileum nog even. We hebben een leuk programmaatje bedacht. Natuurlijk gaan we in het Zandvoortse krantje wat items neerzetten. In die dubbele pagina, daar heb ik mevrouw Sandberg al aan mijn zijde staan. Die
1: keurig.
0: Vindt het ook leuk om te doen. We hebben natuurlijk niet zo gek veel, de leden betalen 30 of 35 euro per jaar.
1: En
0: dat zijn we al kwijt als die man een keer komt maaien.
1: Ik kan net zeggen,
0: En als we het eerste rondje geven bij de vergadering en dan is het op. Dus ik ben naar de gemeente geweest om te vragen van, goed, zit er nog wat in de pot? Stonden er niet geheel...
1: Afwijzend tegenover, zoals het heet. Ja.
0: Er is nog geen klap op gegeven, maar ik denk omdat het goed komt. Nou, dan kunnen we onze activiteiten verder uitbreiden. We willen de scholen een beetje gaan bezoeken. Dat zou Ger op zich nemen, Ger Bluijzer.
1: Leuk.
0: Onze oud wethouder, die wil dat graag doen. En die zal dan inderdaad Bram Molenaar wel meenemen. Die is met die jeugd altijd bezig, ja, met educatief. En dat is fantastisch. Die is ook lid bij ons.
1: Ja.
0: En dan...
2: Wat kost een lidmaatschap bij jullie?
0: Dat zegt 35 euro. Oké. Okay. Moet wel luisteren, hè?
2: Sorry, hoor.
0: Ik ga niet alles twee keer zeggen.
1: Het is zo jammer, hè, Michel? Ja. Ja, het is echt jammer.
0: Het is wel leuk, maar...
1: Het, ja, ja.
0: Ik heb er niks aan.
1: Nee, nou, dat wil ik dan niet... Nee, ja, dat spreek ik tegen. Nee, dat spreek ik tegen, Boudewijn. Je hebt er best wel wat aan.
2: Nou, lekker dan.
1: Germ hier als in tranen.
2: Het kost dus 35 euro?
0: Ja.
2: Per jaar?
0: Ja.
2: En dat had je er niet bij gezegd?
0: Nee.
2: Dus het is misschien wel handig om ook te weten. Want voor hetzelfde geld is per maand.
0: Ja, of per kwartaal.
2: Of per week.
1: Je weet het niet, hè?
0: Je weet het niet.
2: Ja, Boudewijn en ik kennen elkaar al een tijdje.
1: Hoor. Ah, ja, je zou het niet zeggen. Wel. Je zou het niet zeggen. Dus,
2: wat dat betreft, hè? Het hotel, hè? Hotel Keur.
0: Ja,
2: ja.
0: Met je zusje,
2: ja,
0: nog.
2: Met mijn zusje, ja.
0: En je... Zwager Jaapie.
2: En mijn zwager Jaap.
1: Nou, nou wordt echt een familiegesprekje.
0: Ja, zeker.
1: Boudewijn, dankjewel voor je komst. We weten weer wat meer over de, over de piepers. En succes met jullie 75 jaar bestaan. Ja, en met Gert-Jan Bluis in jullie geleden.
2: Ik vind het wel leuk. Ik vind
1: wel subsidie wel goed komen.
2: Ja, ik vind het wel leuk om daar nog wat mee te doen.
1: Ja,
2: dus we misschien kunnen we een item maken. Het moment dat jullie wat leuks gaan doen. Hou ons op de hoogte.
0: Dat zullen we zeker doen.
2: En dan, dan gaan we daar, dan duiken we daar. Nou, heb ik het weer goed, heb ik nu weer goed gemaakt?
0: En
2: heb ik het weer goed gemaakt nu?
0: Jij maakt het, jij hoeft het niet goed te maken, bij jou is het altijd goed.
1: Ah, dat is mooi. Eindigen we mooi. Dankjewel.
0: Ja, hartelijk dank.
2: Oké. Okay.
0: Geen Bruce Springsteen, hoor.
3: Ja, sorry.
0: Doe maar een
2: aardig puntje.
3: Maar de volgende gast heeft het.
2: Mr. Potato Head.
3: Heb ik niet gedaan.

0: ja. Weer applaus, weer applaus. Speciaal voor Maarten Koper.
1: Ja.
0: Hè? Nou, Maarten?
1: Ja, dat was een... Dat was een keiharde voorwaarde.
0: Ja, ja.
1: Daar moeten we toch mee uitkijken, hè?
0: En jij bent een echte de Springsteen fanaat, hè?
2: Sinds 1980.
0: Ja. Sinds 1980?
2: Sinds 1980.
0: Toen is hij ongeveer begonnen, denk ik, hè?
2: Nee, hij is wel eerder begonnen. Ja, maar
0: gewoon qua succes.
2: Hij is doorgebroken, zeg maar, rond 1975. Ja. En in 1980, toen bracht hij dubbelalbum The River uit. Dat was een periode dat mijn ouders in 3 maanden tijd overleden. En in die periode, als ik dan naar mijn werk reed... Dan hoorde ik 's ochtends altijd het nummer Point Blank. En dat was een prachtig nummer. En toen dacht ik, wie is dat? Springsteen. Toen ben ik zijn muziek ook gaan kopen. En toen ben ik hem ook gaan volgen.
0: Ja.
2: Ik heb hem een keer of 35, denk ik,
0: echt waar?
2: Gezien als in concerten. Ja.
0: Goedemorgen. Daar gaat een hoop geld in zitten, hè? Zo'n,
2: Ja, maar ook, gaat ook heel veel plezier krijg je ervoor terug.
0: Ja, dat is ook waar, ja.
1: Nou, zullen we eerst Maarten even introduceren, Ger? Want
0: laten we
1: iedereen
0: dat doen.
1: Denkt van Maarten, wie is Maarten?
0: Geen.
1: Maarten Koper, ooit voorzitter, maar ja, jullie zijn snel voorzitter bij de Rotary. Want je bent lid van de Rotary. Jullie wisselen elk half jaar, geloof ik.
2: Nee, elk jaar.
0: Maar je bent natuurlijk ook voorzitter. Ja. Je bent ook bekend als fysiotherapeut.
1: Ja, samen met Kees Bruin, jarenlang.
2: De beul van Zandvoort.
1: Ja, de beul van Zandvoort.
0: Werd jij genoemd?
2: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, hij kraakte.
0: Oh ja?
1: Ja, dat heeft hij bij mij ook gedaan. Dus.
0: Ja.
1: Dat is een ervaring, zal ik je zeggen.
2: Ja, je zit er nog steeds.
1: Ik zit er nog steeds, dat is het meest positieve. Ja, nee, Maarten, welkom. Hartstikke fijn, fijn dat je er bent. Je bent een grote Bruce-fan, dat hebben we inmiddels begrepen. Ik heb zelf het genoegen gehad om mij zelfs mee te krijgen, Gerrit. Dat is echt een sensatie, absoluut. Zandvoort Art is ook een onderdeel van Rotary. Daar wil ik het heel even specifiek over hebben. Dat hebben we afgelopen weekend gehad.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een... ongelooflijk groot succes.
2: Het succes wordt steeds groter. Het is ooit begonnen in de coronatijd. Heel vroeger hadden we natuurlijk de wandeling door het dorp heen. Die werd door de kunstenaar zelf georganiseerd. Ja, dat is op een gegeven moment uitgestorven. En toen in de coronatijd, toen zei een van onze leden, Leontien... Die zei, misschien is het wel eens goed om weer dat op te pikken... om die kunstenaars toch ook weer een podium te geven. Want in de coronatijd was er helemaal niks op dat gebied. En dan komen de mensen toch ook weer het huis uit... gaan weer kunstenaars bezoeken... gaan misschien ook even een kroeg in of ergens wat eten. Dus het werkt zowel goed naar de kunstenaars toe als voor de horeca.
0: Ja.
2: Dat is toen opgestart door een aantal leden van onze club. En in het begin hadden we... daar toch ook wel onze bedenkingen tegen.
0: Ja.
2: Want normaal zijn we natuurlijk bezig om geld in te zamelen voor goede doelen.
0: Ja.
2: En dat gebeurde hier niet bij. En dit vergt toch wel enorm veel tijd van een aantal leden. Maar inmiddels hebben ze dat ook aangepast. Er wordt nu ook geld ingezameld.
0: Mm-hmm.
2: Dit jaar door middel van een verloting.
0: Okay.
2: Mensen die loodjes gekocht hebben vorige week, zal ik maar even zeggen.
1: Heel goed.
2: Ja.
0: Wanneer?
2: Die kunnen...
1: er is een site. Er is een site
2: van zandvoortart.nl. En daar staan
1: de winnaars op.
2: Loten op.
0: Oh, die staan er nu al op?
2: Ja, die staan er nu op. Ja.
0: Dan kan ik even checken natuurlijk. Want ik heb ook loten gekocht.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik denk...
2: Die niet eigenlijk.
0: Blijf niet achter.
1: Die niet. Ik heb niks gewonnen.
0: Is er een hoop geld binnengekomen?
2: Dat valt wel bij, het is 2000 euro. Maar dat
1: is wel geld, ja zeker.
2: Het is toch geld en dat wordt gebruikt voor goede doelen. Tenminste, goede doelen voor de kunst voor kinderen.
1: Kunst voor kinderen, ja. Heel erg leuk.
2: Cultuur in de klas of muziek in de klas.
0: Ja. Hilly? Is Hilly daar
2: Ik weet niet of Hilly daar nog bij betrokken is.
1: Hilly was daarbij betrokken.
2: Daar zijn ze mee gestopt.
1: Ja, daar zijn ze mee gestopt vorig jaar. En dat moet gewoon weer nieuw leven ingeblazen worden. Ja. En het is een mooie injectie om dat weer van de grond te krijgen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, naast de art doen jullie nog veel meer als Rotary. Je zei het al, van heel veel goede doelen. Hè, jullie hebben ook op een bepaald ogenblik een... Wat hebben jullie gesponsord? Die kinderen? Ik ben het heel even kwijt.
2: Wij doen heel veel, eigenlijk al jarenlang. We zijn natuurlijk vooral bekend geweest met de grote evenementen.
0: Ja.
2: Wat op Zeskamp gebaseerd was in het verleden.
1: Precies, dat zocht ik.
2: En dat heeft jarenlang heel goed gedraaid. Ja. En toen zijn we begonnen met eigenlijk een marathon op het circuit. Dat was het begin eigenlijk van wat de circuitrun nu is.
1: Ja, de circuitrun nu is.
2: En
1: klopt.
2: Die marathon op het circuit, dat heeft een paar jaar gedraaid. En daar kwamen ook steeds meer mensen op af. En dat konden we zelf niet meer handelen. En toen heeft Le Champion heeft de organisatie overgenomen.
1: Ja.
2: En het circuit heeft verder alle faciliteiten daar geschonken. Dat is allemaal weer veranderd.
1: Ja, helaas.
2: Onder invloed van de nieuwe directie van het circuit.
1: Ja.
2: En onder invloed van Le Champion. Wat we nu nog hebben is de VIP-run op het circuit. Daar kunnen dus 100 mensen meedoen. Die betalen wat meer. En dat houden wij over voor een eigen goede doel. Wij proberen altijd kleine doelen te steunen. Om die ook wat meer voet in de aarde te geven. Ik bedoel, KWF en Kika en noem maar
1: die
2: op.
1: Die krijgen
2: genoeg geld binnen. Wij proberen kleine doelen eruit te pikken. En die te helpen. Dat doen we nu met de VIP-run. Daarnaast doen we ook nog op het circuit. Krijgen we van het circuit dan een halve dag. Of soms een hele dag het circuit ter beschikking. We zijn vorig jaar daarmee begonnen. We hebben er wel eens activiteiten georganiseerd. Dat mensen konden inschrijven om te leren racen. En noem maar op. Nu hebben we mensen gehandicapten zelf rond laten rijden met coureurs.
1: Leuk.
2: En dat was ook een groot succes. Daar haal je dus verder geen geld mee op, maar dat doe je voor het goede doel. Wat we elk jaar ook hebben is de tilbandenactie.
1: Ja, daar weet ik alles van.
0: En wat dan? Ja.
1: Nou, die kan je kopen bij de Rotary. En die worden zelf door leden gebakken.
2: Ja.
1: De ingrediënten worden door een kleine grootgrutter.
0: Oh, jouw vrouw Karin is natuurlijk heel erg.
1: Nee, mijn vrouw Karin heeft daar helemaal niets mee te maken.
0: Oh.
1: Nee, absoluut niet.
2: Vos Albert Heijn, dat is een Haarlem sponsort.
1: Ja,
2: ook hij stelt alle ingrediënten beschikbaar. En ook dat loopt eigenlijk.
1: Altijd leuk.
2: Het wordt steeds groter.
1: Ja. Ja.
2: En, ja, ik was er stom om nog wel eens zelf die. tulbanden te gaan bezorgen met mensen. Daar hebben veel
1: maar dan kwam je niet meer weg.
2: Aan mijn auto weer aan de straat.
1: Ja, dat klopt, ja. Van de wegen, de fijne paaltjes. Ja, inderdaad. Nee, er is ook nog een hele leuke anekdote die wij ooit meegemaakt hebben. Gerst, misschien van jou wel leuk om te weten. Wij hebben ooit met z'n tweeën op de parkeerplaats bij het circuit gestaan.
0: Ja, ja. Maarten en jij.
1: Maarten en ik. En dat was de opbrengsten van het parkeren tijdens de run, de circuitrun.
0: Ja.
1: Die kwamen rechtstreeks naar het goede doel. En wij hebben op dat parkeergarage gestaan. Het was een bloedhete dag. Het was een en al stof. Wij hebben echt stof gegeten. Maar het is een van de meest onvergetelijk. Onvergetelijk.
2: Dat was een leuke dag.
1: Het was enorm leuk.
2: Maar wij hebben er ook wel met storm en regen gestaan.
1: Ja, dat is minder. Maar die ene keer dat ik daar heb gestaan, weet je, die memorabel.
2: We hebben binnenkort ook nog een sing-along voor oudere mensen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is volgende week, dacht ik. Ja, ik.
1: Ja.
2: Als je gezegd had dat je me meer hierover zou vragen, had ik me
1: geen probleem, je weet genoeg.
2: Je weet genoeg.
1: Ja hoor, jij weet genoeg. Nee, jij weet genoeg.
2: Ja. Wat doen we nog meer?
0: Maar de Rotary is een wereldwijde organisatie.
2: Ja, absoluut.
0: Als mensen dat niet weten. En ze hebben 7 aandachtsgebieden. Wereldwijd op vrede, ziektepreventie, schoon drinkwater, moeder- en kindgezondheid, onderwijs, lokale economieën en het milieu.
1: Ja. Absoluut.
2: Ja. En Polio Now, dat is een actie die loopt al tientallen jaren.
1: Ja.
2: En mede door ook de grote baas van Microsoft die daar flink aan betaalt. Maar ook over de hele wereld dat er geld voor ingezameld wordt, is polio bijna
1: uitgestorven. Mooi is dat. Ja. Heel mooi. Ja. En jullie bestaan dit jaar 75 jaar, heb ik begrepen. Zo
0: ook al wordt.
2: Nee. We bestaan nog geen 75 jaar. Nee,
1: maar jullie vieren toch wel wat bij Pluspunt voor ouderen die boven de 75 zijn. Dat heb ik gelezen.
2: Ja, dat is die singalong.
1: Oh, dat is die singalong.
2: Ja,
1: oh, ik dacht dat die gebaseerd was op 75 jaar.
0: Dat is de aardappelclub.
1: Oh, ja, nou heb ik net goed geluisterd. Dat is waar.
2: Nee, Rotary in Zandvoort bestaat zo rond de 40 jaar.
1: Oké.
0: En hoe, is Rotary in Nederland groot?
2: Best wel.
0: Ja?
2: Ja, als je bijvoorbeeld Haarlem neemt. In Haarlem zijn wel 4 verschillende Rotary clubs.
1: Okay.
2: En in Heemstede heb je er 2.
0: Okay.
2: In Bloemendaal zitten er een paar. Wij hebben hier in Zandvoort 1 club. En toen ik lid werd, dat is ongeveer was begin 90 jaren.
0: Ja?
2: Toen waren het nog alleen maar mannen. Oorspronkelijk waren het mannenclubs.
1: Mm-hmm.
2: En Nou, toen zijn in de loop der jaren werd er ook op aangedrongen om ook dames toe te laten. En nu zitten we in Zandvoort met het feit dat er meer dames lid zijn dan, oh, ja? dan mannen.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Dus bij deze roep
1: ik... Een oproep van de mannen, ja. Kan ik me eens weer voorstellen. Dus ja. Het moet wel een beetje in balans blijven.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, toch?
2: Ja.
1: En hoeveel leden hebben jullie?
2: Nou, zitten ze nu rond de 25.
1: 25 leden. Ja. Dus,
0: nou, oké.
1: Okay. Mooi aantal.
0: Hebben jullie meer leden nodig?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, want er zit altijd verloop in. En ja. En met alle activiteiten die we doen, heb je toch wel mensen nodig. Zandvoort is altijd wel een hele actieve club geweest.
0: Oké. Okay.
2: Ja. En was altijd wel een voorbeeld voor de clubs in de regio.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Dus, ja, mijn schoonvader heeft er natuurlijk jarenlang in gezeten.
2: Ja, ja, ja.
0: Wim Nederlof.
1: Ja, Wim Nederlof heeft er gezeten.
2: Klopt. Ook een heel goed lid.
0: Ja, ja. En veel gedaan ook. En, ja. En jullie hebben altijd ook de jazz gedaan, hè?
2: Nou, dat waren wel een paar leden uit de Rotary, maar dat ging niet onder de
1: auspicie. Peter Keller onder andere.
2: Ja. Ja, Peter Keller was erbij.
0: Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nee, maar ja. Ja, we proberen toch elk jaar ook weer nieuwe acties te ontwikkelen. Maar het wordt wel moeilijker, vind ik.
1: Ja, wordt lastig. Ik zie de techniek dat we nog 2 minuten hebben. Maarten, ik wil jou in ieder geval...
2: Ik wil nog even
1: ja, ga je gang.
2: Wat betreft Zandvoort Aard, alles... gaat met geld gepaard natuurlijk.
1: Ja.
2: Het is altijd vervelend om erover te praten, maar het is wel zo. We zijn gesponsord Zandvoort Art door de gemeente en door het innovatiefonds en cultuurfonds Noord-Holland.
1: Ja.
2: Maar je kan niet elk jaar bij al die fondsen aankloppen. Dus
1: Nee. Bij
2: deze een oproep aan ook toch weer de mensen die zeggen, ik heb wel wat geld over.
1: Sponsoren.
2: Ja. Sponsoren, maar ook de gemeente, laat dit bestaan. Want het is een prachtig evenement geworden.
0: Ja.
2: Het is echt ook een uitgangplaatje voor Zandvoort.
1: Zeker.
2: Je ziet steeds meer mensen van buiten Zandvoort. Ook kunstenaars van buiten Zandvoort. Maar ook de mensen die komen kijken. Dus laat het
1: een goede oproep
2: bestaan.
1: Absoluut.
0: Ja. Ja, ja. Nou, dat is een mooie oproep.
1: Delen wij.
0: Wij delen het.
1: Maarten, dank voor je komst.
2: Graag gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. Nog 1 minuut.
1: Nou, en,
2: nog 1 minuut.
1: Dan kun je nog wat vertellen van de kwalificatie, Ger.
0: Nou, dat is niet gering, want het is de laatste nog 1 minuut en 38 seconden. Verstappen staat nog steeds op 1. Hadjar op 2. Dat
1: zo,
0: is ook dat heel is ook erg bijzonder. Dus het is...
1: spannend.
0: Het gaat zich weer...
1: Een leuke ontknoping gaan we tegemoet.
0: Nou, het valt er weer een beetje
1: naar. En dit was Q2? Red Bull.
0: Dit is Q3.
1: Oh, Q3 al.
0: Ja,
1: kijk aan.
0: Dus we zijn aan het eind van het hele verhaal. Hadjar is dit moment aan het rijden samen met Verstappen. En Verstappen is... Ik weet niet of hij het snelste is. Net vertrokken. Hadjar is 3/10 langzamer. En dus iedereen zit 3/10 achter Verstappen. Dat is best veel.
1: Mooi.
0: Vind ik. In Maleisië.
1: Ja, zeker. Op Maleisië.
0: Ja. Dus ja.
1: Spannend.
0: Komt-ie. Ja.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Nou, het is hier niet warm, dacht ik.
1: Jullie zitten in de uitzending
0: ja.
1: hier.
0: Wij zitten al in de uitzending, ja. Ja. Tweede deel, Ger, hebben wij leuke gasten. In ieder geval schuift nu Michael van Ness aan. Michael, jij bent voorzitter van de Beachpopzingers. Hij is voorzitter van de Beachpopzingers. Nou, dan hebben we toch wel.
2: Sinds dit jaar pas, hoor.
0: Sinds dit jaar pas. Oh, nou ja, goed. Had je het langer willen zijn?
2: Nee.
0: Oh,
2: ik was daarvoor penningmeester en dat was ook heel leuk.
0: Dus je bent helemaal geïntegreerd in de Beachpopzingers.
2: Ja.
0: De reden dat jij hier bent, jullie hebben leden nodig. Laat ik dat zo stellen. En met name
3: mannen.
0: Type stemmen.
2: Het liefst mannen. De bas.
0: De bas. En hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat de man van Zandvoort het niet zo heel erg leuk vindt om in een koor plaats te nemen. Tenzij je naar Zandvoort gaat, want dat is best wel een groot.
0: Ik wil net zeggen.
3: Ja.
2: En wij hebben wel een paar leden gehad. En daar zit er nu nog één van die lid waren van Zandvoort. En het bij ons wilde proberen vanwege het leuke repertoire wat we hebben.
0: Mm-hmm.
2: En ja, het werd ze toch te druk, twee koren.
0: Ja.
2: Ze zijn toch weer teruggezakt naar hun eigen koor.
3: Oké. Okay. Wat is het repertoire?
2: Ja, wij zingen van alles popmuziek. Nederlands, Engels. We hebben er nu zelfs één Frans liedje tussen zitten van... La da da da da da da. Oh.
3: Het is allemaal wat populairder dan...
2: Ja, het is redelijk populair wat we zingen. Ja. En leden kunnen zelf een liedje aandragen... En dan zeggen van, Arno, onze dirigent, kan jij hier wat mee? Kan je er een leuk liedje van maken voor een koor van sopraan, alt?
0: Ja.
2: Mm-hmm. En als hij zegt, ja, dat kan ik en hij doet het, dan hebben we dus weer een mooi modern liedje erbij. Kan ook wel eens een ouder lied zijn hoor. Want nu momenteel bijvoorbeeld A Hard Day's Night van de Beatles ertussen zitten.
0: Okay.
2: En die zit natuurlijk al een tijdje in de, in de muziek. En... Het zingt zo lekker makkelijk weg, die nieuwe liedjes.
0: Want en het is ook heel gezellig.
2: Ja. Je kan lekker makkelijk meezingen dan.
0: Ja, ja, want jullie hadden een kans om bij het Zandkorenfestival aan te sluiten. Maar jullie hadden geen dirigent, begreep ik. Jullie zouden een vreemde eend in de bijt zijn geweest. Maar het had wel wat populariteit natuurlijk teweeg.
2: Maar wij hebben helemaal geen Zandliederen in ons repertoire.
0: Nee.
2: En dat is toch echt een beetje een must, vind ik, voor een Zandkor.
0: Ja.
3: Hoeveel leden hebben jullie?
2: We hebben momenteel een kleine 40 leden.
3: Oh, dat is best groot.
0: Ja, dat is niet klein hoor.
3: Nee.
0: Absoluut, absoluut.
2: En daar reken ik dan wel onze drummer Thomas bij... en onze pianiste Evangelina en de dirigent Arno.
0: Mm-hmm.
2: En zo zitten we op, ik dacht op 41 uit mijn hoofd even.
3: Oké, en hoe vaak repeteren jullie?
2: Wij repeteren iedere donderdagavond van 8 tot 10.
0: Mm-hmm.
2: Met een kleine tussenpauze.
3: Waar doen jullie dat?
2: Hoofdzakelijk in Theater de Krocht.
3: Okay.
2: Maar die is nu nog even dicht.
0: Ja.
2: Tot eind van de maand.
0: En, dan...
2: en nu doen we dat momenteel in de blauwe tram.
0: Okay.
3: Okay.
2: Bij Dennis.
0: Okay. En daar is de akoestiek ook redelijk?
2: Kan
0: minder dan in de Krocht?
2: Ja, minder dan in de
0: Krocht. Ja, uiteraard.
2: Ja, maar het is ook niet gebouwd voor zangkoren eigenlijk. Het is meer een verenigingsleven gebouw.
3: Ja.
2: Waar je allerlei zaaltjes kan huren en dergelijke. Maar so far zo goed gaat het lekker. En eind van de maand mogen we weer naar de Krocht verhuizen.
0: Ja.
3: Dus jullie zoeken nu mannen met basstemmen?
2: Ja, je hebt toch een bas nodig in een koor van 4 stemmen.
0: Ja.
2: En het zwaardere moet toch ondersteunen.
3: Ja.
2: Dus dat is toch wel mooi als je dat hebt.
0: En wat hebben jullie anders gedaan dan een advertentie plaatsen? Zijn jullie in jullie eigen vriendenkenniskring aan het...
2: Al en zo,
0: dat een beetje.
2: En we hebben een Facebook-site en daar staat op staan. En ik heb een stukje geschreven dan voor de krant. En dat heb ik gevraagd aan Gilles of dat geplaatst kon worden. En dat heeft hij dus
0: gedaan. Dat heeft hij dus gedaan.
2: Naar twee kranten voorbij te laten gaan omdat er geen plek voor was.
0: Mm-hmm. Maar
2: het heeft erin gestaan.
0: Ja.
2: Daar zijn we heel erg blij mee.
3: Hebben jullie al respons?
2: Ik heb nog geen respons gehad. Nee.
0: Oh jee.
2: Wat wel belangrijk is, vond ik tenminste, en dat stond niet eigenlijk in het stukje, en dat zijn we zelf vergeten ook erin te zetten, bij wie ze eventueel terecht kunnen. En dat kan eventueel op mijn e-mailadres.
0: Mm-hmm. Noem het e-mailadres, jazeker.
2: mvannes1@gmail.com.
0: Oké.
2: Okay. Dus Zandvoortse mannen, bassen, als jullie zin hebben om te zingen, je hoeft het niet te kunnen, het is gewoon puur voor het plezier. Maar we leren je altijd wel een beetje de kneepjes. Reageer en kom gezellig zingen op donderdagavond.
0: En voornamelijk die gezelligheid die staat bovenaan.
2: Zo hebben we vandaag, omdat we dit jaar 23 jaar bestonden op 26 september...
0: Ja.
2: hebben we een lekkere barbecue achter het jeugdhuis.
0: Kijk.
2: Bij de kerk.
0: Kijk.
2: En over 2 jaar bestaan we dan 25 jaar. En dan gaan we groots uitpakken. En dan gaan we iets organiseren in de krocht.
0: Nou, kijk, dan heb je nog 10 jaar de langste tijd voor. 2 jaar tijd. Ik weet het totaal de tel kwijt.
3: Hoe komt dat erop?
0: Ik heb geen idee. Nog vaker op vakantie gaan denken.
3: Ja, ik denk
0: nee, nog 2 jaar en dan 25 jaar. Dat is toch best wel heel erg leuk. Hebben jullie veel verloop bij de Beach Popstars? Of?
2: Nee, valt wel mee.
0: Ja?
2: Valt wel mee, ja.
3: Zijn er nog heel veel mensen die van het eerste...
2: Er zijn er best een aantal die vanaf de eerste dag erbij zitten. Op 26 september 2003 was de eerste repetitie.
3: Oké. Okay.
2: En 17 juni 2004 is hij officieel opgericht bij de notaris.
0: Dat is leuk,
2: daar, ja. Hele akte.
3: Geweldig.
0: En hoe lang ben jij zelf lid?
2: Ik zelf zit er nu, denk ik, een kleine 10 jaar bij.
0: 10 jaar, oké. Okay.
3: Zing jij ook mee?
2: Jazeker, bij de tenoren.
3: Kijk.
2: Ja, een klein beetje een stukje van mijn vader overgenomen, die ook altijd zong.
3: Oh ja?
2: Ja, mijn vader die zong altijd
0: dat
2: bij
0: is
2: de kerkkoor.
0: Ja, kerkkoor, ja.
2: Toonkunstoratorium Koor Zandvoort.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus ja, ik denk dat hij dat wel leuk vindt.
3: Ja, ik denk het ook, ja.
2: Zou het gevonden hebben.
3: Ja.
0: En je broers hebben er geen interesse in?
2: Nee.
0: Jammer.
2: Nee. Nou, Joop kan
0: Joop,
2: het niet
0: natuurlijk,
2: meer.
0: Nee, helaas. Ja. Ja. Maar en, Erik en Bart, die...
2: Nee, die zijn ook te druk.
0: Ja, ja. Wat zonde.
2: Ja.
0: Want het zou er wel in nagedachtenis van jouw vader heel leuk zijn als hij ook...
2: Zeker.
0: Ja, nou, als ik ze tegenkom, dan zou ik ze toch gaan stimuleren.
2: Misschien
0: wel. Je weet het nooit.
3: Je weet het nooit.
0: Maar ik heb genoeg te doen.
3: Ja, je bent ook wel een redelijk druk baasje.
0: Een redelijk druk baasje. En dat hou ik ook zo.
3: Ja, ja,
0: en voor Karin zal ik niet meer erbij gaan nemen. Nee, maar even terugkomen op het Chanticoor Festival. Het had wat, jullie hadden wat meer in de picture kunnen komen.
2: Misschien wel, ja.
0: Maar goed, dat is niet de gemiste kans. Maar iedereen weet wel van jullie bestaan. Want jullie hebben ook samen in de kerk, in de dorpskerk opgetreden... samen met het mannenkoor.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Zeker. En ook in de Agatha-kerk doen we sowieso elk jaar het nieuwjaarsconcert. We hebben tot een aantal jaren geleden... hadden we 4 enthousiaste leden die elk jaar Korendag organiseerden.
0: Ja.
2: En dat was dan een feest op een zaterdag van 10:00 tot 22:00.
0: Ja.
2: En er kwamen dan een stuk of 20, 22 koren uit Den Landen naar Zandvoort om te komen zingen.
0: Leuk.
2: En dat was altijd heel erg leuk, heel gezellig.
0: Ja.
2: Alleen die leden zijn, 2 zijn er helaas overleden. En ja, het organiseren van zo'n korendag vergt heel veel tijd en geld tegenwoordig. En... er was geen draaiboek, dus we konden niet doorborduren op hetgene hun altijd al deden.
0: Mm-hmm.
2: Dus helaas, dat is niet meer, maar we gaan nog wel naar korendagen toe.
0: Leuk, leuk. Dus
2: vorige week zaterdag naar Scheveningen geweest.
3: Oké.
2: Okay. Daar hadden ze ook een korendag en die heet toevallig ook Zingen naar
0: Zee. Oké. Okay.
3: Hoe wordt het allemaal bekostigd? Gaat iedereen met zijn eigen auto?
2: Iedereen gaat met zijn eigen auto, met het openbaar vervoer. En de kosten die wij moeten overdragen van als koor zijnde... dat is een habbekrats, €3,50 per persoon moet je betalen. Okay. Dus dat valt wel mee. En dat betaalt het koor dan ook. En daar betaal je gewoon contributie voor.
0: Ja, ja.
2: We betalen contributie voor de zaalhuur... en voor afschrijving van een piano en een drumstel. Dus, ja, daar heb je toch je contributiegelden voor.
0: Ja, absoluut.
2: En de zaalhuur is helaas wat hoger geworden. Want in het jeugdhuis hadden we een hele leuke... som te betalen per maand. En dat is nu bijna verviervoudigd.
3: Oké.
2: Daar krijgen we gelukkig ook weer subsidie voor.
3: Ja, dat is lekker.
2: Ja.
3: En wat kost het per jaar?
2: We betalen €170 voor een heel jaar contributie.
3: En PP?
2: PP.
0: Per lid.
2: Dat is eigenlijk best wel laag. En dan mag je zelf kiezen of je het per kwartaal of per half jaar betaalt.
3: Oké.
2: Dus geen probleem.
0: En dat geld, die contributie, die wordt hoofdzakelijk besteed aan instrumenten.
2: Ja,
0: de dirigent.
2: Krijgt een
0: vergoeding.
2: De minister die moet betaald worden.
0: Ja.
2: De drummer die wilde alleen maar een onkostenvergoeding hebben, die krijgt hij uiteraard.
0: Ja.
2: En zoals
0: de zaalhuur. Ja.
2: En als je een dagje gaat zingen elders, dan moet je die kosten ook betalen. We zijn ingeschreven voor Paradiso in begin januari. Als ik me niet vergis, 12, 13 januari zo'n beetje... is er in Paradiso een korendag op zaterdag en zondag. Morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Ja.
2: En daar zijn we ingelood.
0: Oké, wat leuk.
2: Dus dan gaan we daar zingen op de zondagavond om 6:50.
3: Dat is wel heel speciaal,
0: ja.
3: Hè?
0: Ja. Ja, dat is wel heel leuk. Maar even terugkomend op die contributie. Ik kan me zo voorstellen dat het voor een groot deel van de mensen die heel graag bij jullie lid zouden willen worden, toch best mogelijk een trappetje is om even te moeten belopen. €170 klinkt heel weinig, maar voor sommige mensen is dat best wel heel veel geld.
2: Als je het gaat bekijken op kwartaalbasis, dan kom je op €42,50 per kwartaal uit. En als je dat deelt door 3, dan is het niet zo heel erg duur per maand.
0: Nee, maar zo kan je natuurlijk alles downsizen. Nee, waar ik eigenlijk naartoe wil is van, hebben jullie mogelijkheden voor mensen die bij jullie willen komen zingen, dat er bijvoorbeeld een gereduceerd tarief is of iets dergelijks? Hebben jullie daar met de gemeente wel eens over gehad?
2: Nou, het staat niet specifiek in onze statuten of in het huishoudelijk reglement, maar mm-hmm. We hebben een bestuur van 5 leden en daar kan altijd over gesproken worden natuurlijk.
0: Ik zou dat zeker doen, ja.
2: Als er dus mensen zijn die graag lid zouden willen worden, maar ze hikken tegen die €170 euro aan.
0: Kijk, er zijn vanuit de gemeente voorzieningen genoeg, de Zandvoortpas, ik noem maar wat.
3: Ja.
0: Dat je daarmee misschien iets zou kunnen betekenen.
2: Zandvoortpas, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Dat zou heel.
3: Ja. Nou, dat is positief.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Die Korendag, ik begrijp het nog niet helemaal. Hè. Ik zit dan zelf in het bestuur van het Zandkoren Festival. Wij benaderen dan een aantal koren of ze mee willen doen. Dat wordt ook steeds lastiger, hoor. Dat heeft ook met leeftijd te maken, et cetera. En hoe gaat het met Korendag?
2: Nou, we hadden een 4-tal leden die dat organiseerden. En onze Korendag was met een thema.
0: Ja.
2: Al onze koorleden waren dan verkleed in dat thema.
0: Ja.
2: Noem maar wat, we hebben een keertje de Beatles gehad. Dus iedereen liep als een Beatle of met lange haren of wat dan ook.
0: Ontzettend leuk.
2: En dan was er altijd, voordat de Korendag begon, een klein toneelstukje dat opgevoerd werd door de organisatoren van het Korendag en een paar andere leden. En alle koren kregen een foto, want er werd voor het begin dat ze gingen zingen een foto van ze gemaakt, digitaal. Dat werd direct, terwijl ze aan het zingen waren, uitgeprint. Die kregen ze ingelijst en al mee. Voordat ze naar binnen gingen, konden ze hun tassen en jassen kwijt in kisten en die werden bewaakt.
0: En jullie waren de uitnodigende partij?
2: Wij waren de uitnodigende partij.
0: En hoeveel koren kwamen er dan naar Zandvoort?
2: Een dikke 20.
0: 20 zoveel? Koren, zoveel.
3: Ja.
0: En was dat alleen maar in zalen of was dat ook in de buitenlucht? Dat
2: was alleen in de kerk.
0: Alleen in de kerk?
2: In de hervormde kerk op het kerkplein.
0: Oké.
2: Ja.
0: Zou het een idee zijn om, ik noem maar wat, hè, maar dan ga ik even borduren op het Zandkoren Festival, om het op diverse locaties te doen? Ja, nu ga ik me heel erg met jullie organisatie bemoeien. Maar
3: ja, dat vind ik wel.
0: Ja, nee, maar toch.
2: Misschien heb je wel gelijk, want zoals de vorige dag in Scheveningen was het 14 lokalen.
0: Ja, precies.
2: En die hadden 64 koren die optraden.
0: En misschien hoef je er niet eens zoveel te hebben, maar het lijkt mij in ieder geval heel een leuke aanvulling op al wat wij al hebben in Zandvoort. Maar we hebben heel weinig korendagen. Het Zandkorenfestival is maar 1 keer per jaar.
2: He? En hazen
0: zingen. En hazen zingen, daar gaan we het zo over hebben. Maar goed, dat is heel specifiek, want elke dag kan je je hazendag maken.
2: Tuurlijk.
0: Maar juist die koren, dat lijkt mij echt heel erg leuk om te organiseren.
2: Ook dat is uiteraard leuk om te doen, maar je moet wel de mensen hebben die het willen doen.
0: Ja.
3: Ja.
2: En het is bijna altijd, en dat is bij de meeste verenigingen zo, dat alles komt neer op de schouders van bijna altijd dezelfde mensen.
0: Dat is waar.
3: Ja.
2: En
3: ja.
2: Dan zijn er uiteraard nog mensen bij die ook nog eens een keer werken.
0: Ja.
2: En die dat dan erbij gaan krijgen. En kan het misschien te veel worden voor ze. Maar er wordt altijd wel over geboomd.
0: Ja.
2: Zeker weten. Binnen het bestuur hebben we het er altijd nog wel eens over. Dit of dat. Of
0: nou, misschien is het een leuke aansluiting om vanuit het Celticorenbestuur, waar ik toevallig in zit, om daar eens een keer over
2: te praten.
0: Te praten en te brainstormen hoe we dat gestald kunnen krijgen.
3: Ja.
0: Ik zeg dat echt serieus, omdat ik het heel erg belangrijk vind. Zingen met elkaar brengt heel veel vreugde met zich mee. Oh, ik lijk wel een pastoor een beetje.
2: De vorige dag van ons in Zandvoort was altijd heel erg gewild bij de koren in Nederland.
0: Ja.
2: Want er kwamen vele malen meer inschrijvingen dan we konden plaatsen.
0: Ja.
2: Dus er moest ook geloot worden.
0: Ja.
2: En het was een geweldige dag altijd.
0: Jammer.
2: Je leefde er langzaamaan naartoe. Er werd een podium gemaakt en een achtergrond geschilderd.
0: Ja.
2: En het kerk werd helemaal aangekleed. En als het 's avonds afgelopen was, moest je alles weer opruimen dezelfde avond.
0: Want
2: de volgende dag was er een dienst in de kerk. Dus dan moesten er allemaal weg.
0: Ja.
2: De banken die moesten er weer in.
0: Nou, te meer een reden om het op diverse locaties te doen, zou ik zeggen. Maar goed, dan kunnen we het altijd nog even over hebben.
2: Tuurlijk.
0: Wilde jij nog wat kwijt, Michael?
2: Nee, alleen mensen in Zandvoort, als je zin hebt om te zingen, mail me. En
0: noem nog een keer jouw mailadres.
2: Nog een keer het mailadres. M van Nes, nummer 1. Oftewel M van Nes 1, @gmail.com.
0: Nou.
2: Mail me en je krijgt altijd antwoord. Donderdagavonds van 8 tot 10.
3: Je kan natuurlijk ook langskomen op donderdagavond.
2: Uiteraard, uiteraard.
3: Om 8 uur, om even
0: mee te doen.
2: Je mag sowieso een maandje meekomen zien om te kijken.
0: Goed, Ger, heel goede aanvulling.
2: Zonder dat het je enige cent kost.
3: Precies.
0: Ja.
2: Dus kom maar, gezellig.
0: Helemaal goed. Michael, dankjewel. En ik hoop dat je heel veel aanmeldingen krijgt.
2: Succes met je programma.
0: Dankjewel, jongen.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

En een volle tank Duitse benzine stilzwijgend wacht op het einde van de wereld. Nou, afgelopen donderdag, 1 oktober, nou vroeg in de ochtend was ik in Hilversum en ik stapte vrolijk fluitend in mijn auto om naar mijn huis terug te gaan, naar mijn Zandvoort. Nou, en ben pas ergens rond lunchtijd pas de straat uitgereden daar al. Het was gewoon bommetje vol. Het was namelijk officieel de drukste donderdagochtendspits van het hele jaar 2026. Nou, met een recordpiek van maar liefst 577 kilometer file. Nou, daar stonden we dan met het hele land gezellig bumper aan bumper. Het was een prachtig gezicht. Heel productief Nederland, verenigd in collectieve immobiliteit. En waarom stonden we daar? Nou, niemand wist het. Nou, misschien was iedereen onderweg naar Duitsland om goedkope benzine te tanken. Ja. Natuurlijk, het was een retorische vraag. Natuurlijk was dat het. Dat is het grote nieuws aan de pomp. Terwijl onze eigen minister van Financiën, Eelco Heijnen, in de Tweede Kamer tijdens de algemene financiële beschouwingen wanhopig probeerde uit te leggen waarom we straks nog meer belasting moeten betalen over het geld dat we niet hebben, besloot Duitsland van de week de accijnzen op brandstof met 17 cent per liter te verlagen. 17 cent. Nou, we kunnen wat gaan leren van onze buren, hoor. Hey. Wij in ons dorpje merken het niet zoveel. Maar de grenspomphouders in Overijssel en Gelderland, nou, die kijken inmiddels naar een compleet lege vlakte waar ooit klanten stonden. Met auto's natuurlijk. Maar goed, we hebben in ieder geval geen vaste grenscontroles meer sinds gisteren. Dat is toch ook fijn, hè? Dus we kunnen nu gewoon zonder paspoortcontrole in één vloeiende beweging reizen. Nou ja, na die files natuurlijk kunnen we natuurlijk doorrijden. Ja, inderdaad, naar de goedkope Duitse pompen, dat ken. Maar ik weet niet of ik zo blij ben met die open grenzen, hoor, hè? Ja, Harry, dat weten we, dat je daar nooit blij mee bent. Maar goed. Iedereen kan ook gewoon naar Zandvoort komen om lekker uit te waaien aan de kust. Ja, maar dan hopelijk niet via de Zandvoortse Laan naar Zandvoort en ook niet via de zeeweg. Want als er één plek is die weet wat logistieke chaos is, nou, dan is het onze favoriete badplaats wel, hoor. Hey. Als je dacht dat ze in Den Haag slecht zijn in plannen, nou, kijk dan even naar de Zandvoortse Middenboulevard. Er werd nog maar eens aan herinnerd aan het feit dat de gemeente daar aanstaande maandag 5 oktober de boel volledig openbreekt voor een gigantische vernieuwing. Tussen het Badhuisplein en de boulevard ja, Benaard ligt straks 2 winters lang, het is lang, 2 volle winters lang, een zandbak waar zelfs een gemiddelde peuter moedeloos van wordt. Net nu de Formule 1 heeft aangekondigd dat ze na dit seizoen definitief stoppen, hè, met onze Grand Prix, dat weten we, besluit de gemeente de boulevard te verbouwen. Na 6 jaar einde aan Formule 1 in Zandvoort, dat de toon zette, hè, dan gaan ze nu verbouwen. Ja, timing is alles. Ik zeg het je. De racefans zijn weg en de bulldozers komen ervoor in de plaats. Maar Harry, er is toch ook goed nieuws? Ik bedoel, gelukkig keert het KLM open in 2027 weer terug op de Zandvoortse golfbaan. Dus we kunnen binnenkort in alle rust naar zachtjes tikkende golfballen luisteren in plaats van ronkende Formule 1-motors. Ja, het is waar. Er is gelukkig ook goed nieuws. Het is niet allemaal kommer en kwel. En natuurlijk is er in onze mooie Zandvoort altijd iets leuks te doen. Als je dit weekend nog wat actie zoekt op het asfalt, nou, vandaag en morgen hebben we op het circuit de VMAX, de Trophy of the Dunes. Nou, hartstikke leuk. Dan kunnen we tenminste nog iemand zien rijden. In tegenstelling tot al die files. Ons dorp is ja, toch veel gezelliger dan al die kommer en kwel in Den Haag. Ach, ik zeg het je. Ja, Harry, daar zeg je me wat. Het gaat daar best heftig aan toe. Ondertussen werd er in Den Haag driftig vergaderd over box 3. Het kabinet Jetten, dat momenteel als ja, minderheidskabinet probeert te overleven, alsof het een potje Jenga speelt tijdens een aardbeving. Hij probeert te overleven. Hij had namelijk bedacht dat kleine spaarders en beleggers wel weer een extra financieel zetje konden gebruiken. Nou, dat is een hele lieve gedachte. Maar goed, oh, stop de persen, riepen ze meteen erachteraan.

Want ja, de plannen zijn gisteren alweer deels in de prullenbak gegooid. Ja, terug naar de rekentafel heet dat dan in politiek jargon. Nou, behalve voor de vastgoedbeleggers natuurlijk. Hè? Die worden voor 2027 nog wel even ouderwets uitgewrongen, zeg maar. Je moet toch iemand de schuld geven van het feit dat de schatkist leegloopt. Hè? Omdat iedereen zijn auto volgooit in kleven. Ja, maar gelukkig is er ook innovatie. Toch? Ik bedoel, ja, mochten luisteraars en mocht jij van de week even omhoog gekeken hebben. Tijdens het stilstaan, hè, Harry, misschien heb je omhoog gekeken toen je stilstond in die 577 kilometer file. Dan heb je misschien wel een drone voorbij zien vliegen. Ja, want afgelopen week verscheen namelijk het rapport Drones in Bouwlogistiek. Ja, Bouw Nederland heeft besloten dat de oplossing voor het personeelstekort en de overvolle wegen heel simpel is. We hebben een oplossing. We gooien alles in de lucht. Spoedleveringen, acculaders, vergeten bakstenen. In de toekomst vliegt het allemaal zo over onze hoofd heen. Ja, dan zeg je wat, zeg. Je ziet ze gewoon vliegen, zeggen ze dan. Het is toch bezotte, mensen, houd toch op. De risico dat een drone met een palet snelbeton per ongeluk door het dakraam van een streekbus vliegt, omdat de AI-besturing in de war raakte door een passerende vogel, die risico is gewoon te groot. Dat kunnen ze niet maken. Maar ja, aan de andere kant, wie luistert er nou naar mij? Dus Neil, ja, even alles bij elkaar. Mijn hoofd zit helemaal vol van alles. Wat hebben we vandaag geleerd? Als je geld hebt, moet je het niet in box 3 stoppen. Als je benzine nodig hebt, moet je naar Duitsland. Als je spullen naar de bouwplaats wilt brengen, moet je een drone kopen. En als je een terrasje wilt pakken op de boulevard van Zandvoort, nou, dan moet je een bouwhelm op. Ja, nou, ik zal het nog iets positiever zeggen, Harry. Als u vanavond op de bank zit en denkt, wat een bizarre wereld. En heb ik nog hoop in de politiek? Nou, bedenk dan maar dat de meeuwen en de zee in ons dorp nog altijd even mooi en hoopvol schitteren voor een morgen waar alles toch goed komt.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Ja, dat is... André Hazes, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Een volksheld. En we hadden het er net even over. Want hier tegenover ons zit Kees Rutgers. Kees, ja, morgen is het zover, hè?
1: Morgen gaan we weer voor de 20e keer een Hazesfeestmiddag houden.
0: Het Hazesfestival.
1: Ja.
0: Heet het zo, het Hazesfestival?
1: Nee, het heet het André Hazes Meezingfeest.
2: Oké. En ja. Waar wordt dat gehouden, Kees?
1: In het Wapenverzand.
2: Wapenverzand.
0: Ja, waar kan je het beter
2: waar
0: doen,
2: kan je
0: het
2: beter doen, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: En hoe laat begint het?
1: 4 uur.
2: Mooie tijd.
0: Smiddags?
1: 8 uur. En dan 5 zangers komen er een bijdrage leveren.
2: Kijk aan.
1: Met allemaal Hazes nummers.
0: En wie zijn dat?
1: Dat is onder andere... Jeremy van den Berg.
0: Ja.
2: Okay.
1: En onze Zandvoortse jongens.
0: Erik.
1: Mauro. En Jip Kapteijn. En we hebben de naamgenoot van de Hazesvrouw, Rachel.
2: Oké.
0: Okay.
2: Leuk.
1: Ja, dat was een gezellig feest.
2: Ja.
0: En het is natuurlijk elk jaar is het echt feest, hè?
1: Ja.
0: En,
1: we hebben nou een paar jaar dat we het buiten hebben kunnen doen vanwege het mooie weer. En vorig jaar was het heel slecht weer. In de kroeg, hartstikke vol. En
2: ja,
1: druk, maar wel gezellig.
2: Ja.
0: En nou ja, morgen is het natuurlijk wel buiten.
1: Ja,
0: morgen. Want het wordt lekker weer.
1: Ja.
0: En dat wordt natuurlijk...
2: Maar er is toch ook een vrouw die André Hazes vertolkt?
1: Ja, er is een vrouwelijke André Hazes.
2: Ja, hè?
1: Die heeft bij mijn afscheid van de krant, bij de Telegraaf... Hebben ze die uitgenodigd? Die
2: komen
1: in een grote limousine voorrijden.
2: Je meent het, wat leuk.
1: Maar ze doet alleen playback. Hè. Ze
2: ze lijkt te spreken. Ken jij haar?
0: Nee.
1: Ja.
0: Ze zingt niet zelf. Nee. Drie octaven hoger.
1: Nee. Maar wel, was wel leuk, ja.
0: Ja.
2: Geweldig.
1: Ja.
0: En wel eens gedacht om de Hazes Junior te laten komen?
1: De Hazes Junior, daar heb ik niks mee.
0: Nee?
1: Nee. Dat vind ik echt...
0: Om dat?
1: Nou ja, ik vind het niet goed wat hij doet.
0: Nee.
1: Hij,
0: zijn stem lijkt wel een beetje op die van zijn vader,
1: ja,
0: hè, af en toe.
1: Een beetje. Hij heeft zijn eigen repertoire proberen op te zetten.
0: Mm-hmm.
1: En dat lukte aanvankelijk wel met een paar nummers. Maar daarna is hij overgestapt naar een andere producer. En toen ging het helemaal mis. En,
0: ja.
1: Met hemzelf ging het ook niet zo lekker. Dus, en dan viel hij toch altijd wel weer terug op nummers van zijn vader... als hij een concertje gaf.
0: Ja.
1: Dus hij zal het nooit worden. Zoals
0: maar de oude Hazes kwam regelmatig in Zandvoort, hè?
1: Ja.
0: En dan kwam hij bij de Bastille, hè?
1: Ja, Bastille.
0: Ja. En daar hebben we vaak meegemaakt. En ik heb hem meegemaakt. Ik was in die periode was ik plugger.
1: Ja.
0: En we kwamen elkaar altijd tegen. En op een gegeven moment... Omdat ik die platen met Frank Paardenkoper, met Dingetje.
1: Ja, Dingetje.
0: En dat vond hij helemaal te gek.
1: Ja.
0: Dus hebben wij bij hem thuis aan de keukentafel geprobeerd samen teksten te maken.
2: Leuk.
0: Maar dat werkte niet.
2: Nee,
0: dat ging. Hij heeft een hele eigen... Ik deed het op een hele andere manier. En met andere, weet je wel. Ik maakte voornamelijk parodieën.
2: Oké.
0: En hij vertaalde echt dingen.
1: Ja.
0: En dat deed hij fantastisch.
2: Ja.
0: Want al die teksten waren van hem. Ja. Weet je wel?
2: Groot man. Ja.
0: Maar hij was wel een hele grote Dingetje-fan.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Toen hij trouwde met Ellen... Toen moest Frank daar komen optreden.
2: Oh,
0: dus
2: ja?
0: Toen kwam hij naartoe. Hij zei, je moet paard vragen om te komen zingen hier. Ik zei, dat moet je niet doen, man. Ik kan helemaal niet zingen. Het is echt verschrikkelijk. Nee, zeg ik wil het echt dat hij moet komen. En Frank en ik er naartoe op zijn trouwen. En we hebben ooit het pak gekocht van Tom Mulder.
2: Okay.
0: En die van Rock Planet. Het was een programma. Het was een heel glitterpak.
2: Oh,
0: dat heeft hij nog trouwens.
2: En
0: hij in dat pak daar gezongen voor het trouwen. En het was natuurlijk verschrikkelijk. Hij kan de teksten niet onthouden. Maar dat maakt het toch wel weer grappig.
2: Dus
0: we hebben al een hele leuke tijd gehad. Echt verschrikkelijk gelachen altijd.
2: Geweldig.
0: Ja. En die Hazes was ook zo gek als een deur.
1: Ja.
2: Hoe ben jij zo groot fan geworden, Kees, van André Hazes?
1: Ja, in eind jaren 70, zeg maar. Daar heb ik ook een paar keer ontmoet. En met mijn, want ik werkte bij de Telegraaf.
2: Ja.
1: En daar moest ik me ook wel interviewen. En nou ja, en zo, ja, ik vond het wel goed wat hij deed eigenlijk.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Dus toen ben ik hem blijven volgen. En nou ja, we zijn ook een beetje kennissen, goede kennissen geworden.
2: Ja.
1: En, want hij moest, ik weet nog goed dat hij moest optreden in de wielerbaan in Sloten.
2: Mm-hmm.
1: Dat is de zesdaagse gehouden.
2: Ja.
1: En hadden ze gevraagd of André wilde openen op een dernie.
2: Ja.
1: Nou, hij scheet in zijn broek. Hij zegt...
2: een dernie is toch achter zo'n ja, motortje?
1: Zo'n motor waar de wielrenners achter gaan.
2: Ja, ja.
1: Dus ik zeg, nou, kom wel even kijken. Dus nou, hij, op dat moment supreme, hij zegt, ik doe het niet, ga jij maar zitten. Hij was zo nerveus.
2: Okay.
0: Op maar wat deed je bij de Telegraaf?
1: Ik was eindredacteur bij de nieuwsdienst en features en privé.
0: Oké.
1: Dus,
0: oh, je had wel een hele goede baan.
1: Ja, ik heb een hele leuke baan gehad.
0: Ja.
1: En in de tijd dat alles nog kon met de krant.
2: Ja, ja precies. Precies. Dat is ook helaas niet meer zo.
0: Ja, we hebben toch wel een aantal, zoals Hans Botman is natuurlijk...
1: Die was van de AD, hè?
0: Van de AD, de sport deed hij. En, dus die heeft ook alles meegemaakt.
1: Maar Betty Zandscholte, ken je die hier?
0: Wie?
1: Betty Zandscholte?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Onlangs overleden.
0: Ja, ja.
1: En, een hoop
0: Zandvoorters.
1: Zandvoorters die daar werkten inderdaad.
0: Ja, grappig hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat was hetzelfde in Hilversum.
1: Ja.
0: Heel veel pluggers kwamen uit Zandvoort.
2: Grappig.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Dus Nico Bakker, ken je die?
1: Welke? Bakker?
2: Nico.
1: Bakker?
0: Nico.
1: Oh, nee, die kan ik
0: niet. Die tenniste ook heel fanatiek. En Ben Stuurman.
2: Oké, Ben Stuurman ook.
0: Ja, die is ook plugger geweest. En ik. En Jean-Pierre Beurdorf.
2: Oh.
0: En,
2: komen we wel.
0: Ik ben hem even kwijt.
2: Komen we wel
0: maar een stuk of 5, 6 mensen die in Hilversum werkten.
1: Ja, Zandvoort.
0: En die kwamen allemaal uit Zandvoort. Ja, dus Zandvoort was toch wel een soort van...
2: Maar nou wil ik even weten of Kees toch op die fiets is gaan zitten.
1: Ja.
2: Ja, jij hebt dus in plaats van André, ben jij achter het motortje. Oké, dat heb jij gedaan.
1: Dat was wel even in rijden zo. Maar het was wel apart, ja.
2: En was jij in de arena bij zijn herdenking?
1: Ja, ben ik ook geweest. Ja.
2: Dat moet wel heel indrukwekkend.
1: Dat was heel indrukwekkend, ja.
2: Dat geloof ik.
1: Voor de eerste keer dat zoiets...
2: überhaupt.
1: En iemand die overleden is, een heel vol stadion.
0: Maar het zat vol, hè?
1: Ja, het is echt onvoorstelbaar dat zo in twee dagen zo'n vol stadion kreeg.
2: Ja, en dat zijn die momenten die je eigenlijk nooit vergeet.
1: Nee, dat moment dat ik hoorde dat hij dood was. En het moment
2: dat ik daar in voorstellen.
1: Zat. Ja. Dat is echt,
2: en toen werkte jij nog bij de Telegraaf. Ja, dus daar heb jij ook een heel groot deel van jouw aandacht aan gegeven aan zijn overlijden? Of was jij daar meer als een vriend of als meer als verslaggever?
1: Nee, ik was
2: een
1: vriend daar.
2: Als vriend was je daar.
1: Nee, de privéredactie die zorgde voor de
2: voor het verhaal.
1: Ja, ja. Ik ga aan denk van de meiden.
2: Ja.
0: Die zaten er toen nog allemaal.
1: Maar het, ik zal dat nooit vergeten.
2: Nee, daar kan ik me alles bij voorstellen.
1: Ja.
2: En toen het Hazesfestival, ben jij naar Brie toe gegaan, eigenaresse van het wapen, zo van Brie, ik heb een leuk idee. Of hoe is dat Hazesfestival staan?
1: Dat ik bij de Telegraaf zeg ik, jongens, volgend jaar, die dood was, organiseerde ik een groot Hazesfeest.
2: Ja.
1: Nou, dat heb ik toen gedaan. De eerste keer was op het strand, bij nummer 14.
2: Oké. Okay.
1: En nou, toen ben ik elk jaar naar een andere kroeg gegaan. Tot zo'n jaar of 10 geleden ben ik in het wapen blijven hangen eigenlijk.
2: En omdat het zo gezellig was in het wapen.
1: Ja,
2: ik kan me alles maar voorstellen.
0: Een prachtige locatie.
2: Zeker.
1: Ja. Het tweede jaar was in Bluis. En een kleine kroeg.
2: Ja.
1: En het was ook hartstikke druk. En Mick Harre, dat is een vriend van me, die was zanger en die stond daar op het biljart te zingen. Buiten stonden ze het geluid te meten. Dus, lachen.
2: Ja, heerlijk, heerlijk.
1: Ja, dat zijn mooie ervaringen.
0: Een mooie tijd allemaal.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Dus maar dat het nog steeds doorgaat, dat verbaast me ook. Dat
2: Keer
1: vragen ze weer, wel weer.
2: Wil je wel doen.
0: Ja. Maar jij bent al die jaren de organisator geweest van het hele verhaal. Ja. En nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja. Dus, en dat blijf je nog...
1: zolang ik het leuk vind.
2: Tuurlijk. Zolang je het kan doen.
1: Doen
2: absoluut.
0: Het is best veel werk, denk ik, hè?
1: Ja, je moet toch alles organiseren met optredens.
2: De zangers en...
1: mensen die reclame maken.
0: En installaties.
1: Ik heb veel steun van Brie, die doet er ook heel veel aan.
2: Dat kan je een Brie wel overlaten, absoluut.
1: Dus
2: absoluut.
1: Dat is een leuk team samen.
0: Ja, goed hoor.
2: En dit is nu de 23ste keer? Of?
1: Nee, de 20ste keer.
2: De 20ste keer. En 2 jaar corona.
1: Dat is 2 jaar door corona hebben we het niet kunnen doen.
2: Niet kunnen doen.
1: Dus nu de 20ste.
2: En leuk. Dat,
1: gaan we nog een als verrassing, als iedere naafloop naar huis gaat, dan krijgen ze een BVO'tje mee.
2: Oké.
1: Dus wel een
2: biertje voor onderweg. Biertje
1: voor onderweg.
2: Ja,
0: een BVO'tje.
2: Ja, een BVO'tje.
1: Speciaal bedrukt.
2: Nou, is het geen verrassing meer.
1: Nu is het voor jullie.
2: Nee, we hebben een scoop. Ger, hoor je dat?
1: Ja.
0: Goed, hè?
2: Goed, hè? Ja, wij zijn goed, hè? Ja. Dankjewel voor deze scoop.
1: Ja, speciaal voor jullie.
2: Leuk.
1: Maar, dus dat gaan we dan... En nog meer, kijken wel wat voor... melden zich altijd nog op tijdens het feest.
2: Ja.
1: Altijd mensen die kunnen zingen.
2: Leuk.
0: En dus, Kees, wat is jouw favoriete hazesnummer?
1: Mijn favoriete hazesnummer, dat is... het is geen bekend nummer. Maar ik hou van jou. Dat is een heel mooi nummer. Ja, ik hou van jou.
2: Kijk.
1: In heel mijn leven hou ik van jou.
0: Is dat nummer van wat Gordon ook gedaan heeft?
1: Van?
0: Gordon heeft die ook gedaan. Nee?
1: Nee.
2: Marja, hebben we dat zo snel, dat nummer? Marja gaat enorm.
3: Nee, ik heb wel bloed, zweet en tranen.
2: Oh, bloed, zweet en tranen is toch ook wel een mooie vervanger, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dat kan ik goed zingen,
2: ja.
0: Hey, hoeveel mensen gaan er komen?
1: Dat weet je nooit natuurlijk. Ik verwacht 150 man.
0: Dat is toch lekker.
2: En dan nog de passanten die erop afkomen.
1: Ja, mensen die horen dat de muziek is. Dan blijven we wel hangen.
2: Geweldig.
0: Goed hoor. Nou, hartstikke leuk, Kees.
2: Nou, Marja, dan noem maar bloed, zweet en tranen nadat we Kees bedankt hebben voor je komst. En heel veel succes morgen.
1: Dankjewel.
2: Dat gaat zeker een groot feest worden.
1: Ja,
0: ik ben bang dat ik even kom kijken.

0: Oriental Love. Dat was Leonard Cohen. En ja, dat was Marja Kopp die al die muziek heeft uitgekozen. Van Bruce Springsteen tot Leonard Cohen ongeveer. Nou, heb je goed gedaan.
1: Hoe heet het?
0: Elke
1: Bruce
0: week,
1: Springsteen was aangevraagd, hè?
0: Ja, Bruce Springsteen
1: was niet mijn...
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je hebt wel alles gevonden.
1: Ik heb wel alles.
0: Vind ik al heel knap. Nou, de presentatie was Rob de Graaf. Rob moest wat eerder weg. Vandaar dat ik hier alleen afsluit. Samen met mij, Ger Loogman. De redactie was van Rob de Graaf. Hans Botman en Ger Loogman. En techniek natuurlijk van en de muziek van Marja Kopp. We zijn er volgende week weer. En straks nog even luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Want die is om 2 uur. Van 2 tot 5. Het is, ik zou zeggen, hou hem lekker gewoon op ZFM. Want dan komt het helemaal goed met dit weer.
1: Ja.
0: Maak er een mooi weekend van. Er zijn genoeg dingen te doen. Dus,
2: dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en Eén Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breuken en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen.

Bevolkingsregisteren van Denemarken is gehackt. De inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk,

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breuken en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

muziek waar je vrolijk van kan worden. Je hoorde de Nederlandse band Ten Sharp met de Japanese Love Song. Een plaatje uit 1985 alweer. Heerlijk om hem weer eens te draaien voor jullie op de radio. Het is even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag trouwens. En welkom vanaf Studio Tolweg 10A. We zijn er weer drie uur lang met dit programma Zandvoort op zaterdag. Ik zeg eigenlijk, we zijn er weer, maar ik heb vandaag niemand tegenover mij. Dus we gaan er een mooi programma voor je maken en we gaan ons best doen. Uiteraard het weerbericht brengen we straks om 14:30. En momenteel 19,2 graden hier in Zandvoort en een zonnetje. Dus best lekker na zomerweer zo in de dagen van de herfst. Verder gaan we het hebben over uiteraard de items in Zandvoort. Want er gaat weer heel veel gebeuren. En er is weer een hele hoop gebeurd. Dat nemen we allemaal mee in dit programma. Nou, Benno Veugen die sprak met Hans Willemsen. We kennen hem allemaal wel natuurlijk als er iets met elektriciteit of dergelijke is. Dan schakelen we Hans Willemsen in uit Zandvoort. Maar hoe is het met je meterkast? Is die aan vervanging toe? Nou, een toelichting daarop krijg je straks van Hans Willemsen tezamen met Benno Veugen. Nu we toch over stopcontacten hebben die in huizen zitten. Het is vandaag open huizenroute nog tot aan 3:00 vanmiddag. En er doen maar liefst 49 huizen mee hier in Zandvoort. Tussen de €300.000 en ik meen 1,2 miljoen. Dus ja, er heel veel verscheidenheid aan huizen hier te koop in Zandvoort. We gaan een lekker plaatje draaien en dan gaan we zo dadelijk verder met deze editie van Zandvoort op zaterdag. Heel veel muziek onderweg, dus blijf lekker luisteren. We gaan er tegenaan.

80 terug. En ze hebben een aantal weken met dit gezellige plaatje in de hitparade gestaan. De Nederlandse top 40 hoogste plek behaald was de nummer 22. Dus gewoon lekkere muziek voor jouw zaterdagmiddag. Mocht je nog aan de boodschappen moeten, nou heel snel dan. Even lekker shoppen in het dorp. En geniet uiteraard ook van het lekkere weer.

ook geen verslag hebben van de wedstrijd van vandaag. Want SC Zandvoort speelt uit, zo dadelijk om 14:30... tegen Urban Talent uit Amsterdam. Nou, mochten we de tussenstanden doorkrijgen, dan geven we dat uiteraard door hier op de radio. Volgende plaat komt eraan, een hit van dit moment. Althans, een tip van dit moment. Is deze single lijkt op een lovely day, maar hij heet A Good Day. Nieuwe muziek zo op de zaterdag.

0: niet een lovely day van Bill Withers, maar een moderne uitvoering daarvan gemaakt door Anderson .Paak en Corday. En ik ben heel benieuwd hoe die het binnenkort in de Nederlandse top 40 gaat doen. Nou, buiten dat we lekkere muziek hebben, besteden we ook aandacht aan alles wat er in en rondom Zandvoort gebeurt. Hier op de Streekradio. En ja, we hadden onlangs, was eigenlijk vorige week, hadden we Carina Veren, die was op bezoek bij het buurtbakkie Tuk Tuk. En ja, dat wordt georganiseerd door Paulien Wilmsen van Pluspunt Zandvoort. En ja, Carina had een gesprek met haar en hoe succesvol en hoe leuk dat buurtbakkie Tuk Tuk nou is in Zandvoort.
1: Die is nu sinds mei... eigenlijk al een jaar, nou ja, het is eigenlijk anderhalf jaar is ze nu wel in de running. En het gaat heel goed met hem. het is zo dat we hem drie keer in de week inzetten. En dan is het in Bentveld wordt hij ook gebruikt. En vooral hier in Nieuw-Noord. Daar richten we ons nu op. En we hebben ook al een paar keer een buurtbakkie verzoek gehad.
2: Ja, want ik zag hem ook bij een onthulling van het jeugdhonk.
1: Daar zijn we geweest, ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn collega's, want inmiddels heb ik ook een collega erbij, buurtverbinder Sophie.
2: Wat goed.
1: Ja, dat is heel fijn en dat was ook echt wel nodig.
2: Ja, want is het zoveel werk? Hebben jullie zoveel taken uit te voeren?
1: Nou, het is zo dat wij dus nu, omdat we naar de mensen toe kunnen met het buurtbakkie, spreken we veel mensen. Zijn er ook heel veel mensen met mooie ideeën, goede ideeën, om de verbinding aan te gaan met elkaar, hè, met inwoners onderling. En dat vraagt gewoon ondersteuning, want het is zo dat wij voeren het niet uit, maar wij zijn echt faciliterend, ondersteunend, om te zorgen dat het mooie idee uitgevoerd gaat worden.
2: Dat goed kan.
1: En dat neemt wel wat tijd. En enerzijds doen wij zelf daar heel veel in. En andere momenten zetten we de juiste mensen bij elkaar. Maken weer allerlei verbindingen. Ik zeg wel eens een beetje een spin in het web.
2: Ja, nou mooi. De herfst is begonnen.
1: Ja, die is ook mooi. Ja. Dus het is echt wel allerlei touwtjes aan elkaar knopen.
2: Dus eigenlijk kun je wel zeggen van het is ook een hele goede zet om deze buurtbakkie te laten rondrijden. Dat is wel een hele goede manier om mensen te spreken.
1: Ja, het is een hele goede manier om dicht bij de mensen te komen. En ik vond hem ook heel mooi dat het buurtbakkie op verzoek, waardoor er ook weer hele mooie dingen naar voren zijn gekomen. We hebben ook in de krant gestaan met de muurschildering in Arie Koperflat, hier in de Vlemingstraat. En dat is eigenlijk allemaal ontstaan bij één buurtbakkie wat een bewoonster bij mij als wens had neergelegd. Want zei ze, ik vind dat we eigenlijk zo weinig met elkaar echt in verbinding zijn. Echt elkaar niet zo goed kennen. En nou ja, in de lift zeg je elkaar gedag, maar verder eigenlijk niet.
2: Ja.
1: En dus hebben we gewoon eigenlijk een moment gepakt. Nou, dan gaan we een buurtbakje doen. Kopje koffie erbij, theetje. En vervolgens komen er allerlei initiatieven uit.
2: Ja.
1: En daar word ik heel warm van. Dat vind ik echt top.
2: Ja, dat is mooi, hè? Want dan kunnen mensen elkaar ook echt helpen. Want hoe is het gesteld met de hulp die de mensen nodig hebben? Merk je dat het meer nodig is dan ooit wat betreft ook eigenlijk de financiële situaties van mensen, omdat alles zo duur is geworden? Merk je dat ook?
1: Ja, ook. En dat is nog steeds. En dat is toen niet voor iedereen geldt dat, maar ik kom zeker veel mensen tegen die toch wel echt goed om een centen moeten denken en niet alles kunnen doen. En waardoor ik dus ook weer de lijntjes uitzet van wat is er op een goedkopere manier te halen en waar kan je terecht om bijvoorbeeld ook fonds aan te vragen om schoolspullen te kopen bijvoorbeeld. Maar ook maaltijden, kleding, dat zijn natuurlijk toch wel best wel kostbare dingen.
0: Zeker weten. En daar gaat Carina het zo meteen verder over hebben met Paulien. Paulien Willemsen. En we hebben die andere Willemsen natuurlijk, Hans Willemsen. En hij is dan weer bekend van de Elektra en dergelijke. Dat gesprek komt in het volgende uur van dit programma. Maar straks, in de tweede helft van het eerste uur, dan praat Carina verder met Paulien Willemsen over inderdaad naar het buurtbakje, initiatieven die daaruit voortkomen en activiteiten van Pluspunt op dat gebied. Dat hoor je allemaal hier later op de Zandvoorts Radio. Nou gaan we kijken naar de volgende single. Ja, het zonnetje schijnt. Dus ja, daar komt hij aan, hè. A Place in the Sun, Stevie Wonder. MUZIEK

Stevie Wonder hoor je hier bij ZFM met A Place in the Sun. Nou, we gaan de disco schoenen even aantrekken. En terug naar de jaren 80 met deze van de dames van Sister Sledge en Lasting Music. Daarna het weerbericht trouwens.

0: Lekker, wat deze van de dames van Sis Sledge en Lost in Music. Nou, het is even voor 2:30. Dat betekent...
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: En je krijgt van mij het Westkust weerbericht van weerman Rico Schreuder te vinden op zijn Facebookpagina. Het blijft de komende dagen tot en met dinsdag droog. En overwegend zonnig zomer, oktober weer. En zoals het zich nu laat aanzien, neemt later op de dinsdag de buikans pas toe. En vanaf woensdag is het dan wisselvallig en ook een flink stuk koeler. Dit weekend schijnt de zon flink en is het tussen de 19 en de 20 graden. Inderdaad, momenteel 19,5 graden hier in Zandvoort. Daarmee is het nog altijd vrij warm voor de tijd van het jaar. Want de normale waarde voor dit tijd van het jaar is ongeveer 16 graden. Ook maandag schijnt de zon en is het 19 tot 20 graden zelfs weer. Dinsdag begint zonnig, maar later op de dag volgen mogelijk enkele buien. Dat is vanaf dinsdag. Het is dan opnieuw 19 en lokaal zelfs 20 graden. Dan gaan we naar de woensdag. Nou, het wordt er allemaal niet beter op, want... Vanaf woensdag komt het dagelijks tot buien en is het ook koeler met temperaturen tussen de 14 en de 16 graden. De zon schijnt dan ook geregeld, maar elke dag moeten we dan ook rekening houden met buien. Nou, dat was hem dan, het weerbericht van Rieke Schreuder. Ander weer kan je ook terugvinden op onze ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, is gratis beschikbaar. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En dan kan je ook luisteren naar het geluid van Zandvoort. En hoor je nu Bluff en Geikaarnaar en Zoutelanden.

En in Zuid-Hollanden waren ze heel blij dat deze plaat uitkwam. Want sindsdien hebben ze veel meer bezoekers. En ja, komen er heel veel toeristen dus naar Zuid-Hollanden in Zeeland. Bluff en de Belgische Geike Arnaar hoor je met die single. Je kan natuurlijk ook lekker blijven in Zandvoort, want we hebben weer mooie evenementen. En mooie evenementen gehad. Nou, mooi evenement gisteren. Uiteraard, dan heb ik het over de korte baandraverij op de Zeestraat en de Kostverlorenstraat. Was weer een waar spektakel. En vanmorgen werden de laatste restjes van de paardenbaan daar opgeruimd. En ja, ze vonden ook nog een paar paardenkrachten, maar die hebben ze dan gebracht naar het circuit. Want daar zijn de paardenkrachten dit weekend in volle gang op de duinenpiste. Met namelijk de VMAX Trophy of the Dunes. Nou, een bekende naam, een bekende oudnaam met heel veel mooie wagens daarbij. De Supercar Challenge, de Mazda MX-5 Cup en de Ford Fiesta Sprint Cup. Een vol raceweekend voor iedereen die van snelle tourwagens en natuurlijk heel veel actie houdt op het circuit van Zandvoort. Dus het hele weekend wordt er weer lekker geraced op het asfalt van ons eigen circuit.

0: bijna 36 jaar hier in Zandvoort. En we gaan nog wel even door, hoor. Lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Je hoort de MC Sign, de Real McCoy en It's On You. En zo is het maar net. Nou, in het eerste gedeelte van het eerste uur hoorde je Carina Veren. Zij sprak met Paulien Willemsen van Pluspunt. En het ging over de buurtbakkie op wielen, die bij diverse evenementen terug te vinden is. En dan kan je op het onder genot van een kopje koffie of thee de verbinding aangaan met mensen uit de buurt. Heel mooi initiatief. Maar andere initiatieven zijn uiteraard ook van harte welkom. Hè. Je hebt onder meer speciale koken-initiatieven. Maar we hebben ook kledinginzameling natuurlijk in Zandvoort. En Carina vroeg aan Paulien hoe het daar eigenlijk mee staat.
1: Hoe is het gesteld in Zandvoort met het inleveren van kleding?
2: Er zijn een aantal plekken in Zandvoort waar je dat kan. Dat is onder andere bij het hoekje in, op het Vlemingplein hier in Nieuw-Noord van Nieuw-Unicum. En daar weet ik dat ze altijd graag nog kleding ook weer ontvangen. Maar daar kan je dus ook voor echt leuke prijzen mooie kleding kopen. Je hebt natuurlijk in de Haltestraat de ruilwinkel. Waar je natuurlijk ook, nou, daar kan je dus ook zelf weer spullen inleveren, waardoor je weer, nou, het ruilmechanisme, dat je ook weer andere spullen mee kan nemen. En we hebben natuurlijk de kringloopwinkel, en ik weet even niet de straat, maar die is tegenover de Albert Heijn, dus schuin tegenover de Albert Heijn, de bushalte, tegenover
1: ja,
2: de bushalte.
1: De Louis-Davidstraat. Ja.
2: Dat
1: zijn allemaal goede initiatieven. Maar bestaat er ook zoiets als, ik heb het laatst op televisie gezien. Het was wel vanuit een kerk, maar ik weet niet of de kerk in Zandvoort dat eigenlijk nog doen. Maar er was een soort kledingruilbeurs. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat als je gewoon bewust wil zijn wat betreft het klimaat en de verspilling van fast fashion, dat je denkt, nou, ik kan gewoon kleding gaan halen die ik nu nodig heb voor de komende winter. Ik lever mijn eigen kleding keurig gewassen weer in, want andere gezinnen kunnen daar ook weer van profiteren. En dat je dan eigenlijk op die manier een soort ruilbeurs krijgt. En dan hoef je niks te betalen, maar je kan gewoon de kleding komen ophalen met een lijstje. Wat heb ik nodig voor de komende tijd voor mijn gezin? En je levert zelf natuurlijk ook weer wat in. Bestaat dat, denk je, in Zandvoort?
2: Niet dat ik weet. En anders hoor ik het heel graag als er mensen zijn die dat al doen. En ik vind het een heel mooie beweging. En zeker wat je zegt in deze tijd van verspilling en duurzaamheid. En dat ik denk van het mes snijdt eigenlijk aan zoveel kanten om mensen te helpen enerzijds. En ook weer voor het milieu dat het gewoon goed is. Ik zou haast meteen nu eigenlijk gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Van als er mensen zijn die zoiets eigenlijk best wel zouden willen. En ook mensen die zouden willen meedenken of meehelpen om dat op poten te zetten. Dan zou ik zeggen van nou, neem contact op met Pluspunt en vraag naar de buurtverbinder Sophie en of Paulien. En wij denken graag mee en we helpen graag mee om dit te ondersteunen en te helpen om het van de grond te krijgen.
1: Ja, want we hebben eigenlijk best wel wat mooie locaties in Zandvoort waar dat zou kunnen. Dat je zeg maar alle kleding op maat neerlegt of ophangt. En dan moet je natuurlijk een plek hebben waar wat meerdere mensen kunnen komen. Iedereen, want ik ben zelf ook heel erg van het recyclen. Ik koop best wel veel op Vinted. Omdat ik gewoon vind, waarom zou kleding meteen de kledingbak in moeten? Omdat er een heel klein vlekje in zit bijvoorbeeld. Ik maak het vaak ook. Ik denk, waarom zou je zo snel van kleding af moeten of het is niet meer in? Hup, ik doe het weer weg. Maar een ander is er wel weer heel erg blij mee. Dus daarvoor zou het ook gewoon zo leuk zijn als we dat in Zandvoort ook hebben. Net als het eigenlijk het weer maken van apparaten. Dat er ook wel eens momenten voor zijn dat er zo'n waarderen het, repareren het dag is. Dat zou je natuurlijk ook voor kleding kunnen doen. Dus het is een hele mooie oproep. En ik hoop eigenlijk te horen, dit bestaat al. Maar als het niet bestaat, dan zou het zo fantastisch zijn voor de winter die er aankomt ook. Dat mensen zeggen van, nou, Eigenlijk kunnen we 2 keer per jaar dit wel doen. 1 keer voordat de winter begint en 1 keer voordat de zomer begint.
2: Ja, en dan, lijkt echt geweldig. Ja, daar word ik heel warm van.
1: Ja.
2: Nog even aanvullen, want je tipte even aan de soort van repaircafé. Wij noemen dat bij Pluspunt Herstel het Samen. Dat is voor apparaten, elektrische apparaten of wat dan ook. Maar er zitten ook 2 dames met een naaimachine. Dus het herstellen van kleding, als je dat zelf niet kan, kan je daar laten doen. Of in ieder geval vragen of ze je willen helpen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog in Pluspunt in het... Daar kunnen we natuurlijk ook nog, mensen kunnen daar het een beetje gaan leren om dingen te herstellen. Want daar zijn terug steken, wat er weer een activiteit is op de, durf niet te spreken. Maar, dus er zijn al wat dingetjes om, zeg maar, kleding te upgraden. Upgraden. Maar net heb ik gezegd, ik zou het heel mooi vinden als er mensen zijn misschien in Zandvoort... die iets willen gaan doen van, een van de ruilbeurs, weggeefbeurs, nog even de naamtje, dan zijn we zeker daar aan mee te werken.
1: Want dat is natuurlijk ook weer, als je elkaar, dan zie je elkaar weer allemaal en dan krijg je weer mooie gesprekken. Je doet wat voor een ander. Ja, dat zou ook dat zou een heel mooi initiatief zijn. Ik heb helaas niet de tijd voor om dat op te zetten, maar ik zou het zo graag willen. Alleen ik hoop dat er mensen zijn die zeggen, dat lijkt mij nou heel erg mooi om op te gaan zetten. Want het begint met een oproep. En het begint misschien met een stukje in de krant of op de socials. En er zijn altijd mensen die zeggen, ik heb zoveel. Ik lever het in. Maar het gaat ook om babykleding waar een baby zo kort maar in... het heeft het maar zo kort aan. En het kost allemaal zoveel geld. Dan kan je het weer, kan je weer iemand anders blij maken. Hoe mooi is dat?
2: Zeker. Ja, dus dat zijn hele mooie dingen om eventueel uit te rollen.
1: Fijn. Ik wilde dit zo graag even weten. Heel fijn dat ik je mocht spreken. En ik hoop dat we echt nog een keer samen in het buurtbakje mogen rondrijden. Zodat ik ook eens kan zien hoe dat gaat met die prachtige gesprekken.
2: Ja, je bent hartstikke welkom. Hè. Elke donderdagmiddag inval op het Vreemdenplein van 3 tot 4:30.
0: Oké, donderdagmiddag dus van 3 tot 4:30 op het Venemaplein hier in Zandvoort. Dan ben je van harte welkom bij het buurtbakkie. De tuk-tuk op wielen, zeg maar. Hè? Of de tuk-tuk met inderdaad koffievoorziening daarbij. En gezellig contact maken met andere mensen. Dat is dan de bedoeling daarvan, dat je met elkaar gaat verbinden. Om dat maar eventjes heel technisch te zeggen. Wij gaan weer lekkere muziek draaien. Het is zonnig in Zandvoort. En we hebben eigenlijk een mooie nazomer zo aan het begin van de herfst. En daar draaien we ook de muziek naar. Want er zit wel best een zonnige toon onder de muziek die wij vandaag uitgekozen hebben voor je. Want daarbij is onder meer deze plaat naar voren gekomen. The Police and Every Breath

week. Nou, kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen hier in Zandvoort. Want na een geslaagd Zandvoort Art weekend van vorige week... wordt er een nieuwe expositie geopend van Stacy Samidin... getiteld Kwetsbaar maar aanwezig in het Zandvoort Museum. De expositie belicht de kwetsbare balans tussen de natuur... en de kustrecreatie. Mocht je dit weekend een cultureel uitstapje willen maken... tot en met zondag 4 oktober loopt de Nationale Museumweek... het perfecte moment voor een bezoek aan het Zandvoorts Museum.

Radiocollega Mario Zandvoort had het in het vorige uur nog over radiopiraten. Nou, de C-piraten die draaiden deze plaat van de Britse band Sweet helemaal grijs. Want het was gewoon een hele lekkere single. We gingen terug naar 1972. Ook op deze zaterdagmiddag hier bij ZFM met Papa Joe. Nou, het is alweer het einde van het eerste uur Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk ben ik er nog twee uur lang met uiteraard heel veel muziek en informatie. Zoals je dat gewend bent van je eigen lokale radio. Loose Ends is de laatste voor drieën.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

Het is even na drie uur. Welkom terug. Het tweede deel van Zandvoort op zaterdag. En mocht je op maandag luisteren, dan hoor je een wat ander verhaal dan wat ik nu ga vertellen. Want zojuist in het nieuws van drie uur van de NOS werd gesproken over een man die maar liefst een tas had gevonden waarin zat een bedrag van $128.514. Omgerekend is dat €114.000. Nou, de man die vond de tas begin augustus in een kleinere zak van een of andere kippenrestaurant bovenop een pinautomaat. Nou, de oorzaak is ook gevonden, want de monteur van Brinks had de tas na onderhoud aan de automaat van de Bank of America per ongeluk vergeten. De eerlijke vinder probeerde eerst vergeefs te zoeken naar het nabijgelegen kippenrestaurant, waarvan het logo op de tas stond. En hij belde daarna direct de politie. Nou, de afloop was dus dat hij de tas met geld teruggebracht heeft. En ik zit maar te denken, hè, wat zou je kunnen doen met een bedrag van $128.000 ruim? Dus €114.000. Dat is geen kattenpis. Nee, daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Dus ja, hoe eerlijk zou je zijn als mens, hè? Als vinder van zo'n bedrag. Maar ja, je weet het maar nooit hoor. Want misschien zit er wel een luchtje aan het geld. En spreken we over dirty cash. En dan kan je uiteindelijk in echt klem komen te zitten, zeg maar. Als je geld gaat uitgeven van een of andere bankroof of weet ik veel wat. All about the money. Zo gaat het met The Adventures of Steve V. En The Dirty Cash.

0: Het was Mi Chico, lekkere zonnige muziek hier bij de Zandvoortse Radio. Benno die heeft onlangs bezocht, iedereen kent hem eigenlijk wel hier in Zandvoort, Hans Willemsen. Hij is de elektrotechneut. En hoe zit het nou eigenlijk met de Nederlandse meterkasten? Hoe is het daarmee gesteld? Nou, Benno ging met hem daarover in gesprek.
1: Hallo Rob, vanuit de studio Heemstede het volgende radiobericht. Experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Groepkasten, vooral de oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Genoeg reden om hierover het gesprek aan te gaan met Hans Willemsen. Hij heeft hier in Zandvoort een bedrijf in elektrotechniek en is al jaren lid van de Zandvoortse brandweer. Dus komt Hans dit in de praktijk ook tegen?
2: Ja, zeker. Zeker met oog op de duurzaamheid waar we het dan over hebben, merk ik dat mensen zich te weinig laten informeren. Of niet juist laten informeren. En dat is wel lastig als leek. Ga je ervan uit dat je goed geïnformeerd wordt.
1: Ja.
2: Maar mijn advies daarin zou sowieso zijn, laat je hem door meerdere mensen informeren. Okay. En ga nooit uit van één verhaal. Want er zijn een hoop kaibo's op de markt, zo noemen wij dat. Wat we sowieso het verschil moeten maken is tussen de groepenkast en de meterkast.
1: Mm.
2: De groepenkast, dat is zeg maar wat wij de schakel- en verdelingrichting noemen.
1: Ja.
2: En de meterkast is de kast die eromheen staat gebouwd.
1: Ja.
2: En wat wij in de praktijk ook heel veel zien is dat, omdat het een meterkast is, dat mensen denken, oh, ik heb er een kast bij. Dus die gebruiken hem als opslag van allerlei soorten producten. Waaronder ook zeer vlambare producten. Waardoor je een soort, hoe noem je dat? Een motivator krijgt. Op het moment dat er wat fout gaat, dan zijn er genoeg brandbare stoffen in de buurt om het nog harder te laten branden.
1: Ja, nu spreekt even Hans de brandweerman.
2: Ja, ja, zeker. Maar ook, ik zeg dat ook wel met de pet op van een elektricien.
1: Ja, ja.
2: Want die kast is dan tot een nok toegevuld. En als er een calamiteit in huis is, er is een stop uitgeslagen of een automaat uitgeslagen, dan moet eerst de kast leeggehaald worden voordat je erbij kan.
1: Ja.
2: Zorg gewoon dat alles goed bereikbaar is. Dat in geval van calamiteit, dat je die stress niet hebt. Dat je eerst alles leeg moet halen of plankjes eruit moet halen of voordat je er überhaupt ergens bij kan.
1: Ja.
2: Zorg dat er een zaklantaarn naast hangt, bij staat, dat je wat kan zien.
1: Oh ja, voor in het donker. Of,
2: ja, tegenwoordig kan je bij de Action een heel leuk apparaatje kopen. Drukt op het lampje zelf, gaat het lampje aan.
1: Mm.
2: Nou, zorg niet dat die erbij hangt. Zorg dat je een groepenverklaring hebt gemaakt. Op een regenachtige zondagmiddag ga eens kijken, wat zit er nou op welke groep?
1: Ja, ja, dus keuken op één. En
2: ja, dat, precies. Ja. Want dan weet je ook dat als er wat aan de hand is, waar moet ik gaan zoeken?
1: Ja.
2: Dat scheelt alweer een hoop stress. Ja. Dan even terug op dat verhaal van de duurzaamheid. Er zit een verschil tussen de verbruiker en de opbrenger. En de verbruiker is bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat is een groot verbruiker in de meeste gevallen. Dus die haalt stroom van het net van jouw groepenkast af. Dus op het moment dat je zonnepanelen hebt en een warmtepomp, dan gaan de energie van die zonnepanelen nagenoeg direct die warmtepomp in.
1: Okay.
2: Dat is een goede beslissing om dat te nemen op die manier.
1: Ja.
2: Heb je geen warmtepomp en je verbruikt niet zoveel energie, mensen namen heel veel zonnepanelen om uit winstbejag.
1: Ja.
2: Nou, daardoor hebben we nu op het net een probleem. Maar heb je dat genomen in combinatie met de warmtepomp, dan doe je het goed, want die energie van je zonnepanelen gaat direct naar je warmtepomp. Heb je een thuisbatterij erbij, dan doe je ook dat meestal uit winstbejag, want ja, dan ga je energie die je overdag opwekt gebruiken, zelfs voor je auto te laden of je huis te laten doen.
1: Ja.
2: Alleen, wat mensen niet weten, of, en dat kan je ook niet van een particulier verwachten, maar wat ook die kaibo's niet weten, is dat een optelling van stromen is. Dus die PV-panelen, die zonnepanelen, en die thuisbatterij, die stromen moet je bij elkaar optellen. En die komt bij elkaar in de meterkast.
1: Oh.
2: En het houdt in dat je de onderkant van de meterkast, zoals wij dat dan noemen, waar de relen zitten waarmee we de automaten aan elkaar koppelen, daar gaat een veel hogere stroom doorheen lopen.
1: Oh.
2: Dus wij moeten zorgen dat die relen aan de onderkant, wat ik net vertelde met die tunnel, die moet goed dik zijn, dat die stroom er goed doorheen kan lopen.
1: Anders krijg je enorme hittes.
2: Dan krijg je die hitte. En warmtehuishouding binnen een schakel- en verdelingrichting, zoals jullie dat groepenkast noemen, is heel erg belangrijk. Er moet genoeg lucht langs die automaten lopen. Als je een groepenkast ziet die van links naar rechts helemaal vol zit met de automaten, dan is dat eigenlijk niet goed, want er moet gewoon lucht langs kunnen stromen.
1: Ja.
2: Dus je moet zorgen dat er genoeg ventilatie in die kast is.
3: Okay.
2: En dat de warmte er goed langs kan lopen. Ja. Dus het is bij de thuisbatterijen en de PV-panelen. Als je die allebei hebt en je zit nog steeds op dezelfde groepenkast. De schakel- en verdelingrichting. Dan mag je er al vanuit gaan dat die klemmen aan de onderkant te dun zijn. Hmm. En dat die aangepast dienen te worden.
3: Mijn hemel.
2: Maar laten we ook niet vergeten dat er lopen ook nog steeds vakmensen in de rondte.
3: Oh, dat is waar.
2: En dat gebeurt ook op de juiste manier. Dus ik ben ook absoluut niet, en ik ben eigenlijk nooit van de bangmakerij. Het is ook altijd een beetje een vingerwijzing. Hè? Van ja, de elektricien heb het niet goed gedaan. Of die heb het niet goed gedaan. Ja. Dan kan me die schelen niet goed gedaan. In Nederland is het namelijk zo dat jij als eigenaar van een woning ben je zelf verantwoordelijk voor je installatie.
3: Oké. Okay.
2: Ook als mijn bedrijf er heeft gewerkt, of Pietje Pukker heeft gewerkt. Je kan er een meneer uit Oostblokland aan laten sleutelen. Vindt niemand erg, totdat het fout gaat.
3: Ja.
2: Dus ga met je installatie om als een goed huisvader. Dat staat letterlijk ook zo in de wet.
3: Hmm.
2: Dus je installatie moet je onderhouden. Sommige mensen hebben een installatie waar ze al 20 jaar tegenaan staan te kijken. Ja, ja. Hij doet het toch?
3: Ja, precies.
2: Ja. En ik heb ook wel eens gesprekken met mensen aan de telefoon. Ja, maar ik heb al 20 jaar geen last. Nee, je auto kan er ook vandaag mee uitscheiden.
3: Ja.
2: Dat is nou niet
3: geen garantie natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar dat houdt wel in. Je onderhoud moet plegen op je installatie.
1: Dankjewel, Hans Willemsen. De boodschap is duidelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor de status van je elektrische installatie. Zorg voor periodiek onderhoud ervan. En zet niks in de meterkast. En helemaal geen plastic flessen met brandbare stoffen zoals terpentine.
0: Ja, zegt dat Benno. En toen ik dit hoorde, dat interview wat jij hebt opgenomen met Hans Willemsen. Moest ik meteen naar mijn eigen meterkast denken. Ik moet wat toegeven. Die ziet er ook niet echt fraai uit. Er staan ook allerlei spullen in. Dus als ik straks van de radio terugkom, dan ga ik daar meteen even wat aan onderhoud aan plegen. Zodat er het brandgevaar veel kleiner wordt. Dus iedereen even netjes de meterkast opruimen. Kijken of de meter nog geschikt is voor alle groepen. Of er geen overbelasting op het net zit. Daarvoor kan je best een expert inschakelen. En Hans Willemsen, hier in Zandvoort ook bekend als brandweerman. Die staat onder meer wel klaar voor je, samen met zijn andere deskundige collega's. Wij gaan weer een lekker plaatje draaien en hebben het zo dadelijk over de evenementen die je hier kan doen in Zandvoort.

Wie kent het niet, hè? De muziek van dat goede doel. Oftewel Henk Temming en Henk Westbroek. En net zo lief gefortuneerd. Dat is dan een wat minder bekende plaat van hun. Maar wel heel leuk. Dus zo even voor de evenementenagenda van vandaag gedraaid voor jullie. Ik ga de agenda er even bij pakken. En ik heb het er al een beetje over gehad. Want dit weekend is het tijd voor de Trophy of the Dunes. Het is een van de mooiste raceweekends van het najaar. Vol afwisselende klasse-actie. Je ziet onder meer de spectaculaire touringcars van de Supercar Challenge. Maar ook de razendsnelle Mazda MX-5 Cup. De Ford Fiesta Sprint Cup. En de BMW M2 Cup Benelux. Een prachtig weekend uit voor het hele gezin. Met van 's ochtends tot in de namiddag motoren die door de duinen brullen. Dat is allemaal op circuit Zandvoort. Gaan we een weekje verder aan het begin van de herfstvakantie. Want huik je echt van breedte sport en spannende gevechten op de baan. Nou, een weekend later op zaterdag 10 en zondag 11 oktober... trekt de Dutch National Race Team Zandvoort... voor hun DNRT finale races naar het circuit. Hier strijden tientallen amateur- en semi-prof racers uit de uiteenlopende klassen om de allerlaatste kampioenschapspunten van het seizoen. Altijd heel veel actie, korte pauzes tussen de racers en altijd een toegankelijke sfeer in de pitstraat. Dus

De finale races, die mag je zeker niet missen volgende week op het circuit. Dan gaan we naar het Zandvoortse Museum. Want ja, dit weekend ben je al van harte welkom bij een splinter nieuwe expositie van Stacy Samidin. En de expositie heet Kwetsbaar maar aanwezig. En is deze maand de indrukwekkende thema tentoonstelling 200 jaar strandjutten, vroeger en nu te zien. Je leert er alles over de rijke geschiedenis van het Juttersdorp. En wie zelf de kwasten wil hanteren gedurende de hele maand oktober, verzorgt kunstenares Hilly Jansen op de donderdagochtend creatieve workshops met acrylverf in het museum. En uiteraard is iedereen van harte welkom. Dan gaan we naar de herfstvakantie, want dan pakken ook de ondernemers hier in Zandvoort flink uit. Want je kan gaan klimmen en klauteren bij het overdekte speelparadijs Baluba. Of een escape room bezoeken bij Escape World, waar je onder meer een verdwenen Formule 1 wagen moet opsporen. Of een potje retro arcade bij Game State Circus in het centrum. Dan gaan we doorlopend wandelen door de natuur. Want ja, Zandvoort en omgeving heeft heel veel mooie natuur. De Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland staan op dit moment volledig in het teken van de damherten en de bronstijd van die beesten. Wandelaars kunnen onder leiding van een gids op pad of zelf die bijzondere Vicentenpad verkennen om in oog te staan met de indrukwekkende Europese oogst- en wilddieren. Dan gaan we naar zaterdag 31 oktober, dan gaan we naar het strand. Dan is de 11 strandentocht. En we sluiten de maand inderdaad af met de 31ste editie alweer van de sportieve klassieker, de 11 strandentocht. Duizenden fanatieke wandelaars en hardlopers gaan de uitdaging aan langs de Nederlandse kustlijn. Er zijn routes van 5, 12, 5 en 25 kilometer, maar liefst 50 kilometer is ook een afstand die je kan lopen. Nou, dat is heel wat zeg, jeetje. Welke afstand de deelnemers ook afleggen, de meest slepende en feestelijke finish is in het midden van het raadhuis hier in Zandvoort extra mooi. Alle deelnemers met deze bizarre tocht geldt op voor de Hartstichting. Trek op de 31ste oktober dus vooral een warme jas aan en kom al de bikkelharde wandelaars aanmoedigen op het plein hier in Zandvoort. En dat was hem inderdaad, de evenementagenda voor vandaag.

muziekje op deze 3 oktober. Met Toto Coutinho en Italiano. Je hoort hem hier bij Zandvoort op zaterdag. Lekkere muziek ook van Simply Red nu. Hier is Money's Too Tight to Mention.

0: De single van Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Ja, we gaan het hebben. Ja, het zonnetje schijnt hier in Zandvoort, maar je ontkomt het niet aan. De ijsbaan gaat er echt weer aankomen hier in het centrum van Zandvoort. En daar zijn we natuurlijk elk jaar apen trots op dat het al zo vele jaren lukt met alle vrijwilligers om dat ijsfeest voor de kleinere, maar ook iets grotere mensen weer voor elkaar te krijgen. En ja, op dit moment is Leo Miesbeek, ja, die is altijd al bij de ijsbaan eigenlijk, maar die gaat een beetje terugtreden en er komen ook gelukkig wel nieuwe vrijwilligers bij de ijsbaan. Ze hebben sinds kort, of alweer enige tijd, Yvonne Damhof. Nou, daar kunnen de collega's van Goedemorgen Zandvoort meteen even de vraag stellen aan haar van hoe lang zij dat al doet. Vrijwilliger bij de ijsbaan. Maar ze hebben wel nieuws. Dus hier komt het nieuws over de ijsbaan in Zandvoort. En ik hoop dat het goed nieuws is.
1: Yvonne Damhof en Leo Miesbeek. Nou, Leo Miesbeek, die kennen we natuurlijk wel vanuit de ijsbaan. Yvonne is inmiddels ook wel aardig geïntegreerd in het gebeuren.
2: Even tussendoor, ja. Als ik mijn microfoon nou even doorschuif.
1: Dat is goed.
2: Dan ga jij lekker met deze mensen praten.
1: Prima.
2: Hou ik de kwalificatie van de Formule 1 in de gaten.
1: Ja, daar moet jij ons absoluut updates over geven, Ger. Zo, changement. Oh, die moet die kant op. Die gaat naar volle. Ik begrijp er al helemaal niks van. Het is nog vroeg, hè? Zeker voor mij. Nou, nogmaals, ik heb ze al geïntroduceerd, Leo en Yvonne. Heel hartelijk welkom.
3: Goedemorgen.
1: Heel hartelijk. Kleine anekdote. Ik zit naast Yvonne en ik vertelde eigenlijk heel enthousiast dat wij twee nummers van Bruce Springsteen in de uitzending hebben. Omdat Maarten Koper van de Rotary daarom gevraagd heeft. En wat schetst mijn verbazing? En Yvonne, die gaat helemaal uit haar plaats. Zegt ze, Bruce Springsteen, ik ben de grootste fan. En ze heeft zelfs een hele mooie tatoeage op haar rechterarm van Bruce Springsteen.
3: Ja.
1: Dus wij gaan straks een van de nummers voor jou speciaal draaien,
3: nou,
1: Yvonne.
3: Dankjewel, Rob.
1: Terug naar de ijsbaan.
3: Ja.
1: Jongens, hoe staat het ervoor?
3: Nou, ondanks de zon en de toch hogere temperaturen buiten zijn de voorbereidingen alweer gestart.
1: Oké.
3: Okay. Vorige maand zijn we weer bij elkaar gekomen en ja, zijn we alweer druk bezig met december.
1: Met december.
4: Het is alweer waar.
1: Ja. En wordt de ijsbaan dit jaar weer groter? Of
4: nee,
1: is dat een, nee, hij was al...
4: Hetzelfde concept als vorig jaar eigenlijk.
1: Ja, heel goed.
4: Ja, veel groter kunnen we niet meer
1: maken. Nee. Nou, dat zouden we altijd wel hebben gewild. Maar goed, ik mag geen wu meer zeggen, maar dat hebben jullie altijd graag gewild.
3: Ja.
1: Maar hij is mooi zat. Ja, jullie hebben vorig jaar een aantal veranderingen doorgevoerd die heel goed ontvangen zijn. Onder andere de ingang is gewijzigd. Staan er nog meer wijzigingen op het programma?
4: Nee.
1: Dat is een kort en bondig antwoord.
4: Nee, wat we nu hebben.
1: De grens is bereikt.
4: Het concept is, ja, dat is wel een beetje.
1: Ja, precies.
3: Klopt.
4: We gaan, wat we al gaan doen is dat we een dagje eerder gaan starten met de werkzaamheden.
1: Oké. Okay.
4: Voor de mensen die daar last van hebben. Mm-hmm. Last van woensdag beginnen we dinsdag met de vloer.
1: En je zegt last van hebben? Yes.
4: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die last hebben van het feit dat wij in het dorp de boel op stel te zetten.
1: Mm-hmm.
4: En
1: maar zijn dat inwoners van Zandvoort of zijn dat de ondernemers? Of?
4: Beide.
1: Beide.
4: Beide, denk ik.
1: Voor zo'n mooi evenement.
4: Soms hebben we het ook altijd met de opbouw, de markt.
1: Ja.
4: En dan komen wij met de grote vrachtauto's. Ja. Ja. En dat is altijd wel een beetje
1: dat
4: gedoe.
1: Dat schuurt.
4: Dus dat is een dingetje waarvan we dachten van misschien hebben we toch een dag eerder kunnen starten.
1: Mm-hmm.
4: Dat is ook wel weer een belasting voor de organisatie. Maar,
1: ja, goed,
4: maar uiteindelijk ook wel weer minder, want we hebben de werkzaamheden uitgespreid, waardoor het allemaal weer wat relaxter kan. Dus dat is ook wel weer fijn.
1: Prima.
4: Dus dat
1: in plaats van
4: de enige verandering. Uiteindelijk het eindconcept blijft op het gelijk.
1: Dus in plaats van woensdag gaan jullie dinsdag opbouwen.
4: Starten, ja.
1: En dan krijgt de markt wat meer lucht eventueel.
4: Ja, dan is het donderdag. De woensdag is het wat rustiger op het plein.
1: Ja.
4: Niet helemaal.
1: Nee. Hey, over die opbouw gesproken. Ik heb laatst een oproep gezien die jullie hebben gedaan aan strandpachters om mogelijkerwijs te gaan helpen bij de opbouw. Het is toch altijd een hele klus.
3: Ja.
1: Hebben jullie enige respons gekregen?
4: Nog niet echt.
1: Nee.
4: Niet echt. We hebben gewoon een oproep gedaan van jongens, we hebben mensen nodig om te helpen opbouwen. En daar hebben we wel wat aanwas van gekregen. We hebben 1, 2, 3 personen die hebben gezegd, we komen mee helpen.
1: Mm-hmm.
4: Dat is fijn.
1: Ja.
4: Ik bedoel, elke persoon erbij is meegenomen.
1: Ja, want uit hoeveel personen bestaat ongeveer de opbouwploeg?
4: Nou, zo'n man of 20 in de gang, denk ik.
1: Ja. Oké, en dat gaat nog steeds soepel? Of zien jullie daar problemen in voor de toekomst? Want er zijn natuurlijk ook wat ouderen die daarbij betrokken zijn.
3: Ja, klopt. En we kunnen natuurlijk altijd wat extra handjes ook gebruiken.
4: Ja, ja, dus, bedoel, er zijn mensen die onder andere ik zelf ook overwegen om te stoppen.
1: Oké.
4: Tenminste, actief te stoppen. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat er dingen overgenomen moeten worden.
1: Ja.
4: Je moet de mensen maar eens voorzien te vinden die zoveel tijd erin willen steken zoals wij dat doen.
1: Ja, ja.
4: En dat is best nog lastig.
1: Dat kan heel lastig zijn, ja. Ook een oproep voor vrijwilligers. Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel vrijwilligers.
3: Er zijn heel veel vrijwilligers, maar er zijn ook heel veel diensten zeg maar, die we op een dag vullen. Want we beginnen eigenlijk zeker in de eerste week al in de ochtend. Omdat dan ook de scholen bij ons komen schaatsen. Dus eigenlijk de hele dag door. Tot 's avonds 9:30, 10:00 hebben we diensten. Nou, die proberen we natuurlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te houden. En daarom zijn het diensten van ongeveer 3 uur.
1: Ja.
3: En dat betekent natuurlijk wel dat je met de koek en zoopje en op de ijsbaan en met de schaatsuitleen, dat je dus echt wel wat meer handjes nodig hebt. Dus ook daar zeker kunnen we heel veel
1: handen gebruiken.
3: Heel veel handen gebruiken.
1: Dus bij deze een oproep, Yvonne.
3: Ja, zeker een oproep. Vind je het leuk om te komen helpen? Dan meld je dan aan via de website. Of neem even contact met ons op via social media. En dan bellen we je.
1: En het is
3: www.ijsbaanzandvoort.nl. Inderdaad, ja.
1: En jullie hebben hele leuke programma's ook voor en na met vrijwilligers.
3: Klopt, ja. We beginnen altijd in november met onze vrijwilligersavond. Dat is eigenlijk meer een beetje een reunie waar iedereen elkaar weer even ziet en bij kan praten. Maar waarbij we natuurlijk ook informatie geven over wat er dit jaar weer gaat gebeuren. Wat er eventueel veranderd is voor de vrijwilligers.
1: Ja.
3: Dit jaar moeten ze bijvoorbeeld... We schenken natuurlijk ook dranken. En we verkopen natuurlijk
4: wijn en bier.
3: De wijn en bier en de glühwein. En daar moet nu een training voor gedaan worden. Dus dat is nieuw dit jaar. Dus dat is bijvoorbeeld informatie die
4: verantwoord alcohol schenken.
1: Dat is een verplichting vanuit de overheid?
3: Klopt.
1: Oké. Dus als je ooit een dergelijke cursus hebt willen volgen, dan kunnen ze bij jullie terecht. Nou, dat is een leuke insteker natuurlijk.
3: Ja, toch? Ja.
1: En mensen die twijfelen, die mogen ook gewoon naar die avond toekomen.
3: Ja.
1: En wanneer is die avond precies?
3: Die avond
4: bij de brandweer.
1: Bij de brandweer.
4: Ik weet even...
3: 17
1: nou, dat gaan, gaan we even opzoeken.
3: 17 november. Maar in ieder geval altijd een hele leuke avond met een hapje en een drankje. En een gezellig samen zijn.
1: Ja, nou, helemaal goed. Nou ja, goed.
4: En we hebben een afsluitende avond, hè?
1: Ja.
4: Voor de vrijwilligers. Dat is,
1: ja, dat is wel heel erg traditioneel.
3: Ja, dat is
1: de
3: stamppotavond. En dat is eigenlijk de week nadat de ijsbaan weer in de container staat, zeg maar.
1: Ja, fantastisch.
3: En daar komen we lekker bij. En dan proosten we op een hopelijk weer goed verlopen ijsbaan.
1: Dan nemen we afscheid. Nou, naast jullie zitten er nog een aantal bekende Zandvoorters in het bestuur en de organisatie. Roy Sandberg onder andere, die is heel erg nauw betrokken bij de overweldigende ijs...
3: De fluitketting.
1: Curly. Juist, precies. Klopt. Ik wil even hier het woord komen. Die zitten vol, heb ik begrepen.
4: Ja.
1: Dat is inmiddels eigenlijk waanzinnig mooi.
4: Volgens mij binnen een uur al volgeschreven. Maar,
3: dat is echt bizar.
1: Ja.
3: En, maar ja, superleuk natuurlijk weer. Ja. Drie avonden.
4: Dinsdagavonden.
1: Ja. Heel mooi. En dan gaat de ijsbaan ook wat eerder dicht.
4: Dan hebben we ook nog de zaterdag, de tweede weekend van de ijsbaan. Dan hebben we uiteraard de sprookjeswandeling in het dorp. Die waarschijnlijk wel doorgaat.
1: Leuk, leuk.
4: En dan hebben we ook een karaokeavond op de ijsbaan.
1: Sowieso.
4: Gaat die combinatie met.
1: En naast al deze evenementen wordt er ook nog gewoon geschaatst.
4: Ja,
3: wordt zeker al geschaatst.
4: Ja, en dan de laatste avond, hè.
3: Ja, en dan hebben we de Disco on Ice. Ja, die begint volgens mij nu al vanaf 2:00. En dat wordt nu de afsluitende avond.
1: Fantastisch.
3: En ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Met de vrachtwagen, met de DJ's van de DJ-school.
1: En valt er van de veld natuurlijk
4: weer. We hebben min of meer een besluit genomen om zondag niet meer open te gaan. Om zondag te gaan afbreken.
1: Toch.
4: Ook met oog op het hoeveelheid vrijwilligers en de belasting die mensen hebben. En zondag is iedereen nog vrij.
1: Ja.
4: Dus we kunnen nog best wel veel doen. En dan maandag, dinsdag... De rest.
1: Dus wederom een oproep, hou die zondag vrij, vrijwilligers.
4: Nou ja, als je wil komen helpen, ben je welkom.
1: Dat is natuurlijk fantastisch. En de ijsbaan staat totaal 3 weken.
3: Ja.
1: En dat
3: ja,
1: is met name in de kerstvakantie.
2: Juist.
3: Ja, en week ja, de 1 week ervoor inderdaad. Ja, ja, want dan kunnen de scholen inderdaad nog komen schaatsen.
1: Ja, fantastisch.
3: Ja.
1: Heb mooi, je zelf nog wat?
0: Ja, dat, dat was inderdaad het gesprek van vanmorgen met de ijsbaan. Althans, de vrijwilligers van de ijsbaan, Leo Miesbeek, die dat al heel veel jaren doet. En Yvonne Damhoff, die waren vanmorgen te gast bij Rob de Graaf en Ger Loogman. Bij Goedemorgen Zandvoort. En Rob de Graaf, ja, je merkte wel een klein beetje dat hij bekend was, collega Rob, met de materie. Want hij is zelf een aantal jaren voorzitter geweest van de ijsbaan Zandvoort. En van daaruit kende ik hem ook al bij de radio. Omdat de ijsbaan ook zeg maar een sponsoring had met de radio. En wij daar de muziek destijds verzorgden als Zandvoortse omroep. Leuk om, ja, om dat toch nog eventjes aan te halen. IJsbaan komt er weer aan. Ja, een week voor de kerstvakantie is het zover. Kan er weer geschaatst worden. Midden in het centrum hier van Zandvoort.

Momenteel bijna 20 graden hier in Zandvoort. Dus daar hoort de zonnige muziek zeker bij. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang met dit programma Zandvoort op zaterdag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar tussen Alsmeer en het Rotterpolderplein. De N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Zandvoort op zaterdag.

Deze single heeft in de jaren 80 heel veel indruk op mij gemaakt. En vandaar dat ik hem nog geregeld draai hier op de Zandvoortse Radio. Je hoorde die artist United Against Apartheid. En de artists waren er maar liefst 49 artiesten. En geen kleine namen hoor, hele grote namen die meegedaan hebben aan deze plaat. En dit was dan het resultaat van de single uit 1985. Sun City tegen apartheid in Zuid-Afrika. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Ik ben er nog tot aan 5 uur en daarna is Fred er niet, want die is vandaag even een weekendje weg. Maar je krijgt uiteraard wel zijn lekkere muziek na 5 uur te horen hier bij de Zandvoortse Radio. Nou heb ik slecht nieuws, want onze pitreporter Randall Lawson is behoorlijk ziek. En dat is nog zacht uitgedrukt eigenlijk. Wees me heel versterkt vanaf deze kant. En dat betekent dat hij vandaag niet in de gelegenheid is om de Pit Report te doen. Ja, hoe erg ook. Ik ga wel eventjes proberen nog het een en ander te vertellen over de race van morgen. En wat er allemaal gebeurd is tijdens de kwalificatie. Want dat was toch wel een bijzonder moment voor Max Verstappen. Nou, dan klap ik het alvast een klein beetje. Dus blijf ook daarvoor luisteren naar de Zandvoortse Radio. En verder hebben we nog wat informatie wat verder ter tafel komt, om het zomaar te zeggen. En daartussendoor dus de muziek van onder meer Prince.

Prins was dat met de Raspberry Beret. Morgen is het, jawel, niet vergeten, Dierendag. Tijd om je hond, kat of ander leuk dier te verwennen. Even een cadeautje.

Lobo en a dog named Boo. Ik zeg Boo en we gaan naar de Pit Report. Helaas zonder Rendel Lawson. Heel veel sterkte, Rendel. En we denken aan je hier bij de Zandvoortse Radio. Ja, we gaan eens even kijken naar de kwalificatie van zojuist. Vanmorgen is die verreden, want we zitten op het circuit. Nou ja, dat is een beetje een probleem. Van Bahrein, maar het is helemaal niet in Bahrein. Nee, het is 6000 kilometer verderop. 6000 kilometer. En toch heet het de race van Bahrein. Het is namelijk in... moet ik het wel goed zeggen, hoor. Ja, als er... Maleisië, op het circuit van Maleisië. En ja, daar hebben we dus de startopstelling van voor de race van morgen. En goed nieuws voor ons Nederlanders, hoor. Dat zit er echt wel aan te komen. We gaan eens even kijken, we nemen de top 14 even door. Want de nummer 15 die finishte niet in de uiteindelijke kwalificatie. Dus die slaan we over. Lance Stroll vinden we op de 14e plek in zijn Aston Martin. Carlos Sainz in de Williams op de 13e plek. En de andere Aston Martin van Fernando Alonso vinden we op de 12e plek. Op de 11e plek staat Liam Lawson in zijn Racing Bull. Nou ja, best wel aardig, maar toch net niet de top 10 gehaald. Bortoleto in de Audi, een hele goede prestatie, staat op de 10e plek. Hij heeft de top 10 bereikt en dat is echt een wereldprestatie. Dan gaan we naar Pierre Gasly in zijn Alpine, vinden we terug op P9. En daar is hij dan, hoor. George Russell in zijn Mercedes op plek 8. En ik zal me zo zeggen, dat viel heel erg tegen voor Mercedes en voor George. Dat hij niet verder gekomen is op de plek 8. Plek 7 vinden we Oscar Piastri morgen. Vanaf 9 uur trouwens de race in zijn McLaren. De andere McLaren van Lando Norris vinden we op de 6e plek. En de 5e plek is voor de Ferrari van Charles Leclerc. En de 4e plek is voor die andere Mercedes. Hè. Dus die heeft het wel een stuk beter gedaan dan George Russell. Want de 4e plek is dus voor Kimi Antonelli. Dan gaan we naar P3, hè, de top 3 van morgen voor wat betreft het startveld. Dat zeg ik niet helemaal goed. Want Isaac Hadjar is als derde gefinished. Een hele mooie prestatie. Maar hij moet vanwege de 7e motorwissel dit jaar... krijgt hij 5 plekken straf. En vinden we hem dus morgen op de 8e startplek tijdens de Formule 1. Dat betekent dat iedereen even daar een stukje opschuift. Waaronder Kimi Antonelli. Dan gaan we naar de 2e plek. Die is er heel verrassend. De Ferrari. Lewis Hamilton. En plek 1, ja hoor, daar is hij, onze eigen Max Verstappen. Hij heeft het heel goed gedaan, want hij heeft 3/10 voorsprong gehad. Uiteindelijk op de tijd van Lewis Hamilton. Max Verstappen op P1 in een hele snelle rondetijd van 1:35.130. Nou, morgen dus de race vanaf 9 uur. Vergeet het niet, hè, een beetje rare tijd om te gaan racen. Maar dan is het er tijd voor. Morgen 9 uur op Sepang. Maar liefst 6000 kilometer verder dan Bahrein. Maar het heet wel de race van Bahrein. En dat komt uiteraard door de oorlog in het Midden-Oosten. Hebben ze dus een verschuiving gedaan voor die race.

0: Ze zeiden vroeger bij Radio Veronica goud van ouds. En dat is het zeker. Dus Buonasera van Louis Prima. Ja, lekker hoor. Om eens een keer echt flink terug te gaan in de tijd. Nou, gaan we maar een week terug in de tijd. Want vorige week was Marco Tomes hier te gast. Elke laatste zaterdag van de maand in Zandvoort op zaterdag brengt hij zo rond naar 5 over 4, 10 over 4, een heel mooi stuk proëzie. Nou ja, omdat we vandaag geen pit report hebben met Rendel, is het tijdschema eventjes wat ruimer. En heb ik er toch voor gekozen om het stuk proëzie van vorige week, wat je ook op de app trouwens kan nalezen en beluisteren, nog een keertje voor je klaargezet. Marco Tomes met proëzie. Hier is Zwerver.
1: In een stad. Smalle oude huizen. Glazen kantoren. Hoge daken. Lange schaduwen. Met sommige steden heb ik wel wat. Al is het maar om opgelucht terug te mogen keren naar de schijnbare eindeloosheid van strand, duinen en zee. Op gesprek geweest bij een uitgever. Een mens krijgt soms heel wat te verstouwen. Het eerste wat ik deed toen ik buiten op de stoep stond, was diep inhaleren en lang uitblazen. Richting station stuitte ik op een liefelijk stadspark. Zonnestralen gingen als heldere rechte beken door de duistere lover van bomen. Wat kronkelende paadjes. Gras, spelende kinderen, een aanlokkelijk bankje om een en ander te overdenken. Een trein later, geen probleem. Daar zat ik. Een haveloze man kwam aangeschokt. Hij zette volle plastic zakken neer op de grond. Is er plek voor twee? Ik knikte. Hij nam naast mij op de bank plaats. We zwegen. Minuten verstreken. Toen ik opstond, zei hij: dag, bedankt. Dat terwijl ik hem niks had gegeven dan wat ruimte. Wat leegte om te delen.

Het stuk wat hij vorige week bij ons op de radio heeft gedaan. In de laatste zaterdag van de maand. Zoals hij dat elke laatste zaterdag van de maand doet. Mooi stuk proëzie van Marco. Dat heette Zwerver. Die ik zojuist liet horen. En die is terug te beluisteren op onze ZFM app. Dus mocht je de app niet hebben, download hem dan nu. En dan blijf je ook op de hoogte van alle nieuwtjes.

van die artists United Against Apartheid. Dat waren de 49. En deze plaat was samen met de vrienden van Diana Warwick. Geen 49, maar wel hele grote namen. Waaronder Gladys Knight, Elton John en Stevie Wonder deed mee aan That's What Friends Are For. Aankomende maandag gaan de werkzaamheden beginnen aan de Middenboulevard hier in Zandvoort. Deze werkzaamheden zullen alleen in de wintermaanden worden uitgevoerd om dat helemaal up-to-date te gaan krijgen. En vanaf 5 oktober gaat dat op de schop. De gemeente start dan met een grootschalige vernieuwing van de Middenboulevard. Het traject tussen het Badhuisplein en de boulevard Barnaar. Deze winter pakt aannemer Heijmans de ondergrondse infrastructuur aan, waaronder het riool en alle kabels die er liggen. Na de zomer dan van 2027, dus dan zijn we alweer een hele tijd verder, volgt de bovengrondse herinrichting met meer groen, wandelroutes en mooie zitplekken. Om overlast in de drukke zomermaanden te voorkomen, wordt er gewerkt dus in de winterfases. Dat is aan de Middenboulevard hier in Zandvoort. Vanaf aankomende maandag gaan die werkzaamheden daar eindelijk beginnen. En laten we hopen dat het resultaat heel mooi gaat worden en dat het ook functioneel is natuurlijk. Wat er allemaal gebeurt hier in Zandvoort. We gaan even over de muur met het kleine orkest.

Nou, voor de mensen die nog op weg gaan over de zeeweg. Even een kleine waarschuwing die we net kregen van iemand op Facebook. Er staat een algehele controle, zowel Zandvoort in als Zandvoort uit, op de zeeweg hier in Zandvoort-Bloemendaal.

Lekker hoor, even de dansvloer op met Sylvester en Do You Wanna Funk. Nog 7 minuten dit programma en dan krijg je weer Entertainment for You met Fred Heij, wou ik bijna zeggen. Maar Fred is er even 1 weekje niet. Volgende week zijn we trouwens wel terug met de Zandvoort voor jou. Heel veel artiesten komen dan live naar de studio. En gezellige muziek van 2 tot 7 uur. Zandvoort voor jou, 10 oktober 2026. Schrijf hem in je agenda.

dat was alweer het ene laatste. Je hoorde EWF of Earth, Wind & Fire. En Fantasy, bedankt allemaal weer voor het luisteren. Zometeen Entertainment for You, alleen dan de non-stop versie. En volgende week dan ben ik er weer, maar dan dus met een Zandvoort voor jou. Tezamen met Fred en alle andere live gasten die dan langskomen. Ik zeg een hele fijne zaterdagavond en tot volgende week. Dag!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. De A10 Zuid naar de A10 West tussen Amsterdam Centrum en Slotervaart doe je er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden. De N247 van Amsterdam naar Hoorn is het oponthoud een kwartier bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken, in het noorden een bui en 21 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Ik kijk even naar een luxe flex die ergens op 10:30 staat. Want dat is ook iets... Nou, dat, daar haal ik nog maar even mijn schouders mee op bij deze opening van de Alternative FM. Welkom mensen op deze donderdag 1 oktober. We begonnen met Dean Presley. Die gaf met zijn wat vernieuwde band een optreden in tijdens Alkmaar Live. Maar er was nog, ook nog stiekem iemand die meespeelde. En die stiekemert, die komt oorspronkelijk uit Volendam en woont tegenwoordig in Rotterdam. Dat is P.J. en Bond, want ik kreeg op een gegeven moment een foto onder me snuffert. Ik denk, verrek, dat is P.J. en Bond. Die speelde gewoon dus mee bij Dean Presley afgelopen weekend. Ja, en het is toch, hadden ze wel een redelijk goede klik. Daarom dacht ik, nou, ik begin met Dean, dat is sowieso. En P.J. en Bond, die ga je zo dadelijk al horen. Want dat vond ik wel eigenlijk wel opgepast. Seven Bridges Road, dat is een eigen opname. Dat heeft ook weer een geschiedenis. Want Dean die had een opdracht om een... Wat was het? Een... nou, ik ben het even weer kwijt hoor. Wat dat was. Tiny Desk, dat is het woord wat ik zocht. En ja, hij moest even een videoproductie moest hij draaien. Ja, toen dachten wij van, dat doen wij dan wel. Dus dat was dan dat hij hier geweest was. En daar dateert deze opname van. En dat is van december van 2025. Met een complete band. 5 nummers gespeeld. Goed, welkom. Wat gaan wij doen in dit uur? In ieder geval gaan wij een gesprek laten horen met Sjoe. En Sjoe gaat ook komen. Want Sjoe komt op 5 november spelen bij ons. Naar aanleiding van haar album Who I Am. En dat album dat komt morgen uit. En daar laat ik al vanavond al een stuk horen. Maar... ja, helemaal onbekend is dat nummer ook niet. Want ze heeft dat nummer al een aantal malen gespeeld, live. En dat heeft ze niet bij ons gedaan, maar wel bij anderen. Maar dat neemt niet weg dat ik dat nummer wel vanavond laat horen. Dat nummer heet Living Dangerously. Maar wel de eigen opname van het titelnummer. Want dat heeft ze vorig jaar gespeeld in september van 2025. Toen ze hier met Mazes was. Nou. En dan heb ik ook nog iets van Mazes, denk ik nog wel ergens staan. Dat ik ook nog wel even wil laten horen. Wellicht dat hij ook nog voorbij gaat komen in een van dit gedeelte van het programma. En dat is een beetje het eerste uur. En het tweede uur, daar is dan onze live gast van vanavond. Dat is Rodon Series. Die komt ook weer na 2 jaar bij ons. Na bijna 2 jaar weer akoestisch spelen. Helemaal in een eentje. Maar dat mag de pret denk ik niet drukken. Een paar weken terug was dit en wel om de uitzending van 10 december Ines Marie met You Know The Way en het is van een debuut EP die een aantocht is.

En tot zover het titelnummer van Coyote King of the Island van P.M. Bond. Er staat ook nog een nummer Rotten Fish op dat album wat hij vorig jaar heeft uitgebracht. Beter gezegd, volgens mij heeft hij dit jaar dat uitgebracht in april. En dat leverde toch nog wat hilariteit op toen hij in de Piers in Volendam was om daar dat album te presenteren met de volle bandbezetting. Want ja, toen speelde hij dat nummer. Ja, dan moet je nou net in Volendam daarmee aankomen over Rotten Fish te beginnen. Ja, dat vereiste dan de nodige uitleg. En dat was puur metaforisch. Maar hij maakte er wel een heel mooi verhaal van. Deze P.A.M. Bond dook dus op achter de toetsen. En ook heeft hij gitaarpartijen gespeeld tijdens een optreden van Dean Presley en zijn band. Want ineens was P.A.M. Bond gast lid van die band. Ja, dat is natuurlijk wel een hele duur bandlid als je die erbij hebt om het een en ander te laten horen. Maar de klik was er overduidelijk, heb ik van beide kanten gehoord. Dus dat was natuurlijk altijd het hele leuke van dit verhaal. En zowel P.M. Bond is hier meerdere malen geweest als Dean Presley. Dus dat maakt dan toch nog wel het hele verhaal wel leuk. We hebben nog een aantal weken geleden, 2 of 3 weken terug, heb ik Miss Torling gebeld over deze single, Wildflowers.

En dat was Mazes zelf, die ook hier geweest is. En dat was volgens mij zelfs dit jaar nog dat hij hier was. En dat hij ook nog wat speelde. My Hometown is Bleeding. Hij mag volgens mij, zoals ik het begrepen heb, gewoon blijven in Nederland. Want dat is ook een vaststaand feit. En ja, hij was destijds, trouwens daarvoor hoorde je Miss Storing met Wildflowers, de winnares van de Amsterdam Popprijs 2024. En vorig jaar nog geselecteerd voor de popronde in 2025. Weer terug naar Mazes, want die zat ook overigens in diezelfde popronde van 2025. Die was ook mee met Shu. En Shu die komt niet vrijdag, zoals ik abusieflijk heb gezegd. Want ik werd meteen gecorrigeerd. Nee, het wordt zaterdag 3 oktober in plaats van vrijdag 2 oktober. En dat valt dus samen met het optreden in het Wilde Westen. En dat is in Utrecht, want daar wordt de albumrelease show gedaan van Who I Am. Ik heb van de week, maandag, heb ik dat opgenomen, dat telefoongesprek. Tussen alle stroomonderbrekingen en internetstoringen door. Maar goed, het is me wel gelukt. Heb ik een gesprek weten op te nemen met Shu. En dat ging dus over dat album, Who I Am. En laten we dan ook met de eigen opname beginnen van Who I Am. En dan hoor je het gesprek en daarachter hoor je Living Dangerously. En die staat ook op dat album Who I Am.

0: Je hebt kunnen luisteren naar een eigen uitvoering. Tenminste een eigen opname van Who I Am. Dat is namelijk het album van Shu. En we hebben Shu ook aan de telefoon. Hallo Shu.
1: Hallo Jaap.
0: Ja, als we dit opnemen dan is het ruim voordat wij iets hebben over jouw albumrelease. Want Who I Am is ook de titel van het album.
1: Ja.
0: Ja hè. En ja, want op het moment dat wij dit uitzenden zit je ook vlak voor de album release show die je gaat schrijven in het Wilde Westen in Utrecht.
1: Yes.
0: Ja. Maar, ja, maar eerst even over je album, want dit is je tweede album inmiddels al.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb er best lang over gedaan, hè, na het eerste album.
0: Ja.
1: Die kwam uit in eind 2022.
0: Ja.
1: En ik heb nog wel een paar singeltjes tussendoor online gezet. Maar ja, weet je, online, ik hou erg van vinyl. Dus ik vind het ook wel... Ja, dus ik heb in ieder geval al die singeltjes opnieuw opgenomen.
0: Mm.
1: En ja, die staan nu op het album.
0: Ja, oké. Okay. Dus dit is dus de singles die je had uitgegeven, daar staan er een flink deel staat op dat album wat je nu uitbrengt.
1: Ja, ik heb drie singles uitgebracht en die staan alle drie in een, zeg maar, nieuwe uitvoering. Ja,
0: ja, waarin verschilt dit album ten opzichte van het andere album, wat je 4 jaar geleden hebt uitgebracht?
1: Ik denk dat, het is ten eerste qua opname.
0: Mm.
1: Het eerste album, dat was heel erg... laagje voor laagje voor laagje opgebouwd.
0: Ja.
1: Dus dan kwam er een overdub van die. Daardoor duurt het ook vrij lang. Het heeft 2,5 jaar geduurd. En dit album hebben we met de meeste bandleden in 2 dagen 9 nummers opgenomen.
0: Ja.
1: Live in de studio. En daarna nog een paar overdubs. En dan heb ik nog 1 nummer... alleen opgenomen en nog eentje samen met producer Evert. En daar zijn wel overdubs overheen gekomen, maar ja, dat is dan eigenlijk het werk bijna niet meer. En de backings, die zijn nog wel later gedaan.
0: Ja.
1: Het was organisatorisch gewoon, zo kwam dat.
0: Ja, oké. Okay. En dat is iets over het technische verhaal, maar dan ook over jouw

0: eigen verhaal. Want ja. Zitten daar dan verschillen in?
1: Ja, ja. Dit is nog wel een graadje. Het duikt er nog wat dieper in. Ik wist niet dat het kon. Ik vond het eerste album heel persoonlijk. Mm-hmm. Maar dit album vind ik nog veel persoonlijker.
0: Ja.
1: Ik laat hier een hele hoop dingen zien die ik in de loop van mijn leven heb meegemaakt.
0: Ja.
1: En een mens heeft goede kanten, maar ook twijfelachtige kanten, slechte kanten. En ja, ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om toch allebei de kanten te laten zien. Ja.
0: Dus je geeft je eigenlijk als het ware toch voor een deel, nou ja, ik vind het altijd zo plastisch te zeggen. Ja. Je geeft meer van jezelf eigenlijk prijs. Dat is een beetje de nette omschrijving. Maar hoe ga je daarmee om? Want dat lijkt me toch best, als je zoiets iets dieps naar boven weet te halen, ja, dan zal dat toch ook wel iets van hebben van, oh jee, misschien een bepaalde angst om dat toch te brengen of wat dan ook.
1: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, het moest eruit. Het zit zo diep in mij.
0: Ja.
1: Dat daarvan denk ik van, ja, take it or leave it, dit is niet. En ik hou van elk nummer apart.
0: Ja.
1: Ze hebben allemaal wat. En ik denk dat juist in deze setting, met deze muzikant, en daarom vind ik het belangrijk om te noemen dat we dit met z'n allen hebben opgenomen. En dan in zo'n korte tijd, want dan zit je ook echt in die vibe. Ja, dat is zo. Dat past heel erg. Ik vertrouw ze volkomen. Het is een hele veilige omgeving.
0: Ja.
1: Ik, alleen dan kan je zulke nummers spelen.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Maar dan is ook weer van, kijk, als het zo diep zit en je brengt het uiteindelijk in een vorm van een liedje over naar de mensen toe die dat willen horen. Dan lijkt mij dat ook voor jouzelf, als je dat nummer één keer gebracht hebt of meerdere nummers die echt met jou waarschijnlijk in de weg hebben gezeten, werkt muziek dan ook helend?
1: Ja. Ja, dat is.
0: Ja, het is spiritueel eigenlijk, hè, wat ik hier zeg, hè?
1: Ja, nee, het is superhelend.
0: Ja.
1: En ik krijg er geen genoeg van. Dus het is niet zo dat, oké, nou heb ik het gespeeld en nou is het klaar voor mij.
0: Ja.
1: Nee, niet. Het brengt ook inzichten. En wat ik altijd bijzonder vind aan nummers waarvan ik denk, oei, kan ik het al over hebben? Dan krijg ik als reactie terug, zoals ik het nu in kleine kringen heb laten horen. Dit is zo herkenbaar.
0: Ja.
1: En dan denk ik, oké, ja. Dus ik ben natuurlijk niet de enige met bepaalde dromen en gedachten.
0: Ja, en het feit dat je dus nu als een echte laadbloeier dit allemaal brengt, dat maakt voor jou dan eigenlijk ook niks uit. Want je helpt er uiteindelijk, wat je zegt, met andere mensen mee.
1: Ja, dat vind ik heel erg fijn. Net zoals dat On Therapy, ja, dat is wel een ding natuurlijk.
0: Ja.
1: Die had helemaal niet opgekomen, eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar er is een muzikant, die heet Manny Boer.
0: Ja.
1: En die liet ik het horen en die zei, wat, die moet je wel gewoon spelen, dat is zo mooi. En toen heb ik het even laten horen in de studio. Toen ben ik om de hoek koffie gaan zetten, want ik dacht, ik wil er helemaal niet bij zijn wat hij daarvan vindt. Ja, dat was zo eng. Dat
0: ja.
1: En hij was heel positief daarover. Dus dat hebben we opgenomen, ook als eerste op die plaat.
0: Ja.
1: Toen was de toon wel gezet.
0: Ja.
1: De toon gezet van, zo gaat die plaat worden. We gaan hem heel proberen sumier te houden. Dat is best lastig met een hemmend orgel van Evert.
0: Ja, ja.
1: Maar ik hou ook heel erg van hem.
0: Ja.
1: Maar geen knallende gitaarsolo's of zo. Ja. Het is heel erg mellow.
0: Ingetogen ook.
1: Ingetogen, maar ook wel liefdevol. Dat was wel mijn bedoeling.
0: Ja, want zegt dat ook iets over jou? Ben jij een compassievol ingesteld als mens? En misschien ook als mens empathisch? Dus invoelend?
1: Om dat nou over jezelf te zeggen. Nou, ja. Mensen zeggen dat wel.
0: Ja?
1: Het kan je heel erg in de weg zitten als je te empathisch bent.
0: Mm-hmm.
1: Dat je jezelf zorgen gaat maken over je ongelofelijke, ik mag het misschien niet zeggen, maar ZAK van een therapeut.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben, zeg maar, door mijn jeugd zijn de dingen zo gelopen dat je heel erg allemaal antennes uitzet en heel erg let op je omgeving en dat iedereen het maar naar de zin heeft en dat iedereen oké is en veilig.
0: Ja.
1: En dat is wat je later gaat opbreken natuurlijk.
0: Ja. Je hebt ook,
1: helemaal,
0: je hebt ook geleerd om nee te zeggen. Daar komt het op neer.
1: Ja, sinds een paar jaar. Ik ben gewoon een laadbloeier.
0: dat is in alles opzichten, maar dat maakt het leven. Want je hebt het met mij als laadbloeier eigenlijk ook te maken. Maar goed, dan kom je op een leuke manier kom je daar altijd achter. En dat vind ik dan altijd zo interessant als je het dan met mensen over kan hebben. En in dit geval met jou als muzikant en als songwriter. Want dat is hetzelfde. Ja, het is een soort moment, wat ik heb het ook hoor, gedeelde levenservaring om dat met elkaar te delen in dat opzicht.
1: Ja, hoe ouder je wordt, ik heb het nooit gehad dat ik het erg vond om 30 te worden of 40. Ik dacht, kom maar op, het leven wordt eindelijk misschien wat beter voor me.
0: Ja.
1: En toen werd ik 60 en toen werd het leven ook inderdaad beter.
0: Ja, het is zoiets als wijn wat je echt op een zorgvuldige manier gewoon moet laten liggen. En dan is die eigenlijk best heel erg goed te drinken na een aantal jaren.
1: Nou, mooie vergelijking. Ja. Ja, ik hou ook heel erg van wijn.
0: Dat is een mooie metafoor, denk ik, in dat opzicht. Hè?
1: Ja, mooi. Ja. Heel mooi.
0: Ja. Ben jij iemand die gevaarlijk leeft?
1: Ik heb het wel gedaan.
0: Dat wel?
1: Ja, ik heb gevaarlijk geleefd. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft in bepaalde periodes in zijn leven. En of het nou uit jezelf komt of door omstandigheden. Maar ik ben ook wel iemand van hele erge toppen en dalen. En dat hoor je goed terug in Shouldn't Be.
0: Ja.
1: Dat je, gevoelens kunnen zo heftig en emotioneel zijn. Daar is bijna geen oplossing meer voor. Behalve dan voor mij om er een nummer over te schrijven.
0: Ja. Dan als laatste vraag. Waar is Sjoe te vinden op het wereldwijde web?
1: Op mijn website, die ik echt probeer bij te houden. Sjoemusic.com. En Facebook onder Sjoe Music. Idem dito Instagram Bandcamp. Daar kan je me ook vinden, maar dan onder Sjoe.
0: Dan gaan we Living Dangerously maar laten horen. Want dat was natuurlijk even de toespeling die ik maakte. Hier is hij, Living Dangerously. Ook afkomstig van het nieuwe album van Sjoe. Who Am I?

Ja, je hebt heel lang even kunnen luisteren naar Sjoe. Twee nummers. Eerst het eigen opname. Wat had het nummer Who I Am al gespeeld vorig jaar toen ze bij ons in de studio was. Samen met Mezes. Daarna het gesprek. En ik maakte dus Who Am I. Nee, het is Who I Am. En zoals gezegd, dat nummer wat daar volgde, dat was Living Dangerously. Ik krijg het ook zo wat bijna mijn mond niet uit. Maar dat was het nummer wat je daarnet hebt gehoord. En het staat dus allemaal op dat nieuwe album. Wat zaterdag uitgebracht wordt, tegelijkertijd ook met de release show in het Wilde Westen in Utrecht. We gaan weer verder, want Gerhard Heusinkveld die had iets leuks bedacht. Die heeft een single opnieuw uitgebracht uit 2016. En dat doet hij nu weer. If You See Her.

En dat was Ismena met I'm Not Here For You. En dat is van dat album wat ze vorige week heeft uitgebracht. Please Don't Ask Me How I Feel. Dat is de titel. Daarvoor hoorde je het nummer van Gerhard. En If You See Her, dat heeft ook een speciale betekenis. Want ja, Gerhard is een beetje ook aan het kijken in zijn geluidsarchief. Van misschien kan ik wel iets opnieuw uitbrengen als single of wat dan ook. Maar dan moet hij natuurlijk ook daar een gevoel bij hebben. Dat heeft hij met dit nummer. Hij heeft dat op de sociale media min of meer uitgelegd. Wat hem drijft om juist dit nummer uit te brengen. Omdat hij daar als muzikant dat op een of andere manier zich helemaal senang bij voelt. En ook de manier waarop hij het heeft uitgevoerd. En bij Ismena is het eigenlijk alleen dat je heel goed naar alles moet luisteren, naar wat ze te zeggen heeft en naar de muziek. Dit is Esplanade en die sluit het eerste uur af.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: Deze single is vandaag uitgekomen. Ik heb het over April Afternoon samen met Chronic Dream. Het is altijd leuk dat ik dan op een gegeven moment... komt er weer zo'n lange arm. De lange arm van onze techneut. En die draait alweer even iets verder. Dat gebeurt mensen, maar... want ik zit ook weer even te kijken in de camera, want jij buis is ook aan en de televisie natuurlijk. Dus dat is altijd wel heel grappig. Ik was bezig, totdat die lange arm ineens weer voorbij kwam zetten, met April Afternoon, want die heeft een single uitgebracht samen met Chronic Dream. En dan hebben ze ook nog een producer, James K. Ultra. En Pain of the Yes is een beetje zijn bijnaam of zijn artiestennaam. Maar alle drie de heren hebben elkaar nooit in het echt gesproken. Dus dan krijg je op een gegeven moment dat ze allerlei geluidsbestanden over en weer. En dan komt er een single uit. De single is uiteindelijk een beetje in elkaar gezet. Dat dan weer wel in Nederland. In de studio van Thijs de Melker. Die kennen we nog van de Rachende Mannen. En vervolgens zijn er drie of vier versies van gemaakt. En dit is dan het eindresultaat. Daar waren ze dan met z'n alle drie dan tevreden over. En het nummer dat heet Grimace gaat over iets met een tik hebben. Dat soort dingen. En over sociale dingen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Het is inmiddels het tweede uur. Dus gaan wij onze gast van vanavond begroeten. Moet ik eerst even dit doen. Dan even dit doen. En dan zet ik het schuifje open. En dan heb ik, als het goed is, Rodon Series aan de andere kant zitten. Goedenavond.
1: Ja, ja. Hallo, hallo.
0: Ja, ik hoor je weer. De paren van beste mensen van Rodon Series en van mijn kant, die hebben al een paar keer dit jaar gekruist. Dus, want één, ik was bij je headline show in Bitterzoet.
1: Yes.
0: Dat was in mei. En 2,5 maand later mocht jij ook optreden tijdens het Uit Je Bak Festival in Castricum. En dat was ook al een gedenkwaardig optreden. Want er waren toch best wel wat mensen die dit van jou en band natuurlijk. Want helemaal alleen gaat het natuurlijk niet. Ja, daar heb je toch wel wat indruk achter gelaten. Dus dat waren de twee muzikale wapenfeiten waar ik dan bij wist. Maar ik weet niet of je tussendoor ook nog optredens gedaan hebt.
1: Paul, tussendoor... dan moet ik echt even graven. Nou, ik had geprobeerd om op Surfrock in mijn hometown Krimp aan de IJssel te spelen.
0: Ja.
1: Alleen, dat was precies toen het heel heftig ging stormen. Dus wij begonnen en het begon keihard te onweren en te regenen. En dat was in principe heel erg vet.
0: Ja.
1: Alleen, toen ging het dus heel heftig ook op het podium regenen.
0: Ja.
1: Toen werd alles stopgezet en... moesten we helaas van het podium af.
0: Ja,
1: konden we weer verder.
0: Want dan gaat het heel flitsend optreden worden als de storm en de onweer in slaat. Ja, dan, de bliksem, dan wordt het heel flitsend. Maar dat lijkt me niet een gezellig optreden als je daar staat te spelen. Dat lijkt me niet. Maar goed, ondertussen heb ik me ook laten vertellen dat het verhaal van Bitterzoet had ook nog een tweede bijkomstigheid. Hè? Want het had ook iets te maken met je afstuderen.
1: Zeker.
0: Aan het conservatorium van Haarlem, als ik het wel heb.
1: Yes.
0: En je hebt ook nog, dat vergeet ik bijna te zeggen, popcollege tour. Heb je ook nog gedaan?
1: Klopt, popcollege tour in maart. Dat was echt een te gekke ervaring. Echt super sick. En al die bands die meededen waren super getalenteerd. En ook hele leuke mensen.
0: Ja.
1: Echt een top ervaring. En ik heb gewoon op podia's gestaan waarvan ik het nooit eerder heb kunnen dromen dat ik er überhaupt op heb mogen staan. Dus dat was te gek.
0: Ja.
1: En ik ben dus inderdaad afgestudeerd in mei. Dus ik ben nu professioneel zangeres.
0: Ja. En singer-songwriter, dat was je al. Dus, dan voordat we... Want ik ga zo eerst nog een nummer laten horen en dan gaan we echt beginnen. Want je bent nu solo, maar normaal gesproken speel je het liefst natuurlijk met een band, denk ik.
1: Klopt.
0: Hoe is dat als je zoals... tijdens Uit Je Bak en ook met Bitterzoet. En dan sta je met een complete band. Gaat dat prima met de bandleden?
1: Vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Ik ben namelijk op het moment op zoek naar een drummer. Dus mocht iemand geïnteresseerd zijn...
0: Kijk maar een camera. Pak maar een camera. Wordt wel een...
1: Mocht iemand geïnteresseerd zijn in mijn drummer zijn... Nee, maar met band spelen is wat ik eigenlijk het liefste doe. Ik vind solo akoestisch ook al heel leuk. Maar ik merk dat het toch... het is wel heel intiem en heel intens. En ik voel me dan heel erg nerveus. En als ik dan met band speel, dan mag ik dat... Of ja, dan deel ik dat gevoel een beetje, waardoor het voor mij verdraagzamer wordt.
0: Ja, ja.
1: En ik heb het gevoel alsof ik meer kan loslaten. Dus dat ik ook dingen meer gewoon durf.
0: Nou, weet je wat? Dan moet je nu denken dat wij hier de drie bandleden zijn. Die man daar achter die monitor, die doet iets met toetsen. Nou, Marcus, die ken je ook inmiddels wel een beetje. Want die heeft foto's lopen maken tijdens de Rob Hakda Award. Heb je trouwens ook al meegedaan. En ik zal ook wel iets gaan doen. En dan lijkt het net echt. Dus, dat gaan we zo allemaal meemaken. Dat is eventjes het verhaal vooraf. Nu laat ik eerst nog even een single horen en dan gaan we echt beginnen. Judah Rivers met Your Words.

0: 2026 mag je ook wel het jaar een beetje noemen van Judah Rivers. Want hij heeft ook wel wat singles uitgebracht. Dit was de meest recente die hij uitgebracht heeft. Denk ik ook alweer van anderhalve maand geleden. Your Words heeft hij nog uitgebracht in de periode dat we nog zomerse temperatuur hebben. Nou, dat valt eigenlijk ook nog wel mee als ik naar buiten loop. Dan denk ik, nou, het is 1 oktober, maar het is nog steeds graad of 20 buiten. Dan is de vraag aan Rodon Saris: ben jij een wintermens of een zomermens?
1: Oeh, mag ik ook een herfstmens zijn?
0: Ja?
1: Ik denk dat ik wel een herfstmens ben.
0: Ja. Heeft dat te maken met de melancholie?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat lijkt mij wel, ja. Want ik ken je wel een klein beetje, dus ik denk, ja, dat zal dan daar wel mee te maken hebben. Ik zag trouwens, als we het dan toch over de herfst hebben, wat vind je dan als je in de natuur loopt en op een gegeven moment het blad van groen bijvoorbeeld naar rood of geel gaat kleuren. Vind jij dat dan ook?
1: Oh, heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, prachtig.
0: Is het ook zoiets, als ik je dan ook beluister of zo van, is het Rodon Saris die dan het fijn vindt om in het bos te lopen? Dus dan ben je net die vee. Hè? Want ik moet denken aan dat moment bij Bitterzoet en het decor, waar dat ook al tot uitdrukking kwam. Dat ik denk van, nou, het lijkt net de goede vee die door het bos heen wandelt en dan, nou, dit kan wel wat gebruiken, dat kan wel wat gebruiken, zoiets.
1: Ja, een beetje. Ik zie mezelf eerder als een bosheks dan een vee.
0: Een bosheks?
1: Maar wel een goede, goede bosheks.
0: Oh, dat dan weer wel. Goed, dit gaat even een zijpad. Maar ja, dat heb je vaak in een bos natuurlijk. Ik heb alle schuiven dicht hoor, Marcus. Dus alles staat dicht. En de enige die nu open staat is Rodon Saris. Laten we maar beginnen dan vandaag. Het is volgens mij meteen een nummer wat ik nog helemaal niet ken.
1: Nou, jij wel. Maar
0: zou je denken?
1: De meeste luisteraars denk ik nog niet.
0: Oké, dus want dat heeft ook, denk ik, een beetje met het bos te maken als je naar de titel kijkt.
1: Zeker.
0: Maar ik bedoel dan als je 's avonds loopt en dat je dan op een gegeven moment ergens in de verte gehuil hoort uit het bos. Om even, ik klink een beetje als Pepe Fischer, want die deed dat ook zo op dat podium. Dus dat beeld heb ik dan, hè, Howling at the Moon. Een uil, die heeft een heel ander geluid. Maar een wolf, die kan echt huilen in het bos. En tegenwoordig, mensen, hebben we wolven in Nederland. Dus dat kan dus wel degelijk ook hier plaatsvinden. Laten we dat maar eens beginnen met het eerste nummer van vanavond. Dan ga ik daarna wel even wat vragen stellen over het liedje en noem maar op. Howling at the Moon.

0: Er is hij weer, het beschaafde jazz-applausje. Dus het is ook een running gag, die komt terug. En als het 10 december is, want dat schijnt een jubileumaflevering te worden van de Rob Agda Award, omdat dat dan 30 jaar eigenlijk in de stijgers staat. Nou, eigenlijk niet, het staat niet meer in de stijgers. Het is gewoon een volwaardig, ja, moet ik het zeggen, contest, bandcontest. Wij zijn ooit, Marcus en ik, ingestapt in het jaargang 2009-2010. Dus dan kun je al nagaan hoe lang dat geleden is. Zo lang hou ik het al uit met jou, Marcus. Dus het is net een huwelijk. Net zoiets als, laten we zeggen, Giampiero Lambiase en Max Verstappen. Het is een kibbelend stel wat dan op een gegeven moment tijdens een wedstrijd dan bezig is. Dat hebben wij dan ook wel eens. Goed verstandshuwelijk. Maar goed. En waarom zeg ik dit? Dan heeft Roland Series ook even de tijd om even de boel om te stemmen. Want dit soort grappen, die klets ik dan toch wel vol. En ik kijk inmiddels nu of dat al weer geregeld is. Er zit een kapootje op. Kijk maar. Even over bijvoorbeeld het liedje wat je net gespeeld hebt. Want ja, waardoor raak jij dan misschien, maar ja, dat klinkt een beetje plastisch, geïnspireerd door om een liedje te schrijven? Wat moet voor jou een aanleiding zijn om te kijken, waar zit het hem in?
1: Het ligt heel erg aan de song. Meestal is het of een gebeurtenis in mijn leven, of een manier hoe ik me voel op een moment in mijn leven.
0: Ja.
1: Maar het kan ook gewoon een ding zijn wat ik heb gelezen. En dan denk ik, dat vind ik heel interessant.
0: Ja.
1: Bij Howling at the Moon was het specifiek, ik heb het geschreven over mij en mijn beste vriendin.
0: Ja.
1: En ik zat zo na te denken en ik dacht, ik ben zo dankbaar dat ik zo iemand in mijn leven heb.
0: Ja.
1: En toen zag ik een soort van heel beeld vormen dat wij met z'n tweeën onder de volle maan staan te dansen met een vuur en weet ik het wat. Daar is dat liedje op gebaseerd.
0: Ja.
1: Dus dat eigenlijk. Het ligt er heel erg aan.
0: Ja, is dat ook meteen, want je zegt iets over dankbaarheid. Want is dat ook hoe jij zelf als jong mens in het leven staat? Dat je toch best dankbaar bent met alles wat je doet op dit moment?
1: Oh ja, zeker.
0: Ja?
1: Soms heb ik wel de neiging om toch een beetje terug te dwalen in het negatieve van alles wat ik zou willen. Maar op hetzelfde moment, ik heb ook zoveel vette dingen mogen doen al. En ik doe super vette dingen. Dus ik vind mezelf wel een heel dankbaar persoon.
0: Ja.
1: En daar probeer ik ook mee te leven.
0: Haal je daar ook de energie uit met die vette dingen zoals je dat net omschrijft? Dat je daardoor de brandstof hebt om toch te denken van, ik kan weer gewoon er weer even lekker tegen op een bepaalde manier.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Dus daar haal je dan zeg maar de energie vandaan.
1: Ja.
0: Nou heb jij al iets uitgebracht dit jaar, geloof ik. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat nummer ga je ook spelen als het goed is.
1: Klopt ook.
0: Dat klopt ook. Kunnen we nog wat van jou gaan verwachten nog de komende tijd?
1: Ik kan niet heel veel zeggen.
0: Oh,
1: maar
0: spannend.
1: Er komt muziek.
0: Er komt muziek?
1: Er komt heel veel muziek.
0: Ja.
1: En het zijn werken waar ik echt heel erg trots op ben.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de vorige.
0: Ja.
1: Maar degene die ik straks ga spelen ook. Het voelt alsof ik nog meer een soort van heb ontdekt wie en wat ik wil zijn qua persoon, maar ook als artiest.
0: Ja, ja.
1: Het valt veel meer op zijn plaats nu en dat vind ik heel fijn.
0: Ja, daar kom ik nog even zo op. Want over dingen op zijn plaats vallen, want dat heeft ook weer te maken met die opleiding en die avond van Bitterzoet. Want dat sla ik dan ook meteen op. Dus dat komt zo dadelijk. Maar laten we eerst nog even heel fijn teruggaan. Want dat is een beetje het begin.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt hem volgens mij ook bijna twee jaar geleden gespeeld.
1: Ja.
0: Dark Waters, daar gaan we nu naar luisteren. Dus het is weer aan jou.
1: Yes. Oké. Zweethandjes.

0: Ja, ik zit weer ademloos te luisteren als het gaat om alle liedjes, om de liedjes die alle hebben uitgebracht. Maar ze blijven altijd mooi om naar te luisteren. Het is zoals wel eens wordt gezegd, oorstrelend, heb ik dat woord ooit zelf bedacht. Ja, ik weet het niet, maar ik heb het ergens een keer gebruikt. Bij een stukje wat ik moest schrijven. Of dat nou bij Alternative FM is of dat andere kanaal. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, het is natuurlijk heel anders dan in een bandsetting. Waar ik dus ook al twee keer getuige van geweest ben. Hoe dit nummer dan klinkt met een volledige bandbezetting. Er zitten trouwens in die band van Rodan Series. Is ook leuk. Zitten zowaar ook nog filosofen in die band. Dus, ja.
1: Shout out Baruch.
0: Ja, precies. Ik wou het net zeggen. Ja, die Baruch. Voor dat verslag trouwens bij Uit Je Bak. Toen had ik de beschikking over. Voor dat andere platform had ik de beschikking over een fotograaf uit Horen. En een redactrice uit Horen. En die Baruch die komt dus ook uit Horen. Dus ja die zei even, ja, zei, ik ken hem wel. Ik zeg, nou, ik ook. Want hij is heel erg filosofisch in ieder geval. Dus ja, kan een hele avond met die man, met die jongen kan ik kletsen. Maar dat gingen we dus niet doen. Trouwens, op de avond dat jij Bitterzoet, kwam ik er ook nog één tegen. Die heb vorige week zijn single uitgebracht.
1: Bono, oh, Bono, ja.
0: Ja, Bono Gets. Ik ook even nog na afloop nog zeer een soort onderhoudende conversatie gevoerd na het interview. Toen was na een half uur vonden we al wel welletjes. Dus ja, goed. Even over die opleiding, want je maakte er eigenlijk al een beetje de toespeling op. Over de opleiding het Conservatorium Haarlem. Maar want dan zien ze ook jou. Want jij zegt, ja, ik heb nu een beetje, alles valt op zijn plaats nu. Zagen zij dat eigenlijk ook een beetje al? En waren de contouren daar ook al zichtbaar tijdens bijvoorbeeld die avond op Bitterzoet?
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Voornamelijk omdat toen ik begon, zat ik in een soort van shoegaze bandje. Ja. Nou, dat doe ik nu niet echt meer.
0: Nee, nee.
1: Ik had wel invloeden natuurlijk eruit, maar dat terzijde. Ik dacht dat ik wist wat ik wilde, maar elke keer als ik dan wat meer rock georiënteerde dingen deed, voelde het meer als een soort van karikatuur van mezelf. En ik weet nog heel goed dat ik ooit met mijn zangdocent heb gezeten. En toen vroeg ik aan haar van, wat moet ik nou doen? Het was van, girl, doe wat goed voelt. Volgens mij voelt het heel goed voor jou.
0: Ja.
1: Ik heb feedback gekregen waar ik heel blij mee was. Ja. Dat het ook gewoon heel mooi samenviel en zo. En dat het ook heel erg eigen is en niet iets wat je snel voorbij ziet komen of zo. Dus ik denk dat zij dat ook wel dachten.
0: Ja. Ja, want daar kom ik dan bij het laatste nummer nog even op terug. Want daar zitten die elementen, als je hem in de band setting hoort, zitten die heel duidelijk in dat nummer.
1: Ja.
0: Vind ik. Maar goed, wie ben ik? Ben ook maar een Pietje Puk die een programma doet met videocamera's erop en noem maar op. En ik schijn dan ook nog ergens hoofdredacteur te zijn. Maar ja, dat mag geen naam hebben, denk ik. Maar goed, dat is een beetje het verhaal. Dan nu, het derde

0: nummer. Garden.
1: Yes.
0: Dan zie ik, nou laat ik het even anders, laat ik hem heel even anders aanvliegen. Ben jij iemand die graag in een tuin zit? Gaat over.
1: Ja, op zich wel. Ik heb er eentje, maar ik zit er eigenlijk nooit persoonlijk.
0: Ja.
1: Maar ik hou wel van in de zon zitten in een tuintje met een lekker drankje.
0: Dat dan weer wel.
1: Dat dan weer wel.
0: Ja. Nou, dan ben je denk ik deze zomer al aardig aan je trekker gekomen, denk ik. Hè? Met een hittekoepel die in juni overtrok. Dus nou, ik was blij dat hij weg was. Want het was niet te hard op een gegeven moment. Maar ja, dus iedereen heeft zijn voorkeur. Maar dat nummer, dat gaat natuurlijk over iets heel anders,
1: ja,
0: denk ik. Ja. Dus, maar dan gaan we, dat proberen we achter te komen. Als we jou nu het podium geven om Garden te laten horen.
1: Yes.

0: Dat was het applaus wat bij het derde nummer van vanavond hoorde. Garden. En ja, we weten dat Rodon Series hier voor de eerste keer, alweer bijna 2 jaar geleden is dat geweest. Want dat was ook in oktober. Alleen was dat wat later in deze maand. Toen was het uit mijn hoofd 24 oktober 2024. Ja, dat weet ik nog. En toen heb ik ook even de stoute schoenen aangetrokken van, nou, is het leuk als je bij ons komt spelen? En dat, ja, dat was ook een maand waar we bijvoorbeeld ook een andere dame en haar opwachting maakte. Toen heette ze nog Mila Roosendaal, maar tegenwoordig heet ze anders. Dat was ook een aardig moment als je dan op een gegeven moment deze mensen dan in podium, of, ja, het podium biedt om hier hun muziek te laten horen. Dan even, want teruggrijpend op dat verhaal van 2024. Wat, en dat is bijna mensen, een Maarten Verduin vraag. Wat is het verschil tussen de Rodon Series uit 2024 en 2026?
1: Ik denk dat ik nu meer durf. En dat ik nu ook meer probeer of zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, proberen. Ja, we hebben hier iemand gehad. Die man heette Christian Kuitert. Dat vergeet ik ook nooit meer. En die noemt zijn, popmuziek, Nederlandstalige pop, probeerpop.
1: Oh, sick.
0: Kan wel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar goed, dus, maar ben je dan ook niet bang om dan op een gegeven moment, nou, als het dan even niet lukt, jammer dan. Dan doen we het gewoon nog een keer. Het is net het kleine kind wat valt. Dan eventjes de knieën zo. En dan weer opstaan en dan weer verder. Zo?
1: Ja, zeker. Ja, in heel veel verschillende opzichten. Maar ik denk vooral muzikaal gezien.
0: Ja.
1: Nou ja, dingen zoals oneven maatsoorten, dat soort dingen deed ik al, maar nu wat meer. En het voelt ook wat meer natuurlijker nu. En ook in het hele concept eromheen van mijn muziek. Ik had heel lang de wens om een soort van meer heksachtig door het leven te gaan. Maar ik was bang dat mensen dat raar zouden vinden. En nu heb ik zoiets van, ja, maar dat ben ik gewoon. Dus YOLO.
0: Ja, ja, dan heb ik ook zoiets van, ja, doei. Ik ben lekker wie ik ben. En dat is dan denk ik ook maar waar je het dan mee moet doen. Ik noemde hem al Maarten Verduin. Want ik kan mij nog een moment herinneren. Dat was wel heel erg ook voor hem. Want er is niks ergens een moment. En dat weet jij ook. Vorige week heb ik je nog even een app gestuurd. Want we hadden een uitvaller. Losse Jos, die kwam niet. En ja, jij had nog zoiets van, nou, sorry, ik ben even verhinderd. En want anders had ik je een week naar voren gehaald. Maar het overkwam hem ook in 2025. Kan ik me herinneren, toen moest er ook iemand ziek afhaken. Toen hebben Maarten en ik ook even de koppen bij elkaar, van afstand dan, even bij elkaar gestoken. En even een oproep gedaan. En we kwamen uit, tenminste, ik kwam uit bij jou. En toen was jij de reddende engel bij podium 1071, kan ik me nog herinneren.
1: Ja.
0: En die foto, die is ook al iconisch genoeg. Want ze staan allemaal zo. Ja, we zijn je erg dankbaar dat je geweest bent. Maar het was wel een heel mooi gezicht.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, want ook daar heb je nu inmiddels 3 nummers daar laten horen in deze studio. Daar hebben we het al over gehad, hè? Akoestisch en met band, dat is het. Band, dat is totaal anders dan met als je alleen speelt. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen van over optredens met band dan. Dat ook heel speciaal is. Want je zegt vette dingen. Je hebt je meegemaakt. Volgens mij bedacht ik me ineens. Je hebt ook weer iets gedaan bij Tivoli Vredenburg. Als ik het wel heb.
1: Oh ja, dat is een hele poos geleden inderdaad.
0: Ja.
1: Toen deden we een Rabo Open Stage.
0: Dat was het.
1: En dat was mijn eerste echte band optreden met de band.
0: Ja.
1: En dat was heel cool.
0: Hoe kijk je daarop terug? Als je dat, je wordt gevraagd. Dan kom je met die band. Hoe kijk je dan van, oh jee, ik moet nu op de Rabo Stage bij Tivoli Vredenburg spelen. Want dan kan ik me voorstellen dat je dan, want het is alweer een tijdje geleden.
1: Ja.
0: En dan ben je natuurlijk minder ervaren zoals je nu bent.
1: Ja, ik weet wel nog dat het echt heel goed ging. Echt verrassend goed, zeg maar, voor een eerste bandoptreden.
0: Ja.
1: Maar ik vond het doodeng. Al helemaal omdat ik dus in een... ik speelde technisch gezien de aftershow van The Last Dinner Party. En dat is een band die ik zelf heel vet vind. Mm-hmm. En ik dacht, nou ja, dat matcht heel goed met de vibe en genre van de muziek die ik maak. En er waren zoveel mensen die het cool vonden. En ik had toen nog geen muziek uit. Of net wel, net niet. Ik weet het niet zeker.
0: Ja.
1: Maar er kwamen zoveel mensen naar me toe van... Oh my god, heb je iets op Spotify? Kan ik het vinden? Ja. En toen was ik van, wow, mensen willen dit horen.
0: Ja.
1: En ik ben heel trots op mezelf dat ik dat toen had gedaan.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat als er dan mensen op je afkomen en zeggen van... Kan ik het ergens vinden? En dat je dan zegt... Ja, sorry. Ja. Ik heb nog even niks. Maar ook, ik kan me voorstellen... Jij bent natuurlijk iets jonger dan ik. Iets.
1: Beetje maar.
0: Maar zit er ook een ongeduldige kant bij jou?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Ik heb dus nu... nou, dan ga ik het toch maar zeggen. Ik heb een hele EP die uitkomt.
0: Ja.
1: Maar het duurt heel lang.
0: Ja.
1: En dat is dat ik wil nu niemand voor de bus gooien of zo, maar en dat is ook mijn eigen schuld. Maar dus
0: het
1: ik heb gewoon
0: perfectionisme, ja. Mensen, daar is die weer. Ja, ja.
1: Precies, ja. Er is gewoon zoveel liedjes en het zijn gewoon hele coole nummers en ik wil zo recht dat iedereen het kan horen.
0: Ja.
1: Maar dat raten ze nog niet. En dan denk ik, ja, maar kom op, nou, laten we het gewoon doen.
0: Gewoon mensen, geduld is een schone zaak. Zo heb ik ook die woning gekregen destijds in 2025. Je moet gewoon wachten. Misschien heb je dan zo'n baard. Maar goed, dat maakt dan niet zoveel uit. We gaan het laatste nummer laten horen. Want dat is dat nummer wat ook op het podium met een volledige bandsetting fantastisch klinkt. Zo is het. Voor zo'n verhaal, dan moet je maar eens naar een optreden met de band gaan zitten kijken. Zit er nog zo'n optreden in ergens binnenkort?
1: 21 november in de Nobel, Leiden. Ja. Speel ik tijdens de Nobel Awards met heel veel andere vette bands. Dus be there.
0: 21 november in Gezwinderspoed naar Leiden. Nobel Café, wat is het? Gebroeders de Nobel. Want café,
1: niet meer.
0: Ja, nee, niet meer. Dat was vroeger. Ja, als ik aan Café Nobel denk, dan denk ik aan Ameland met zo'n gedestilleerd ding. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar laten we maar horen. Hier is Changeling als afsluiter van deze avond.

0: soms mensen kan akoestisch en popmuziek haast klassiek klinken. Dus dit is er zo eentje. Goed, we weten dus in ieder geval 21 november mag je met de hele band spelen in Noble in Leiden. Het heet tegenwoordig dus niet Gebroeders de Noble. En je moet het ook niet verwarren met dat restaurant café op Ameland. Dat heet ook Noble, dus heeft er niks mee te maken. Maar ja, dat is dus het eerste aankomende optreden waar we jou kunnen zien. Dan voor de mensen die jou nog willen vinden op het wereldwijde web. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die dan op een gegeven moment zeggen, ja, ik wil toch wel even kijken. Rodon Series, waar kunnen we je vinden?
1: Ik ben overal te vinden. Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, you name it. Ik ben daar ook op Facebook, maar daar ben ik eigenlijk niet zo actief. En ik heet overal Rodon Series. Ja. Met 1 H na de R, niet bij de C.
0: Nee. Nee, ja, want je moet ze de kost geven die dat dan moet geven. En nog voordat we echt helemaal... Maar waar komt die naam vandaan?
1: Ik heet Rosa. Van nature.
0: Ja, dat is je echte naam.
1: Eigenlijk Rosa.
0: Ja, want dat schept natuurlijk hier verwarring met deze twee bazen die bij mij altijd de orders geven en zeggen van dit moet je doen, dat moet je doen. Maar ja, maar goed.
1: Ja, ik heet dus Rosa, maar ik vond dat een beetje saai. Dus ik dacht, ik ga een artiestennaam zoeken die wel met Rosa of een roos te maken heeft. Dus ik ging babynamen opzoeken. en ik zocht dan Roos in andere talen.
0: Ja.
1: En Rodon, dat is hoe je het eigenlijk moet uitspreken, is Oud-Grieks voor,
0: ja,
1: roos.
0: Ja.
1: Maar ik heb er dan Rodon van gemaakt. En toen ging ik verder zoeken naar namen die mooi passen bij roos. En toen kwam ik dus op Cerise, of Cerise in het Frans. En dat is, naast dat het kersensmaak is specifiek in het Frans, is het ook een kleur rood. Dus als je het samenvoegt, heet ik eigenlijk Rode Roos.
0: Rode Roos. Dus dat is het. Ik geef je over aan de videologen. Dit was ook op YouTube. Dus je kunt nu gewoon op YouTube kun je de boel uitzetten. Vond het leuk dat je geweest bent.
1: Thank you.
0: Graag tot een andere keer. Dus ik geef je over aan de bazen hier. En graag tot een andere keer. Dag.
1: Tot de volgende.
0: Ja, oké. Wij gaan afsluiten. Dat doen we met Fiona Sang van Holograph.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En dit was dus weer even een nummer van Wave Zero om het derde uur mee te beginnen. Realize, welkom bij uurtje nummer 3. En ik had het in het vorige uur al samen er al over met Rodos Ries. In 2009, 2010, dat was het jaar dat wij instapten bij de Rob Agda Award. En deze band was toen een van die deelnemende bands in dat jaar. En dat heeft ook natuurlijk een reden. Maar dat, waarom ik het nu nog steeds laat horen. Maar dat gaan we nog wel weer eens een andere keer vertellen. Maar de band komt oorspronkelijk uit Castricum. En ja, ze maakten nogal een ruige variant van New Wave. Dat is Wave Zero in de notendop. In uur nummer 3 hebben we hier al meteen een eerste single die we weg kunnen geven. Want morgen komt die uit. En zijdelings had Labashida ook iets te maken met Wave Zero. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar er liepen destijds wat lijntjes tussen Labashida uit Amsterdam en Wave Zero uit Castricum. Wat het precies is, dat weet ik niet. Maar het zijn wel bekenden van elkaar geweest. Labashida die gaat een aantal optredens doen in de komende tijd. Ja, dan had ik gezegd dat ik dat zou noemen. Maar ik ben gewoon straal kwijt hoe of wat en welke optredens dat allemaal zijn. Eens even kijken, heb ik dat nog hier bij de hand? Want dat is nou juist ook even meteen de vraag. Dat ze dus een aantal optredens gaan doen. En bijvoorbeeld spelen ze op 16 januari in Haarlem. En waar dat precies is, dat weet ik niet. Maar de Volharding, dat is het. Daar gaan ze optreden. Maar ze hebben ook nog een aantal optredens hier in de buurt staan. En ik moet dat even gewoon nakijken. Ik heb het gewoon niet 1, 2, 3 paraat. Dus dat moet ik dat antwoord even schuldig blijven. Maar ze gaan morgen een nieuwe single uitbrengen. En die ga je nu horen. Dat nummer dat heet Agency.

band bestaat al een lange tijd. Maar inmiddels heb ik de agenda kunnen achterhalen. Dus het is toch allemaal weer goed gekomen. Want vandaag is het 1 oktober, maar morgen is het 2 oktober. En dan zijn ze te zien en te horen tijdens een optreden in De Grote Wijver. Dat is eigenlijk het voormalige regiokantoor van PWN. Want daar zit De Grote Wijver. En dat is gewoon een plek, een toffe plek waar ook optredens plaatsvinden. En Labagida is er dus een van. Een week later zijn ze ook te zien Treehouse. En dat is in Amsterdam en dat zit aan de Neveritaweg 55-57. En wat het precies is, weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval op 16 januari hier in de buurt. Dan zijn ze in Haarlem bij een optreden van De Volharding. En dat is min of meer een plek die een beetje in de plaats is gekomen wat optredens betreft van Slachthuis Haarlem. Want daar is voorlopig wat optredens betreft het eventjes rustig. Wel heb ik begrepen dat Slachthuis gewoon doorgaat. Maar dan wat meer met de opleiding en educatie doellijnen. Daar is Slachthuis dan nog wel in actief. Dus ze zijn er nog steeds. Door met iets wat ik vorige week had aangekondigd, maar ik heb het helemaal niet gedraaid. En dan zouden we hier zeggen, maar goed, dat gebeurt dan. Maar die band, die mag ik nog even laten horen, want ze hebben tenslotte gemaild. De Cosmopolitans heet de band. En waar is ze precies? Volgens mij uit Utrecht. En het nummer dat heet Shitty Town.

Het is ook wel eens even lekker om drie nummers achter elkaar te zetten. Zeker deze laatste. Dat was de voorganger van Undignified van The Dark Wave. En allemaal hoorden we weer de vocalen van Jelmer Luimstra. Want die hadden we dus al in uur nummer 2 gehoord bij April Afternoon samen met Chronic Dream. Maar dit is het andere verhaal van hem. En dat is die New Wave en een beetje postpunk-achtige band uit Amsterdam. En Alone, die is meer of meer uit de koker gekomen van de bassist van de band Pepijn Gremlinghuizen. En daar heeft Jelmer Luimstra natuurlijk ook wel een belangrijke rol in gespeeld om het nummer ook weer te maken zoals het is en zoals die klinkt. En ze hebben bewust gekozen om het nummer 8 minuten te laten duren. Daarvoor hoorde je trouwens Crocodile Tears en daarvoor hoorde je Cosmopolitans met het nummer Shitty Town. We gaan weer verder, want dit is ook een nummer wat bij mij best wel vaak aanslaat. En dat is de laatst verschenen single van Johanna Jorgu, Shoegaze, maar ook een beetje postpunkachtig. En dat nummer dat heet Chamber of Hearts.

Beetje een bekende van ons, want deze man is ook verantwoordelijk voor het video-interview van Bieke. En dan weten hier nu twee heren over wie ik het heb. Maar hij maakt dus ook muziek. En dat is dit wat je nu hebt gehoord. Alice Flynn. Want dat is het pseudoniem van deze man. En ik ga niet vertellen wie... op de radio in ieder geval niet vertellen wie dat is. Maar hier intern weten wij alle drie wie het is. Maar goed, hij maakt zelf ook muziek. Battery Song. En waar heb je hem kunnen zien? Want Stoppenkast is geweest. Dat is het multidisciplinair festival van Maud Grimberg, Annelies Spierings, die we kennen als Zilaida, en Nienke Scheepmakers. Die hebben dat georganiseerd. En de eerste keer was in Slachthuis Haarlem. Dat was, geloof ik, ergens begin dit jaar. Maar toen bestond het Slachthuis nog met podium en al. En de laatste keer, dat was vorige week in de Volharding in Haarlem. Daar is tegenwoordig de culturele broedplaats, wat nu een beetje de plek is waar nog wel wat muziekoptredens zijn naast Patronaat. En nog een paar van die kroegen waar ook nog het een en ander aan live muziek is. Dat was Alice Flynn. Daarvoor hoorde je Johanna Jorgoe met Chamber of Hearts. En we weten allemaal dat Johanna Jorgoe bezig is. Waarschijnlijk zelfs met een nieuw album. En dat gaat heel anders klinken zoals we dat eigenlijk van haar gewend zijn zo'n jaar of drie geleden. Nu, tijd voor het best bewaarde geheim uit Volendam. Want dat kreeg ik van de week aangereikt. Niet alleen door collega Roy de Smet van Roy draait door bij de lokale omroep Volendam in Edam. Nee, ook van de persoon zelf. Want ze heet in het echi, heet ze Jasmijn Kroon of Jasmin Kroon. Maar ze brengt uit het onder Jasmin Cyanide. En ik heb hem laten vertellen dat zij in Celerate in Volendam een meidenband had gehad. En dat waren de baanbrekers eigenlijk voor die periode. Maar dan praten we over een tijdje terug alweer. Een lange tijd terug. Maar tegenwoordig heeft ze toch besloten om zelf ook wat uit te brengen. Keep Throwing Matches is de single die afgelopen maand

Vorige week had hij hem uitgebracht. Nou, hij is dus nog koud een week uit, want de week is nog niet voorbij. Niels Buijs met Carouser en dit was Damage Done. Die heb ik vorige week ook al laten horen. Maar het is eigenlijk een van de pittige nummers. En hij wilde dat ook op dit album Carouser wat pittige nummers maken. Nou, daar is hij wel in geslaagd. Wil je hem volgende week zien? Dan kan dat, want dan moet je wel naar Volendam. Piers Volendam. Daar speelt hij op 9 oktober wel te verstaan. Daarvoor hoorde je Funny Feelings van Baron C. Die hebben nou net nog een trip achter de rug in Engeland. In Brighton zijn ze geweest. Daar hebben ze best goede herinneringen achtergelaten. Maar ik heb en ook gemaakt. En dan kan je er altijd leuk op terugblikken. En ja, dan is de vraag of ze dan nog binnenkort met iets gaan komen. Nou, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar misschien moet ik maar eens even een appje wagen aan Marie van der Zalm. Want ja, vorig jaar hebben we ze hier in de studio gehad. In de volle sterkte. En dat kon omdat die band nou niet echt overdreven hard is. Ze zijn pittig. Maar echt hard is het dan ook weer niet. We gaan zo'n beetje naar de finale van deze Alternative FM. En dat doen we met Lorem Ipsum. Want die waren bij Alkmaar Live te zien. En dit is denk ik een van de nummers die ze gespeeld hebben. Flatcaps en Remax.

de foto's wel voorbij komen van Michel Tuyp, die een nieuw huis heeft betrokken ergens in Volendam. Maar ze waren ook weer onlangs te zien tijdens het Alkmaar Live Weekend op de zaterdag wel te verstaan. De beelden heb ik in ieder geval kunnen zien. En die waren afkomstig van de heren M. Beers. Dit was het titelnummer van Flat Caps en Rain Max. Het album wat ze in 2024 hebben uitgebracht. Aan het begin van dat van 2024 in mei. Zelfs hebben ze hem gepresenteerd in Bitterzoet. De laatste komt ook uit Volendam. Van die band die al meer dan toch al een jaar of 12, 13 bestaat. En dat is Alaska. En wanneer dat vierde album gaat komen, ja, dat weten we dus nog steeds niet. Maar dit is van het derde album. En dat is ook als een single uitgebracht. Waarin de kat van Frank Bond, Angus, de hoofdrol spreekt en speelde. Red Herring. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Hoorn heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.
5: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds wordt u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je

0: Een goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Play It Loud Live. Het programma waarin de mensen achter de muziek centraal staan. Ik ga in gesprek met bands en muzikanten over hun muziek, inspiratie, nieuwe releases, optredens en alles wat er binnen de Nederlandse metal scene speelt. Uiteraard met volop muziek en ruimte voor het verhaal achter de band. Het is maandagavond 5 oktober. Normaal gesproken hoor je een Dutch Fury maandoverzicht, maar dit keer een speciale uitzending dus die volledig in het teken staat van één band. Een band die binnenkort een behoorlijk belangrijke mijlpaal bereikt. Want aanstaande vrijdag 9 oktober verschijnt het debuutalbum van de Nederlandse cinematic progressive metal band Nimue. Het album heet Born from Dark Waters en op vrijdag 16 oktober wordt dat album officieel live gepresenteerd tijdens een release show in Uduna in Drachten. En omdat ik vandaag niet alleen het album zelf wil bespreken, maar vooral het hele verhaal erachter, heb ik twee gasten voor jullie. Het eerste uur spreek ik met gitarist Vincent van Zwieten. Met Vincent ga ik terug naar het ontstaan van Nimue. Waar komt de band vandaan? Welke muzikale invloeden hebben de band gevormd? Waar komt die combinatie van progressive en cinematische metal vandaan? En hoe is het uiteindelijk het geluid ontstaan dat we vandaag de dag van Nimue kennen? En in het tweede uur spreek ik met zangeres Tirza Fekkes en gaan we uitgebreid het album zelf induiken. Maar eerst dus terug naar het begin met Vincent van Zwieten van Nimue. Vincent, van harte welkom bij Play It Loud Live vanavond. Leuk dat je me telefonisch te woord wil staan vanavond.
1: Yes, ja, hartstikke leuk dat je ons hebt uitgenodigd voor het interview. Dat vinden wij natuurlijk ook heel tof.
0: Ja, super. Graag gedaan natuurlijk. Hartstikke leuk om jullie te spreken over het komende album, jullie debuutalbum. Maar laten we even helemaal bij het begin beginnen. Hoe is Nimue eigenlijk ontstaan?
1: Nou, het is ontstaan eigenlijk... De leden van Nimue zaten samen in Arion Project. Mm-hmm. En, of tenminste, de andere gitarist niet. Okay. Maar de rest wel allemaal.
0: Yeah.
1: En dat is een Arion tribute band en die deed best wel goed. En vooral bij de zangeres, Tirza dus. Yeah. Ontstond er best wel een drang om zelf ook echt muziek te gaan schrijven. En die voelde ik zelf ook wel.
0: Yeah.
1: Dus uiteindelijk, ja, het is natuurlijk een tribute band. Dus daar kun je niet echt muziek in schrijven. Nee. Dus uiteindelijk was het plan, goh, laten we gewoon een band beginnen. En dan... kijken waar het schip strandt. En,
0: ja. Was er ook al vanaf het begin al duidelijk wat jullie wilden doen qua muziek? Of is Nimue eigenlijk langzaam ontstaan uit verschillende muzikale ideeën en samenwerkingen?
1: Nou, beide een beetje. Nee. We hadden natuurlijk allebei het idee van, Tirza heeft natuurlijk een klassieke achtergrond. Mm-hmm. En ik, meer een metal achtergrond.
0: Ja.
1: En we hadden daar eigenlijk allebei wel in lijn in een bepaalde visie die we daarin hadden. Dus het was eigenlijk meteen vanaf het begin duidelijk van dat is wat we gaan doen.
0: Ja.
1: Alleen de precieze details zijn wel heel erg in de loop van het eind schrijfproces eigenlijk echt was pas uitgevonden. Hey, hoe gaan we dat dan precies doen?
0: Ja, precies. Wanneer hadden jullie echt het gevoel voor het eerst dat jullie dachten van dit is Nimue? Ik bedoel daarmee niet alleen de naam of de line-up, maar echt het moment waarop jullie muzikaal een eigen identiteit begonnen te krijgen?
1: Ik denk eigenlijk heel snel al.
0: Ja?
1: Bij misschien eigenlijk het eerste nummer wat we schreven, dat we zoiets hadden, dat het klikte van, ja, dit werkt.
0: Ja.
1: Dit is cool. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat de sound uiteindelijk nog wel veranderd is ten opzichte van het eerste nummer.
0: Okay.
1: Maar we hadden wel iets van, dit is iets en dit is echt wel cool.
0: Ja, dus, hoeveel is het geluid veranderd in die eerste jaar?
1: Nou, best wel veel eigenlijk.
0: Okay.
1: Want in eerste instantie is het Tirza en ik geweest die we samen muziek schreven.
0: Mm-hmm.
1: En we wouden graag een tweede gitarist. Toen heb ik een klasgenoot van mij gevraagd om gitaar mee te spelen met ons.
0: Yeah.
1: En hij komt eigenlijk een best wel andere hoek van de metal dan dat ik.
0: Okay.
1: En dus hij heeft best wel heel veel invloed gehad ook op de sound van Nimue uiteindelijk.
0: Yeah.
1: En die is pas... Later is die mee gaan helpen met muziek schrijven. Dus er zijn wat nummers waarin je die stylistisch iets minder heavy zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt dus omdat dat een van de eerste zijn die geschreven zijn. Waar hij dus nog niet echt zijn hand op gelegd had.
0: Nee, okay. Ja, dat kwam allemaal later natuurlijk. En zijn er ook dingen die jullie bewust niet wilden doen in Nimue?
1: Voor mij persoonlijk was het... De andere gitarist heeft een heel erg metalcore achtergrond.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden allemaal zoiets, de sound van metalcore is super vet.
0: Yeah.
1: Het probleem, dat is natuurlijk een hele persoonlijke mening van mij ook. Maar een andere band wilde dat ook wel. Het probleem van metalcore is dat een heleboel metalcore allemaal hetzelfde klinkt.
0: Ja, precies.
1: Dat wouden we dus niet.
0: Nee.
1: We wouden wel van, hoe krijgen we toch die sound van metalcore in Nimue zonder dat wij een van de tienduizenden metalcore bandjes worden, zeg maar.
0: Ja.
1: Natuurlijk eigenlijk het orkest is het antwoord daarop.
0: Oké. En de zanglijnen zijn dus wel anders ook dan in metalcore of hetzelfde? Een beetje screen, zeg maar, erin? Of?
1: Qua zanglijnen, ik denk... Nou ja, Tersa schrijft eigenlijk alle melodieën voor het album.
0: Yeah.
1: En zij heeft natuurlijk voornamelijk een klassieke achtergrond. En zij, hoewel zij metalcore super vet vindt, heeft ze niet heel erg veel metalcore geluisterd in haar leven. Metal is voor haar eigenlijk relatief nieuw.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat luistert ze nu pas 4-5 jaar.
0: Oh, maar. Dat is inderdaad nog vrij kort, ja.
1: Dus, ik overdrijf een klein beetje. Maar ze heeft daarvoor al wel dingen als Bring Me The Horizon geluisterd. Ja, maar ze is pas echt meer de metalcore, of meer de metal in gaan duiken sinds dus 4-5 jaar.
0: Ja,
1: sinds de Aryan Project band. Dus,
0: Oké, dus nog relatief inderdaad.
1: En aangezien zij voornamelijk de melodieën schrijft, is dat dus niet super geïnspireerd op wat metalcore melodieën heeft ook.
0: Nee, precies.
1: Dus ja.
0: Oké, duidelijk. We hebben het nu over het ontstaan van Nimue gehad, hè? Maar ik ben ook benieuwd natuurlijk naar de muziek die jullie heeft gevormd. Want als je naar Nimue luistert, hoor je natuurlijk een combinatie van verschillende stijlen. Hè? Progressieve metal, moderne metal, symfonische elementen en heel veel aandacht voor sfeer en dynamiek. We openen het programma dus met de band Periphery, die binnen dat progressieve en moderne metal geluid een behoorlijk eigen plek heeft gevonden. Is Periphery voor jullie ook echt een belangrijke invloed geweest?
1: Voor mij persoonlijk sowieso. Okay. Hetgene wat ik heel vet vind aan Periphery is dat het echt super hard, super geweldig kan gaan.
0: Ja.
1: Super gewelddadig kan gaan. Maar het is tegelijkertijd heeft het altijd een soort randje. Het heeft altijd iets moois. En het heeft altijd een soort verhaal met zich mee. En het is niet gewoon hard puur zodat het hard is en headbang. En er zit altijd een soort diepere laag en een diepere betekenis achter. Precies. En dat is iets wat ik zelf ook heel graag wel meenemen naar Nimue.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Als ik melodieus ook in de muziek.
1: Ja,
0: ja en dat,
1: absoluut.
0: Dat is ook heel gaaf. Is het ook vooral de manier waarop ze de nummers schrijven? Of de productie, of de technische kant? Of juist de dynamiek wat jullie zo aanspreekt aan Periphery? Of?
1: Dit is denk ik voornamelijk de dynamiek inderdaad.
0: De dynamiek.
1: Maar ook wel een stukje melodie. Ik denk dat de melodie zelf niet heel veel invloed heeft. Het is denk ik meer een soort filosofie over muziek dan echt specifieke muzikale elementen, zeg maar.
0: Oké, alright.
1: Daar wat ik in ieder geval heel erg sterk uitgenomen heb. En het voordeel van Periphery is dat bijna de hele band vindt dat gewoon hele vette muziek.
0: Oké, dat is dan...
1: Dus iedereen heeft daar wel naar geluisterd en vond het wel cool. Dus,
0: En iedereen heeft ook zijn eigen draai erin gegeven, zijn eigen invloeden ook, persoonlijke invloeden dan bedoel ik?
1: Ja. Daar, eigenlijk, grappig genoeg, komen we best wel van een best wel andere hoek natuurlijk uit.
0: Ja.
1: Ik ben zelf iets meer van de progressieve metal. Ik heb bijvoorbeeld heel veel Dream Theater geluisterd in mijn leven. En Tirza is dan iets meer, bijvoorbeeld Blackbriar is een band die zij heel veel geluisterd heeft. Ginger vindt zij heel vet.
0: Okay.
1: En Bastiaan, de andere gitarist, die luistert dan bijvoorbeeld heel veel metalcore.
0: Ja.
1: Dus die zit heel erg vanuit die hoek. Dus het is eigenlijk... te kijken van al die verschillende stijlen, hoe krijgen we dat op één hoop en hoe trekken we daar één sound met cohesie uit, zeg maar. Dat was nog wel een leuke uitdaging om daar mee bezig te zijn. Ja,
0: gaaf. Dus dat zijn wel een beetje de bands en artiesten die je zojuist noemde, die persoonlijk een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontstaan van Nimue. Of zijn er nog andere artiesten?
1: Genoeg andere artiesten. dat zou ik zo...
0: Je gaf onder andere een naam door, Sleep Token, in de lijst.
1: Ja, dat is eentje voor mij persoonlijk inderdaad. Sleep Token, die heeft een beetje diezelfde filosofie als Periphery daarin.
0: Ja.
1: Het kan super hard gaan, het is super dynamisch, maar ze hebben ook echt hele, wat meer emotionele stukken erin.
0: Ja, precies,
1: en dat waardeer ik persoonlijk heel erg.
0: Ja.
1: Voor mij persoonlijk, ik ben niet zo weer weg van de meer rap, R&B-achtige dingetjes.
0: Nee.
1: Maar ik ben sowieso van mening dat je nooit hele bands moet afstrepen op één klein dingetje.
0: Je moet
1: altijd gewoon naar elke muziek kijken. Of wat vind ik cool aan deze muziek en wat vind ik niet cool aan deze muziek. En alle dingen die je cool vindt kun je verzamelen.
0: Precies.
1: Dus dat is precies dat, ja.
0: En zijn er ook elementen waarvan Sleep Token waarvan je denkt van... dat is wel iets wat wij binnen Nimue ook interessant vinden om mee te doen?
1: Om even een voorbeeld te nemen van hoe filosofie, hoe we muziek schrijven. Iets wat Sleep Token veel doet, is dat we hebben een refrein.
0: Yeah.
1: En het refrein is een bepaalde melodie, en dat is natuurlijk altijd zo voor een refrein.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, zij zette dat refrein soms ook in een compleet andere context.
0: Oké.
1: Okay. Dus de ene keer is het een dikke gitaar eronder, en de andere keer is het refrein met alleen piano eronder.
0: Ja.
1: En de hele sound is anders, en in sommige plekken zijn het andere eronder, andere harmonisatie.
0: Ja.
1: En dat soort elementen nemen wij ook heel erg mee. Dus, en daarmee hou je de muziek heel erg dynamisch en, ja, en interessant. Dus eigenlijk, we hebben bijna nooit dat echt precies hetzelfde ding nog een keer terugkomt op exact dezelfde manier. Het is altijd met een kleine variatie,
0: precies, ja,
1: interessant te houden.
0: Ja, ja, precies. Dat is heel belangrijk dat je de muziek interessant houdt, zeker. Ja, mooi om daar even dieper op in te gaan. We gaan daarom nu eerst luisteren naar de band waar we het over hebben. Je koos voor het ruim 8 minuten durende nummer Take Me Back to Eden. Enige reden waarom je juist dit nummer gekozen hebt?
1: Dus het voorbeeld wat ik net noemde over die refreinen.
0: Mm-hmm.
1: Er zitten, zeg ik uit mijn hoofd, 3 refreinen in dit nummer.
0: Ja.
1: En de ene is gewoon over een soort ambient synth-achtig ding. En een andere is wel volgens mij meer in dat R&B-context.
0: Mm-hmm.
1: En dan de laatste is dus echt gewoon compleet metal band.
0: Ja.
1: En dus je hebt daar zo'n hele mooie evolutie in die melodielijn. En dat geeft een hoop extra stuk dynamiek eraan. En dan gewoon een keiharde breakdown aan het einde, omdat het gewoon cool is.
0: Dus alright. Nou, en aansluitend horen we nog een invloed uit een hele andere hoek. Dus blijf lekker hangen, Vincent. En dan zijn we na David Maxim Mitjits weer terug bij jou. Tot zo.

Thank you.

0: En dat waren achter elkaar Sliptoken met Take Me Back to Eden en David Maxime Midgets met Cry. De 17 minuten aan muziek. We hadden sinds de uuropener twee metalbands gedraaid die van belangrijke invloed zijn geweest voor het geluid van Nimue. Maar jullie inspiratiebronnen komen natuurlijk ook uit hele andere muziek, Vincent. Voor, zoals we net konden horen, Vertel. Ja, niet helemaal wat we net draaiden natuurlijk, maar de game muziek komt er ook uit voort, geloof ik. Was je er? Vincent? Hallo?
1: Sorry, ik was mijn mobiel vergeten van mute houden.
0: Geen probleem, nee. Ja, het is even binnen.
1: Ja, nee, sorry. Ik
0: heb hem wel gehoord.
1: Nee, klopt inderdaad. Ik heb een hele interesse voor ook gewoon klassieke muziek van mezelf.
0: Ja.
1: En dat is ook de reden hè, dat Teerso en ik in eerste instantie zo'n klik hadden op muzikaal gebied.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb zelf ook een studie film- en game muziek gedaan.
0: Ja. Yeah.
1: En dus ik hou gewoon heel erg van verhalende muziek en,
0: ja.
1: En nou ja, iets meer atmosferisch en veel meer, nou, niet per se popstructuurtjes, maar ik luister dus ook gewoon hele andere muziek, zoals cinematische muziek, zoals klassieke muziek.
0: Ja.
1: Groot fan van bijvoorbeeld John Williams of zo.
0: Ja, echt de filmmuziek, zeg maar.
1: Ik meteen ook nog naar gaan luisteren.
0: Ja.
1: Spoiler.
0: Ja. Nice man, dat is altijd lekker. Ik hou er ook heel erg van. Zijn er ook artiesten waarvan je denkt van zonder deze muziek zou Nimue waarschijnlijk ook anders hebben geklonken? Is dat vooral de klassieke muziek die dan?
1: Klassieke muziek moet ik heel eerlijk toegeven dat ik niet echt zo een aantal dingen heb die ik echt kan aanstippen.
0: Nee.

0: Voor mij is het, ik heb natuurlijk, mijn ouders die hadden vroeger altijd Classic for Kids opstaan bijvoorbeeld. Dus, yeah. dus dan heb ik wel veel blootgesteld aan Prokofjev en zo.
1: Yeah.
0: Maar het is wel voornamelijk de laatromantische en contemporary klassieke muziek waar ik mijn inspiratie vandaan haal, voor de mensen die dat überhaupt snappen.
1: Mm-hmm, yeah. Je moet wel thuis zijn, ja.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een mengelmoes van een heleboel verschillende soorten artiesten als we het over die hoek hebben.
1: Ja, precies.
0: Ik kan niet echt zo eentje aanstippen dat ik denk, oh, die heb ik bijzonder veel geluisterd of zo.
1: Nee, oké. Okay. En zijn er ook invloeden waarvan luisteraars waarschijnlijk helemaal niet zouden verwachten dat jullie die zouden noemen? Of is dat...
0: Er zijn best wel muziek uit bijvoorbeeld... twee geïnspireerd.
1: Mm-hmm.
0: Dat is misschien niet eens heel erg raar.
1: Nee.
0: Wordt wel vaker. Maar Disney muziek is ook zeker wel, komt ook zeker wel aan de orde.
1: Oké.
0: Het verschilt een beetje per nummer.
1: Ja.
0: Het album is super dynamisch. En sommige nummers zijn zelfs wat meer in de folk hoek. Mm-hmm. Waar we het nog helemaal niet over gehad hebben.
1: Nee, nee.
0: En andere zijn dus inderdaad ook meer, een beetje Disney-esque muziek.
1: Ja.
0: En het wordt allemaal gewoon op één hoop gegooid. En we zien wel wat eruit draaien. Dus,
1: ja, precies. Okay. Is het ook de vrijheid om niet binnen een standaard songstructuur te hoeven blijven bij jullie?
0: Ja, in principe wel. Mijn doel is altijd gewoon van... Ik heb liever dat een aantal mensen mijn muziek fantastisch vinden. Mm-hmm. Of onze muziek dan.
1: Ja.
0: Dan dat een heleboel mensen het gewoon goed vinden.
1: Ja.
0: Dan heb ik liever gewoon een aantal echt hele trouwe fans. Dus dan mag de muziek inderdaad iets meer niche zijn voor mij persoonlijk.
1: Toch wel, ja.
0: Uiteindelijk is het wel natuurlijk de bedoeling van... Het moet natuurlijk wel toegankelijke muziek zijn.
1: Mm-hmm. Ook.
0: Ja. Dat is natuurlijk een lastig balans.
1: Ja.
0: En hoe wij dat nu doen is dat... Op instrumentaal vlak gebeurt er ontzettend veel.
1: Ja.
0: Maar we proberen dat dus... te balanceren met een iets voor de hand liggende melodie. Dus misschien...
1: Ja.
0: Ik kom niet helemaal op het woord, maar poppier melodie, zeg maar, die gewoon in ieder geval goed te volgen is.
1: Ja, is wat pakkend is, zeg maar. Catchy.
0: Ja, precies. Dat is het balans dat we proberen te zoeken.
1: Oké. Okay. En hoe belangrijk zijn dynamiek en opbouw voor jullie in de muziek?
0: Ontzettend belangrijk.
1: Ja.
0: Ik heb graag dat het zeg maar echt een verhaal is waar je doorheen getrokken wordt. Het hele album is eigenlijk één groot verhaal. We hebben een heel verhaal erbij geschreven.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon in de muziek zelf. Ik persoonlijk vind altijd dat een heleboel muziek is eigenlijk een soort schilderij.
1: Mm-hmm.
0: Het is heel mooi, het is kunst, alleen het staat stil.
1: Okay.
0: Het is gewoon één ding.
1: Ja.
0: En wat mijn persoonlijke visie is, muziek is natuurlijk, heeft ook een tijdsdimensie. Dus waarom zou je er niet een film van maken in plaats van een schilderij?
1: Okay.
0: Dus waarom zou je niet dat je ergens doorheen loopt en dat er... In één keer dat je op een andere locatie komt waar de vibe in één keer heel anders is.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Dus in die zin is dynamiek ontzettend belangrijk.
1: Ja.
0: Omdat ik gewoon vind dat daar heel veel te halen valt.
1: Ja. Oh, mooi.
0: Naar mijn idee niet heel veel gebeurt.
1: Nee, oké. Okay.
0: Verder.
1: Ja. Ja. Allright, dan komen we mooi bij het volgende onderwerp. Hè? Jullie symfonische of cinematische kant van Nimoy. Hoe ontstaat dat bij jullie? Beginnen jullie met een metal nummer en wordt de orchestratie later toegevoegd? Of kan een orchestrale melodie juist ook het uitgangspunt van een nummer zijn?
0: Ja, leuk dat je dat vraagt, want het verschilt per nummer.
1: Ja.
0: Sommige nummers zijn dat het eerst gewoon met een melodie is begonnen.
1: Mm-hmm.
0: En daar is dan vervolgens orchestratie ondergeschreven en band ondergeschreven.
1: Yeah.
0: Er zijn nummers die eerst metal was, waar dan orchestratie onder is geschreven.
1: Okay.
0: En een melodie overheen. Er zijn zelfs ook nummers die echt begonnen zijn als orchestraal nummer.
1: Yeah.
0: Waar we dan later band onder hebben geschreven en een melodie over hebben. Dus eigenlijk hebben we al die drie invalshoeken, dat staat allemaal op het album.
1: Alright, nice. Ik ben heel erg benieuwd. En willen jullie ook echt dat orkest ondersteunend is aan de metal? Of mag het juist een hoofdrol spelen?
0: Dat is een onderdeel van de dynamiek. We willen dat graag afwisselen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het ene moment is de band centraal. Een ander moment is de zang centraal. En weer een ander moment is het orkest centraal. Sterker nog, er staan twee nummers op het album die letterlijk gewoon alleen maar orkest zijn.
1: Oké. Wauw. Een soort interludes of zo tussen de nummers door.
0: Ja, precies. Een soort introducties voor de nummers die dan daarop volgen, inderdaad.
1: Oh, wow. En hoeveel van die arrangementen zit al in jullie hoofd voordat jullie beginnen te schrijven?
0: Ja. Veel dingen is gewoon, het gebeurt een beetje in het moment zelf.
1: Ja.
0: Tijdens het schrijven heb ik gewoon ideeën in mijn hoofd en die schrijf ik uit. Nee, dat is voor Teerse natuurlijk niet anders.
1: Mm-hmm.
0: Teerse en ik hebben voornamelijk de orchestratie op ons genomen.
1: Ja.
0: Omdat wij de twee zijn die daar ten eerste voor gestudeerd hebben. En ja, ten tweede ook wat meer klassieke achtergrond hebben.
1: Ja.
0: Je schrijft eigenlijk gewoon wat je op dat moment in je hoofd hoort. En dat kun je natuurlijk altijd aanpassen. Het is niet zo dat ik van tevoren al een heel concept heb. Het is echt een trust the process. Het gebeurt echt in het proces zelf, zeg maar. Ja.
1: Nou, oké, all right, interessant. En dat brengt ons dan meteen bij de andere belangrijke invloed binnen jullie muziek, de klassieke muziek dus. Daarin wordt natuurlijk ook heel sterk gewerkt met arrangementen, lage dynamiek en het samenspel tussen verschillende instrumenten. Een componist die daarin natuurlijk een enorme invloed heeft gehad op die manier waarop we naar muziek luisteren is Igor Stravinsky. Jullie kozen voor The Rite of Spring. En specifiek het stuk part 1, Adoration of the Earth, The Augurs of Spring, The Dance of the Young Girls. Een lange titel. Kun je voor ik hem zo direct ga instarten toelichten waarom juist The Rite of Spring zoveel betekent voor jullie muziek?
0: Eigenlijk heb ik deze specifiek uitgekozen omdat ik eigenlijk stiekem een klein beetje dit nummer gewoon gejat heb.
1: Oké. Okay.
0: En verwerkt heb in een metal breakdown.
1: Oké. Okay.
0: Het leent zich er perfect voor.
1: Ja. Yeah.
0: En dus de titelsong Born from Dark Waters, dus de albumtitelsong, die heeft het outro daarvan, is eigenlijk gebaseerd hierop. En het is dus zo'n voorbeeld van dat stukje is dus begonnen met die orchestratie en is dus later de band bijgeschreven.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat is eigenlijk, het is niet letterlijk precies dit natuurlijk, maar het is wel heel heftig geïnspireerd en de akkoordliggingen zeg maar zijn eigenlijk exact hetzelfde.
1: Oh, wow.
0: Met wat een paar kleine aanpassingen. Maar dat is best wel shamelessly gewoon gelukt.
1: Zouden de kenners het echt horen ook, denk je? Ik ben daar zelf niet thuis in de klassieke muziek. Maar
0: ik denk dat als je dat nummer kent, dat je wel denkt,
1: hey, dit klinkt bekend.
0: Oké.
1: Heb je dit eerder gehoord?
0: Heel erg Stravinsky. Ja, denk het wel.
1: Alright. We gaan er naar luisteren. Dankjewel voor de toelichting. En dan zijn we voor de laatste keer terug met nog wat afsluitende vragen en het afsluitende nummer dit eerste uur. Tot zo.
0: Yes.

0: Je hoorde het goed. Klassiek op de radio bij Play It Loud. Je hoorde Stravinsky dus met een deel uit The Rite of Spring. Welkom terug bij Play It Loud Live met vanavond Vincent en Tirza van de progressieve en symfonische, ook cinematische metalband Nimue. Vincent, als je kijkt naar de muziek die we vanavond hebben gedraaid, Periphery, Sleep Token, David Maximicic, Stravinsky en zo direct Blackbriar, dan hebben we eigenlijk al een behoorlijk breed beeld van mogelijke invloeden gehad. Maar als jij Nimue in een paar woorden zou moeten omschrijven aan iemand die nog nooit van de band heeft gehoord. Wat is Nimue dan volgens jou?
1: Ja, dat stel je met een vraag. Dat is precies het probleem waar wij al de hele tijd tegenaan lopen.
0: Ja,
1: want ergens kun je zeggen, ja, de kortste klap is zeggen symfonische metalcore.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat de allerkortste klap is.
0: Toch wel. Okay.
1: En ik denk dat dat de lading redelijk dekt.
0: Ja.
1: Alleen het probleem is, symfonische muziek heeft natuurlijk, of symphonic metal heeft natuurlijk een hele zware connotatie voor Epica Nightwish.
0: Mm-hmm.
1: En wat wij doen is is denk ik iets moderner in sound.
0: Yeah.
1: En als je dan kijkt naar metalcore, dan is het ook weer van, ja, dat is weer een hele andere hoek in. Dus het is lastig samen te vatten, vind ik.
0: Samen te vatten, ja. En de cinematische aspect dekt niet helemaal de lading dan, zeg maar, of is dat meer de symfonische kant?
1: Cinematisch is meer, denk ik, het verhalende aspect.
0: Mm-hmm.
1: En de filosofie waarmee de muziek geschreven is.
0: Oké. Okay.
1: Meer dan de sound zelf, zeg maar.
0: Oké. En hoe kijk je eigenlijk naar de Nederlandse metalwereld? Heb je het idee dat er voldoende ruimte is voor een band die zo nadrukkelijk verschillende stijlen combineert?
1: Wat ik mij laat vertellen door een heleboel mensen die ik ken uit de scene, is dat symfonische metal en ook grappig genoeg folk eigenlijk alles een beetje in de iets meer sprookjesachtige sfeer, om het zo te zeggen.
0: Yeah.
1: Niet dat het geen plaats heeft in Nederland, maar ik hoor van veel van dit soort bands dat ze veel meer succes in het buitenland vinden, bijvoorbeeld in Duitsland.
0: Ja, toch wel gek van die muziek, hè? Gek genoeg, ja.
1: Ja, ik weet ook niet zo goed waarom dat precies is.
0: Nee.
1: Maar ik heb wel het idee dat we met Nimue best wel hard groeien in Nederland ook.
0: Toch ook wel.
1: Maar we hebben nu echt al heel veel internationaal bereik. We worden al veel in de Verenigde Staten gedraaid. We worden al veel in Brazilië gedraaid.
0: Okay.
1: Ik kreeg net nog een berichtje van iemand in Japan die onze cd wou kopen.
0: Oké, okay. Dus, wauw.
1: Het gaat nu echt al heel hard ook internationaal. Dus dat is eigenlijk best wel cool.
0: Helemaal mooi, zeker. Ja. Ja, nou, ik hoop dat dat nog even zo doorzet voorlopig.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: En zijn er naast jullie andere Nederlandse bands waar jullie zelf veel bewondering voor hebben?
1: Natuurlijk, Epica is het makkelijke, mm-hmm. het makkelijke antwoord.
0: Ja.
1: Blackbriar is natuurlijk ook een voorbeeld van een band die het erg goed doet.
0: Ja.
1: Die sound erg goed voor elkaar hebben.
0: Ja.
1: Arion is niet echt een band, maar wel ook best wel een grote inspiratiebron voor ons.
0: Zeker.
1: Voor het verhalende aspect en zo. We hebben natuurlijk in Arion Tribute Band gezeten.
0: Ja, precies. Vandaar.
1: We kennen Arion persoonlijk, maar voor de rest, het is wel helemaal mensen waar ik wel gewoon echt ontzettend waardering voor heb. En er zijn een heleboel mensen in Nederland die het gewoon echt goed doen en die gewoon goede muziek maken.
0: Ja. Klopt. Ja, we hebben een heleboel kwaliteit rondlopen hier in Nederland, zeker.
1: Ja, absoluut,
0: en daar zijn jullie ook onderdeel van zelfs. Op 16 oktober, hè, dan spelen jullie de release show van Born from Dark Waters in Iduna in Drachten. Hoe belangrijk is het voor jullie om Nimue juist live te presenteren?
1: Eigenlijk best wel heel erg belangrijk. Want juist dat hele verhalende aspect.
0: Mm-hmm.
1: Audio als medium is natuurlijk heel erg limiterend in wat je kan doen.
0: Ja.
1: En we hebben ons best gedaan zoveel mogelijk erin te proppen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk een verhaal vertelt een stuk beter met ook beeld erbij.
0: Zeker.
1: En dat is ook zeker wat wij met de live show proberen te doen. We hebben uiteindelijk ook beeld daar. Okay. En we proberen echt een verhaal te vertellen. Dat ook echt visueel verteld wordt.
0: Ja.
1: Dus hopelijk gaat dat echt een enorme toevoeging zijn om dat mee te maken. Dus dat je veel meer het verhaal ook emotioneel meemaakt.
0: Ja, precies.
1: Er zit ontzettend veel emotie in het album. En hoewel ik hoop dat mensen het horen,
0: mm-hmm.
1: weet ik ook, mensen zijn visuele wezens in de basis.
0: Mm-hmm.
1: En een beeld daarbij helpt dan enorm om die emotie nog sterker over te laten komen. En om echt te snappen, dit is waar de muziek om gaat.
0: Ja, precies.
1: En het is eigenlijk, wij vinden dat best wel belangrijk om dat dus ook live echt uit te voeren.
0: Ja. Hoe vertaal je dan die orkestrale en cinematische elementen naar een live show in ieder geval?
1: We hebben dan... ik moet heel eerlijk zeggen dat alles er niet helemaal 100% in steen staat. Maar het plan is nu dat er een LED-scherm komt en het lijkt allemaal te lukken ook.
0: Okay.
1: Voor de mensen die enigszins idee hebben, dat is niet goedkoop.
0: Nee,
1: dus, maar we doen ons best. Verder hebben we een heleboel gastzangers. Waarmee we dus de meerdere personages hebben.
0: Okay.
1: Er komt een klein stukje theater, niet al te veel, maar een klein stukje theater wordt daar toegevoegd. Een klein stukje acteren.
0: Wow.
1: En onze podiumindeling alleen al is het idee dat het veel meer geïnspireerd is op theater. Dus je moet ook niet verwachten dat er gewoon een band op het podium staat. Dus
0: echt
1: meer decor en dat soort dingen die ondersteunen met het verhaal vertellen. Ja.
0: En leent de Iduna Drachten zich daar goed voor? Is dat een groot podium? Ik ben er zelf nog nooit geweest.
1: Het is geen 013.
0: Nee.
1: Maar het is een zaal waar met een best wel groot podium. 9,5 bij 6 zeg ik uit mijn hoofd.
0: Yeah.
1: Dat is relatief groot. Eigenlijk is het een middelmaatje. Maar het is groot genoeg voor wat wij willen doen.
0: Okay, en hoeveel mensen kunnen
1: dus wel in? Kleiner was niet mogelijk geweest, zeg maar.
0: Dat snap ik. En hoeveel mensen kunnen er zo'n beetje in die zaal?
1: Rond de 700, geloof ik. Ik weet het niet aan mijn hoofd. 650, 700.
0: Aardig wat. Dus jullie pakken echt groots uit meteen.
1: Dat is, je hebt zometeen Teersa aan de telefoon. En dan merk je wel hoe groot alles aangepakt gedurfd wordt, laat ik het zo zeggen.
0: Ik ben erg benieuwd naar dat verhaal van haar.
1: Ja.
0: Alright. Wat mogen de mensen nog meer verwachten die op 16 oktober dus jullie voor het eerst gaan live zien? Dus dat wat je al zei. En zijn er nog verrassingen die jullie in petto hebben? Of mag je daar nog niks over zeggen?
1: Ja, we hebben natuurlijk een hele hoop gastvocalisten.
0: Ja.
1: De meeste zijn inmiddels bekend.
0: Ja.
1: We hebben wel nog als verrassing, dat is omdat een van de... we hebben in het verhaal Fred of Fate zitten 3 Norns. Dat zijn een soort van waarzegsters.
0: Mm-hmm.
1: En een van de Norns die kon helaas niet.
0: Okay,
1: dus we hebben Cindy Oudshoorn weten te fixen. En Cindy Oudshoorn is gewoon echt een hele goede zangeres die ontzettend veel gedaan heeft. Met bijvoorbeeld, ik denk dat Kajak, dat ze daar het meest bekend van is.
0: Ja, daar is ze inderdaad bekend. Ja, klopt.
1: Ja, maar die heeft ontzettend veel gedaan. Dus dat is dan nogal een verrassing dat zij dus ook gewoon mee gaat doen.
0: Nou, zeker. Alright. Ja. Nou, we zijn reuze benieuwd. Ik hoop dat wij ook aanwezig kunnen zijn, want dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn om jullie live te zien. En wie weet dat ik jullie ook...
1: Ik ga er geen spijt van krijgen. Nee, dat durf ik je te geloven.
0: Zeker geloven. Nou, dan ga ik het even in mijn agenda zetten, met mevrouw overleggen, kijken wat ze wil. Hey, ontzettend bedankt voor je tijd. We gaan zo afsluiten met een nummer die voor Teersa heel belangrijk is, Blackbriar. Blijf lekker luisteren. Ik bedank jou heel erg voor je tijd en succes rondom de release van het album gewenst.
1: Ja, heel erg bedankt en jij ook heel erg bedankt voor jouw tijd
0: graag
1: dat je
0: gedaan.
1: Dit met ons wil doen. Het is echt heel tof.
0: Ja, super leuk en wie weet kan ik jullie ooit ook nog eens een podium bieden met mijn Play It Loud.
1: Dat zou fantastisch zijn.
0: Als het binnen mijn budgetlijn ligt natuurlijk. Als het zo groot uitpakt, dan wordt het toch wel wat prijzig.
1: Nou, we kunnen vast ook wel een kleinere versie van de show doen. Okay. Maar
0: Wie weet. We houden contact, Vincent. Dankjewel.
1: Okay,
0: we gaan eruit met Fossilized Window van Blackbriar. Een band wiens teksten en manier van schrijven dus een grote inspiratiebron zijn voor Teersa. Blijf luisteren. We zijn zo direct weer dus bij jullie terug met Teersa aan de telefoon over het album zelf. Dus tot straks.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
4: For it is a human number.
3: Its number is 666.
5: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds hoort u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je

0: Yes, en welkom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud Live met vanavond twee speciale gasten van dezelfde band aan de telefoon. De progressieve cinematische metalband Nimue. In het eerste uur sprak ik met Vincent van Zwieten over het ontstaan van Nimue, de invloeden van de band en de muzikale identiteit. En in het tweede uur gaan we een stuk dieper, want vrijdag 9 oktober verschijnt dus het debuutalbum Born From Dark Waters. En daarom heb ik nu zangeres Tirsa Vekkers aan de telefoon. Tirsa, jij ook van harte welkom bij Play It Loud Live. Leuk dat je me te woord wil staan vanavond over dit album.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Hoe maak je het?
1: Ja, goed. Ja? Ja, lekker druk met alle voorbereidingen. De laatste dingen afronden voor
0: de release show. Ja, precies. Spannend allemaal.
1: Best wel.
0: Ja, zeker. We begonnen net het eerste uur met de demo-versie van Imminent. Als je nu die oude versie terughoort, wat doet dat met je?
1: Ja, dat is echt al bijna 2 jaar geleden.
0: Ja, geloof het ook, ja.
1: En dat is heel erg gek. Ik ben natuurlijk nu veel bezig met de videoclips editen. En al op dat gebied is dat ook al een heel groot verschil. Als je ziet waar we zijn begonnen en waar we nu staan. Ja, dat is wel heel bijzonder om zo terug te kijken.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: En ook gewoon muzikaal gezien dat er dan toch in die 2 jaar toch nog wel geschaafd wordt aan de muziek.
0: Ja, en ook flink gegroeid, denk ik.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, dat denk ik wel. Als jullie zo'n groot project weten neer te zetten, dan mag je toch wel spreken van groei, toch?
1: Dat zeker, ja.
0: En Vincent vertelde net dat jullie al in het buitenland gehoord worden. Dus dat zegt ook al heel wat over de kwaliteit, natuurlijk.
1: Heel raar.
0: Ja, bizar. Hoe is dat gekomen? Hebben de radiostations het daarop gepikt of zo?
1: Ik heb geen idee.
0: Gewoon gestreamd.
1: Veel Facebook en Instagram, de sociale media kanalen.
0: Ja, dat ook.
1: We doen natuurlijk ook veel in het Engels. Gewoon ook om,
0: internationaal publiek.
1: Ja, internationaal uit te breiden. Maar daar komt dan toch ook wel luisteraars uit. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Nou, super. Even terug over Imminent. Hoeveel van die oorspronkelijke versie is uiteindelijk op dat album terechtgekomen?
1: Best wel veel.
0: Ja.
1: Wat er vooral nog veranderd is, vergeleken met de nieuwe versie die op het album komt, is wel het orkest.
0: Ja.
1: De demo is niet opgenomen met echte muzikanten, maar het album natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Dus er is hier en daar vooral nog orkest bij geschreven.
0: Ja, dit klonk ook een beetje semi-akoestisch, zeg maar, en een bandje eronder. Ja. Klonk ook erg lekker trouwens. Wanneer wisten jullie, we zijn niet zomaar nummers aan het schrijven, we zijn een album aan het maken.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer wisten jullie dat?
1: We zijn eigenlijk 4 jaar geleden begonnen.
0: Yeah.
1: Na mijn eindexamen op het conservatorium. Toen had ik al samen met Vincent een nummer geschreven. En toen zei ik al, wij werken heel goed samen, dus laten we daarvoor gaan zitten.
0: Ja.
1: En toen ben ik er bij hem op de koffie geweest in Enschede.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we eigenlijk bedacht van, wat willen we gaan doen, wat willen we gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn we begonnen in de weken daarna met nummers schrijven.
0: Okay.
1: Dus beginnen met de tekst, beginnen met het verhaal uitdenken en vanuit bepalen hoeveel nummers je moet gaan schrijven en waar die nummers over gaan.
0: Ja, precies. En was Born From Dark Waters dan ook vanaf het begin al het doel? Of is het albumconcept pas later ontstaan toen er al verschillende nummers klaar waren?
1: Nou, we wisten eigenlijk wel dat we een conceptalbum wilden schrijven.
0: Mm-hmm.
1: We zouden eigenlijk eerst eigenlijk EP's uitbrengen. Eentje die heel klassiek is, zonder band. En dan eigenlijk hetzelfde verhaal nog een keer, maar dan met band eronder.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is compleet uit de hand gelopen.
0: Okay.
1: Het zouden eerst 5 nummers worden en het zijn er nu 23.
0: Zo, ja, precies. Verdeeld over 2 albums inmiddels.
1: Ja, precies. 2 CD's,
0: De klassieke stukken komen dan tussen de hardere nummers door nu, zeg maar. Dus het idee is eigenlijk samengevoegd.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. De nummers zijn wat dat betreft heel dynamisch. Die gaan van alleen piano en zang tot compleet orkest, koor en band.
0: Alright. Klinkt echt interessant. Ik ben super benieuwd. De titel Born From Dark Waters roept natuurlijk ook meteen allerlei beelden op. Hè. Er zit ook een daadwerkelijk groter verhaal achter het album. Kun je ons meenemen in dat verhaal?
1: Het verhaal speelt zich af in de tijd van de legende van Arthur.
0: Mm.
1: Dus vroege middeleeuwen.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat natuurlijk eigenlijk altijd over Arthur en over Merlijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar Morgana Le Fay is ook een belangrijk onderdeel van dat verhaal. En omdat er al heel veel verschillende versies van het verhaal zijn, wouden wij deze keer dat verhaal vertellen vanuit het perspectief van Morgana. Ja. Zij groeit eigenlijk op. Ze is eigenlijk te wees gelegd door haar moeder. En groeit samen met Marlijn, Guinevere en Arthur op aan het hof.
0: Mm-hmm.
1: En zij komt er op een avond gezellig door met haar vrienden. Komt zij een kelpie tegen. Een waterpaard. En mm-hmm. Die is gewond. En die probeert ze te helpen. En dan komt ze erachter dat ze krachten heeft.
0: Okay.
1: Maken ze krachten. En dat is eigenlijk in die tijd en in die maatschappij niet geoorloofd om heks te zijn of om krachten te hebben. En ja, dan wordt ze eigenlijk, moet ze keuzes gaan maken. Kies je voor je echte zelf zijn of hou je je conform aan wat de maatschappij van je verwacht.
0: Ja.
1: En daar, daar maakt zij keuzes in. Dat, dat heeft alle gevolgen tot dien.
0: Oké. Okay. En hoe belangrijk is het verhaal voor het begrijpen van de nummers?
1: Ik denk dat je kan, dat vind ik het leuk van onze muziek, je kan echt helemaal induiken. Dus je kan dat verhaal echt helemaal ontdekken en je kunt alle lagen van de muziek horen.
0: Yeah.
1: Maar ik denk ook wel dat de muziek gewoon ook al zonder dat je het verhaal weet, nog steeds heel erg interessant kan zijn om naar te luisteren.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk wel, de nummers zijn wel echt met een bepaalde gedachte in het hoofd geschreven. Dus het eerste deel van het album heeft eigenlijk geen grunts.
0: Nee.
1: Die komen pas op het punt dat Morgana gewoon echt helemaal in de put zit. En dan gewoon zo ontzettend boos en verdrietig en gefrustreerd is dat eigenlijk de bom barst. En dat soort dingen worden wel een stuk logischer als je snapt waar het verhaal over gaat. Zeker met alle gastzangers die we hebben.
0: Dus je moet echt van het begin af aan beginnen met luisteren, zeg maar. Niet halverwege om het verhaal te begrijpen.
1: Het is aan te raden, ja.
0: Wel aan te raden, inderdaad. Okay. Hoe schrijf je eigenlijk een conceptalbum? Begin je eerst met een verhaal en schrijf je daar vervolgens de muziek bij? Of ontstaat het verhaal juist vanuit de muziek in jullie geval?
1: Wij hebben echt wel gezegd, wij willen eerst het verhaal gaan schrijven.
0: Yeah.
1: In ieder geval de rode lijn.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje de grote lijnen uitdenken van, hey, waar gaat het heen? Wie zijn de karakters? Wat voor rol spelen die?
0: Ja.
1: En wat voor invloed hebben zij op de hoofdpersoon? Yeah. En dat verhaal is eigenlijk steeds meer aangescherpt tijdens dat we aan het schrijven zijn geweest. Het eerste nummer wat we hebben geschreven is Lullaby of the Mice. Dat is een heel wat meer een folknummer, akoestisch nummer. Het is geïnspireerd op Frozen 2.
0: Yeah.
1: Dus we hebben heel veel inspiratie ook gehaald uit film en game muziek. Vandaar ook het cinematische woordje in om te band omschrijven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is eigenlijk begonnen met het verhaal en daarna steeds wat aangescherpt en ondertussen ook de muziek geschreven.
0: Ja. En Vincent, die vertelde iets over het volk element in jullie muziek. Welke bands waren daarvan belangrijke invloeden voor jullie?
1: We hebben bijvoorbeeld ook wel naar Heilung geluisterd.
0: Oh, ja.
1: Dat is echt voor het nummer Thread of Fate, waar wij gastzangers op hebben zingen.
0: Yeah.
1: Is wel echt wat donkere, Heilung is daar wel uit gehaald.
0: Okay.
1: Verder The Gentle Storm, waar Arjen ook al heeft meegewerkt.
0: Ja.
1: Arjen zelf ook hebben naar geluisterd.
0: Ook wel wat folk invloeden inderdaad in de muziek.
1: Ja, precies. Ja. Dus ook veel klassieke muziek hebben we ook naar geluisterd. Dus een beetje
0: van alles wat.
1: Ja, niet uber folk per se, maar wel echt wat folk invloeden.
0: Elementjes in verwerkt inderdaad. Ja. En even terugkomend op de teksten. Hoe werk jij zelf aan de teksten? Begin je met een idee, een zin of een melodie?
1: Het verschilt eigenlijk. Ik probeer wel melodie en tekst tegelijk te schrijven.
0: Ja.
1: Ik heb meestal wel een idee van wat ik wil.
0: Okay.
1: Maar ik kan niet altijd de goede woorden ervoor vinden.
0: Okay.
1: Dus dat is ook veel. Ik heb een Pinterest-bord met allemaal inspiratie. Ook schilderijen of gedichten. Dat ik een soort van in de sfeer komt van wat het nummer moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan verder gaan schrijven. Want voordat ik begon met Nimue heb ik eigenlijk niet veel teksten geschreven.
0: Okay.
1: En dat is voor mij ook echt een leerproces geweest de afgelopen tijd. Om te kijken hoeveel woorden gebruik ik, want ik ben vrij lang van stof. Ik gebruik heel veel woorden in mijn tekst.
0: Okay.
1: Dus ja, dus dat is wel ja, interessant om te kijken voor mezelf ook hoe dat gaat
0: precies. Vinden. Ja, dat is een mooi leerproces geweest dus voor jou. En hoe lang heeft het geduurd om echt goed leren te schrijven, zeg maar, de teksten te leren schrijven?
1: Dat heeft wel echt een tijdje
0: geduurd.
1: Ik heb ook echt wel, ik heb ook nog wel veel tekst aangepast, echt tot op het. Tot het opnemen toe echt wel dat ik zat te schaven van hè, ik vind dit toch niet helemaal mooi verwoord.
0: Ja.
1: Ik pas het aan.
0: Ja.
1: Er is één nummer die ik heb geschreven en dat is altijd zo gebleven. En dat is ook mijn favoriete nummer geworden.
0: Okay.
1: Ik ben ook niet heel erg van heel letterlijk zeggen ik voel me kut en het is allemaal heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben meer van beeldspraak en voorbeelden noemen.
0: Ja.
1: Dan gewoon heel direct tekst schrijven, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, precies. En hoe bepaal je vanuit welk perspectief je een verhaal vertelt?
1: Dat is voor dit album heel makkelijk geweest, omdat dat echt vanuit Morgana's perspectief is geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Het album begint wel echt vanuit hoe de maatschappij Morgana ziet. En dat verandert halverwege het album verandert dat.
0: Ja.
1: Omdat we dan veel minder invloeden van buitenaf krijgen van wat wat een Arthur vindt of wat de mensen, de dorpelingen of stedelingen vinden.
0: Mm-hmm.
1: En dat keert eigenlijk helemaal naar binnen toe, naar Morgana zelf, hoe zij naar zichzelf kijkt en hoe zij het gevoel heeft dat de maatschappij naar haar kijkt.
0: Ja, precies. En Morgana wordt door jou vertolkt? Of als jij vertolkt Morgana, om het zo maar even te zeggen?
1: Ja, ik speel de rol van Morgana.
0: Okay. En qua teksten ben jij zwaar geïnspireerd door Zora Kok van Blackbriar. Leg eens uit. Wat spreek je zo aan?
1: Ja, ik vind de manier van schrijven gewoon heel erg mooi.
0: Ja. Heel sprookjesachtige tekst ook, hè?
1: Ja, sprookjesachtig. Het is ook heel gothic. En wat ik heel erg cool vind aan de teksten die zij schrijft, is dat zij, je merkt heel erg dat zij vooraf onderzoek doet naar een bepaald onderwerp. Dus de tekst die zij schrijft sluit ook heel goed aan bij het gevoel wat ze willen overbrengen. En dat vind ik heel interessant.
0: Ja.
1: Ook gebruikt zij best wel vaak ouderwetse woorden.
0: Okay.
1: Dus gewoon, als ik nou Engels zou praten, zijn dat niet meteen woorden die je zelf zou gebruiken, maar wel gewoon
0: precies.
1: Echt heel poëtisch. En dat vind ik ontzettend knap aan wat zij doet, hoe zij dat doet.
0: Ja, en dat probeer je nu ook in de muziek van Nimue te brengen.
1: Ja, wel gewoon artistiek en poëtisch.
0: Ja. Okay. Het kiezen wat het juiste perspectief en de manier waarop de teksten samenkomen en muziek samenkomen horen we natuurlijk ook duidelijk terug op jullie album. Een nummer waarin al die keuzes van verhaal tot melodie prachtig samenkomen is het volgende nummer dat we gaan draaien, Crossroads. De titel suggereert een belangrijk keuzemoment in het verhaal. Welk cruciaal moment in het concept van het album beleven we precies in dit nummer?
1: Zij is eigenlijk net afgekomen dat ze die krachten heeft en staat letterlijk. Ze loopt door het bos en staat letterlijk op een kruispunt van ga ik kiezen voor de magie of voor de mensen van wie ik hou en verlies ik daarmee een deel van mezelf. En dat is eigenlijk de keuze die zij probeert te maken.
0: Ja, en dat gaat dus om Morgana weer, neem ik aan. Dus vanuit haar ogen verteld.
1: Ja, vanuit Morgana perspectief.
0: Ja, okay. Nou, het nummer heeft ook een heel eigen dynamiek. Hoe hebben jullie de spanning van het kiezen op een kruispunt muzikaal proberen te vertalen? Werd de sfeer hier gestuurd door de tekst of was de muziek hier al eerst?
1: Het eerste wat wij hebben gestuurd is wat wij de pre-chorus noemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk dat is het stukje wat ook steeds terugkomt.
0: Ja.
1: En die is wat meer optimistischer en ook wel een beetje weemoedig. Zo van, met alle stappen die ik maak, voel ik de stenen, mijn voeten pijn doen. Welke keuze moet ik nou maken? En het zwaardere stukje is echt dat je kijkt naar vroeger, naar nu en de toekomst.
0: Ja.
1: En dat de crossroad heeft ook heel erg te maken met wat komt uit de Griekse mythologie, zo uit mijn hoofd, met Hecate. Zij is de godin van de kruispunten en zij staat daar op een kruispunt. En dat heeft ook te maken met vroeger, nu en de toekomst.
0: Ja.
1: En dat zijn wel dingen die ik heel erg geprobeerd heb om mee te nemen in de tekst. Dat er ook wel een mythologische, symbolische laag achter zit door die, nou ja, soort van die Noord weer terug te pakken,
0: ja,
1: met mede Mother Crone.
0: Ja. En zit er in Crossroads ook een persoonlijk kruispunt van jezelf in verwerkt? Of staat het echt puur in dienst van het overkoepelende verhaal?
1: Nou, ik ben er wel steeds meer achter gekomen dat ik toch ook wel heel veel het album heb gebruikt om dingen van mezelf te verwerken.
0: Ja.
1: Ja, ik heb altijd muziek ontzettend leuk gevonden, maar mensen die, nou ja, hadden daar, laat ik zeggen, mening over. Ik werd er vroeger best wel mee gepest. En
0: okay.
1: Ik heb wel heel erg mijn stem gevonden in metal. En dat is wel, niet alleen in Crossroads, maar ook in andere nummers, toch wel heel erg een uitlaatklep geworden om, om dat te verwerken, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk wel dat je echt mijn stem en mijn persoonlijkheid ook wel heel erg terug kan vinden in Morgana.
0: Alright. Oké, dat is mooi om te horen. Dankjewel voor je toelichting bij dit nummer. We gaan er naar luisteren. De eerste single van jullie album, gevolgd door de tweede, dat een mooi duet bevat. Tot zo.

Wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

0: Er zijn behoorlijk wat gastmuzikanten bij het album betrokken. Wanneer ontstond er eigenlijk het idee om zoveel verschillende gasten bij het album te betrekken?
1: Toen wij door hadden dat het album anders een beetje eentonig zou worden, als alles uit het perspectief van Morgana verteld zou worden.
0: Ja, precies.
1: Toen zijn we eigenlijk gaan nadenken, ja, wie hebben wij in ons netwerk, mm-hmm, ook door de Aryan Tribute Band waar we in hebben gezeten. En toen, mm-hmm, zijn eigenlijk vrij snel Jan Willem al naar voren gekomen, Jan Willem Ketelaars. Sjoerd Klaas Tegeler van Baldur's Draumar, daar hadden we Phantom of the Opera al mee gedaan. En, mm-hmm, daar waren we wel heel enthousiast over. Dus we zeiden, nou, laten we die dan ook vragen.
0: Ja.
1: En Asha ben ik eigenlijk per toeval tegengekomen, want die kende ik nog niet. Okay. Toen ik Solar Cycles tegenkwam op Instagram. En, yeah, toen dacht ik, jeetje, wat zingt je mooi. Toen heb, ja, ik hun album Lunar heel veel geluisterd. En toen gewoon een keer een berichtje gestuurd, mm-hmm, van, hey, lijkt je dat leuk? En ze was super enthousiast.
0: Kijk.
1: Dus dat is echt super bijzonder.
0: Ja, zeker. Ja, en ook een mooi duet samen. Het klinkt perfect samen, vind ik. Ja, graag gedaan. Wisselen jullie ook tijdens het schrijven al dat bepaalde nummers om een gastmuzikant voegen? Of?
1: Sommige nummers wel. Bijvoorbeeld het openingsnummer wisten we al gauw wel dat de gastzangers daar eigenlijk de grootste rol moesten hebben.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we toch eigenlijk wel het beeld wouden schetsen van Morgana die slecht is en ze is een heks en ze is niet goed en iedereen moet een hekel aan haar hebben. En dat kan Morgana natuurlijk niet vertellen. Dus
0: nee.
1: Toen kwamen we er eigenlijk al gauw op. Ja, dat moet gewoon het openingsnummer zijn met de gastzangers die haar eigenlijk, nou ja, de dood inwensen en haar veroordelen voor de keuzes die ze heeft gemaakt.
0: Ja. En hoe hebben jullie dat bepaald? Wie bij welk nummer moest komen te zingen, zeg maar?
1: Dat kwam echt tot stand door te kijken hoe het verhaal in elkaar zit.
0: Ja, precies.
1: Dus we wisten ook dat we graag een nummer wouden hebben waar alles nog goed was.
0: Mm-hmm.
1: En omdat Sjoerd Klaas, die zit ook in The Green and Walden. Dat is een Ierse folkband die Ierse nummers in het skiezen opvoeren.
0: Mm-hmm.
1: Dat die natuurlijk heel goed een volknummer kan zingen. Dus daar hadden we zoiets. Die moeten we daar gewoon echt de voorrang geven en hem zijn ding laten doen.
0: Ja,
1: en Jan Willem die kan ontzettend goed gemeen spelen. Terwijl het een hele lieve, leuke, gezellige man is. Maar die kan dat zo ontzettend goed. Dat we zeiden, die moet eigenlijk gewoon de slechterik spelen.
0: Ja.
1: En die moet Merlin zijn.
0: Oké, en dat waren ook echt die muzikanten die jullie echt specifiek voor één bepaalde bijdrage hebben benaderd? Of waren er nog wel meer?
1: Eigenlijk hebben we best wel geluk gehad met de mensen
0: die we wouden en gevraagd
1: mm-hmm. hebben, die wouden ook allemaal.
0: Oké.
1: Dus daar hebben we ontzettend veel geluk mee gehad.
0: Ja, zeker. Gaaf zeg. En waren er ook mensen waarvan je dacht van, nou, het zou fantastisch zijn als die persoon hierop zou meedoen, maar waarvan je niet wist of het dat überhaupt zou lukken?
1: Ja. We hebben het ook wel over Zora gehad.
0: Mm-hmm.
1: Of Marcela Bovio.
0: Ja.
1: Daar ben ik ook echt ontzettend groot fan van.
0: Ja, geweldig.
1: Om te kijken of zo iemand. En qua mannen hebben we het nog meer over gehad. Oh, God, dat is zo lang geleden. Weet ik eigenlijk niet eens heel veel meer.
0: Hoeveel mensen doen er überhaupt mee op het album eigenlijk?
1: 6 gastzangers in totaal.
0: 6 gastzangers, oké. Alright. Ja. En wat gebeurt er met een nummer wanneer iemand van buiten de band eraan wordt toegevoegd?
1: Wij proberen natuurlijk wel de muziek te schrijven die het beste past bij die gastzanger.
0: Ja.
1: Terwijl je natuurlijk hun stem niet hebt.
0: Nee.
1: Zeker voor de mannen vond ik dat heel erg lastig, want die zingen mm-hmm. natuurlijk veel lager dan wat ik doe.
0: Ja, precies.
1: Dus dan is het gewoon kijken welke nummers zij zingen en een beetje kijken wat het bereik is. Maar er zijn echt nog wel wat dingen aangepast. Sommige partijen zijn lager geworden,
0: mm-hmm.
1: ritmes zijn anders geworden. Sasha heeft bijvoorbeeld die heeft er wel echt haar eigen ding van gemaakt. En dat past wel echt veel beter dan wat ik voor haar had geschreven.
0: Ja.
1: Dus dat is echt alleen maar mooi geworden. Die zingt zo emotioneel ook. En dat had ik niet in die partij kunnen schrijven.
0: Oké.

0: En was er ook een gastbijdrage die jullie echt heeft verrast? Naast Tasja misschien. Een moment waarop je dacht van dit maakt het nummer beter dan we vooraf hadden kunnen bedenken. In dit geval misschien.
1: Nou, eigenlijk bij allemaal wel. Bij allemaal, want iedereen heeft zoiets eigens naar voren gebracht. En bijvoorbeeld Jane, die zingt bijvoorbeeld in Plan 9. En ik wij zingen ook samen backing vocals bij World Party of the Year.
0: Yeah.
1: En daar zingt hij natuurlijk, ze doet heel veel blues en ze doet heel veel rock. En ja, daar is ze wel echt gewend om gewoon echt, gewoon te gaan met die banaan.
0: Ja, precies.
1: Maar hier moest ze gewoon heel timide en
0: ingetogen zingen. Ja.
1: Ingetogen zingen. En die kant van haar, dat zeg ik ook steeds tegen haar. Ik zei, oh, ik vind het zo bijzonder en zo mooi dat jij dat doet.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel echt heel leuk om Jane zo te zien.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En op welk nummer is zij gaan zingen?
1: Zij is gastzanger op Lullaby of the Mind.
0: Okay.
1: En Rhythm van Dark Waters. En zij zingt ook in Thread of Fate met de andere Norns.
0: Oh, right. Dat is twee nummers dus. Laten we even kijken naar de opnames. Hè. Hoe lang is er uiteindelijk gewerkt aan Born from Dark Waters? En hoe zag het proces er precies uit?
1: We zijn in principe zo'n 4 jaar geleden begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen ging het schrijven heel langzaam. Toen waren we helemaal nog niet ver. Toen was de band zelf nog niet eens compleet.
0: Okay.
1: Toen we begonnen. Toen zat Bastiaan nog niet bij de band. Die is er in december bijgekomen.
0: Ja. Yeah.
1: En dan ga je nummers schrijven, je gaat demo's maken en ook gastzangers benaderen natuurlijk met die demo's.
0: Mm-hmm.
1: En het laatste jaar zijn we echt wel het hardst, anderhalf jaar zijn we wel het hardst bezig geweest met alle partijen uitwerken, ook voor het orkest en het koor. En de opnames van het orkest zijn vorig jaar september begonnen.
0: Zo.
1: En daartussendoor zijn ook de drumpartijen opgenomen, de koorpartijen, alle gastzangers. Ik heb mijn eigen fluitpartijen heb ik ook allemaal ingespeeld. Ik heb natuurlijk ook heel veel moeten zingen. Dus daar zijn we wel echt de laatste jaren ontzettend druk mee geweest met het opnameproces.
0: Wauw, dat moet echt een hoop werk ingestoken zijn als ik het zo allemaal hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, zo. Ja, dan loont het zich straks wel uit, denk ik. Als het open uit is, zeker wel. Dat mag zeker wel. Maar namen jullie ook alles gezamenlijk op? Of waren er verschillende studiosessies en muzikanten die hun partijen afzonderlijk opnamen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Eigenlijk zijn we met iemand van Nimue eigenlijk altijd bij de opnames geweest.
0: Okay.
1: De jongens hebben op gitaar en bas heel veel zelf gedaan. Die hebben thuis opgenomen.
0: Yeah.
1: Ik heb zelf thuis alle fluit- en klarinetpartijen opgenomen. De pianist Miguel, die heeft ook thuis opgenomen. Short Klaas heeft ook thuis opgenomen. Maar voor de rest zijn we eigenlijk altijd wel in de studio geweest.
0: Okay.
1: Vincent heeft veel opgenomen. Bastiaan heeft ook veel opgenomen. Die hebben daar ook voor gestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus die doen veel op engineering en producering vlak.
0: Ja.
1: Dus dat is echt ontzettend fijn dat we dat zo binnen de band konden doen.
0: Nou, inderdaad, ja. Dus jullie hebben elkaar goed, noemen dat. Jullie zijn een goed team, zeg maar, samen. Wat dat betreft.
1: Dat zijn we wel geworden, ja.
0: Ja. Nou ja, dat is belangrijk. Dus, wat was voor jou als zangeres het moeilijkste onderdeel van het opnameproces?
1: Ik zit mezelf soms een beetje in de weg.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk fluit gestudeerd, mm-hmm. Klassiek fluit ook gestudeerd. En dan word je er wel een beetje ingestampt dat je heel precies na gaat denken over nootjes. En dat alles, zo ongeveer perfect is. En dat was soms wel lastig om los te laten tijdens het opnameproces.
0: Ja.
1: En gewoon een stap terug te nemen en blij te zijn met het eindresultaat.
0: Yeah.
1: Heel dom. Uitspraak was voor mij heel moeilijk.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben van oorsprong ben ik Fries.
0: Ja.
1: Ik spreek ook een groot deel van mijn leven spreek ik Fries. Ik woon nu in Groningen, dus ik spreek nu veel meer Nederlands. Maar bepaalde woorden uitspreken, vind ik heel moeilijk.
0: In het
1: dus
0: Engels,
1: de TH sound is heel moeilijk. Dus ik denk de uitspraak had hier en daar wel wat beter gekund. Maar
0: okay.
1: Dat was voor mij persoonlijk echt wel een beetje heel erg lastig.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, maar denk je dat je dat heel erg terug hoort op het album? Denk het niet, toch?
1: Nou ja, ik wel, maar
0: ja,
1: ik
0: okay. de rest niet. Nee. De luisteraar zelf zal dat denk ik niet eens opvallen, nee. denk ik. Door alle muzikale nee. dingen eromheen, zeg maar. Waren er nummers die veel moeilijker waren om goed op de plaat te krijgen dan je vooraf dacht?
1: Ja, eigenlijk de nummers met de grunts.
0: Ja, en je deed ook grunts inderdaad, hè, op het laatste
1: Klopt,
0: nummer.
1: Ja,
0: wauw.
1: Ja, wat een vijftal nummers of zo staan, ja, staan extreme vocalen op.
0: Ja.
1: En ja, tijdens dat opnameproces bouwde dat gewoon heel moeilijk.
0: Mm.
1: Ik heb ook grundles en nou ja, ik probeer wel elke dag te oefenen, maar dat is toch wel iets wat ik echt pas tijdens Nimway echt pas serieus ben gaan doen.
0: Ja.
1: En dat was ja, mentaal gewoon best wel een beetje een struggle om doorheen te komen dat het... dan je stem, die zat er gewoon niet goed bij. Ik was in het voorjaar heel erg ziek geweest, dat ik mijn stem kwijt was geraakt. Dus ik moest mijn stem echt best wel weer vanaf nul opbouwen.
0: Ook, ja,
1: met de klassieke stukken, het hele hoge. Dat ik een tijd gewoon niet de hoge noten kon halen, omdat mijn stem zo toegetakeld was. Dus
0: zeggen,
1: dat was wel heel erg lastig.
0: Dat vergt wel heel wat van je stembanden natuurlijk, een grunt.
1: Ja, het is wel, alle extremen komen wel een beetje bij elkaar op dit album.
0: Oh, ik wou niet zeggen inderdaad, maar dat gaver wordt het, of is het? Ja. Ik hou er wel van hoor, een beetje die afwisseling met grunts en cleane vocalen. Dus ja, we gaan straks luisteren naar jullie nieuwe single. Dus daar hoor je het natuurlijk heel goed in terug. Nog even wat betreft de vele lagen die in de muziek zit van Nimway. Orchestraties, gastbijdragen. Hoe zorg je ervoor dat zo'n productie niet gaat dichtslippen?
1: Nou, daar zijn we wel absoluut tegen aangelopen. Wij hebben wel gewoon echt voor compleet orkest geschreven. Je hoort ook vaak wel in als mensen met orkest samenwerken dat er bepaalde instrumenten gewoon uitgedund worden of weggelaten worden.
0: Ja.
1: En dat is op sommige punten wel lastig geweest.
0: Ja.
1: En daarvoor moeten wel echt credits naar Bastiaan en Vincent gaan. Want die hebben dit album gemasterd of gemixt.
0: Ja.
1: En zij hebben wel echt heel hard moeten werken om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is wel het leuke van onze muziek. Als je de band weglaat, dan heb je nog steeds gewoon... een super mooi nummer die van zichzelf ook nog overeind blijft staan. En dat vind ik wel.
0: Dat is knap als je
1: ook
0: dat
1: met mijn achtergrond
0: doen.
1: Als klassieke muzikant vind ik ontzettend belangrijk.
0: Ja, zeker weten. Ja, ja, dat is heel gaaf. Hoe belangrijk is het voor jullie om daar zelf controle over te houden? Hè? Dat de productie niet dichtslipt?
1: Ja, het is überhaupt natuurlijk gewoon fijn om zelf die touwtjes in de handen te hebben.
0: Ja, zeker.
1: Het brengt ons natuurlijk ook wel moeilijkheden met zich mee. Ja, dat is gewoon een leerproces. Zeker ook omdat de productie natuurlijk heel groot is.
0: Ja.
1: Het is wel fijn dat je dan zelf in de hand kan hebben van hier moeten de hoboën meer doorheen komen. Of hier staan de koperblazers meer op de voorgrond. Dus het is wel fijn dat je daar zelf de touwtjes in handen kunt hebben en echt
0: precies.
1: De sound van je mix kan. Kan bedienen.
0: Ja, precies. Ah, helemaal goed. Ja, we hebben nu verschillende kanten van het album gehoord. Maar wat maakt Born From Dark Waters voor jou uiteindelijk één geheel? We zeiden het net al, je moet het album volgens jou dus van begin tot eind luisteren. Maar wat maakt het voor jou uiteindelijk het hele geheel?
1: Dat vind ik eigenlijk een beetje een lastige vraag.
0: Ja.
1: De nummers zijn heel verschillend.
0: Uh-huh.
1: Er zit een breed scala aan invloeden in.
0: Uh-huh.
1: Ik denk dat bandsound is toch wel, heeft alles best wel heel erg naar elkaar toegetrokken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is zeker niet muziek die allemaal op elkaar luistert. Dus het is ontzettend dynamisch en dat is ook wel, dat vind ik het leuke er wel aan. Want ik luister veel progressieve dingen. Bijvoorbeeld ook een Devin Townsend met The Moth. Dat vind ik een perfect voorbeeld van, gewoon super breed scala aan schrijven. En dat lijkt ook niet allemaal op elkaar. Maar toch, er zit toch wel een soort van Devin-saus overheen die bij elkaar trekt. En ik hoop dat wij dat ook met het album hebben gedaan. Dat je toch wel echt kan horen, dit is Nimway.
0: Ja, precies. Ja, volgens mij is dat aardig goed gelukt, heb ik het idee. Dat, als ik jullie zo hoor, dan hoor ik echt niet meer mee terug. Zijn er nummers die je pas eigenlijk volledig begrijpt nadat je het hele album hebt gehoord trouwens?
1: Bijvoorbeeld de single die je zo gaat draaien, Execution, mm-hmm. Daar zitten elementen in die terugkomen.
0: Yeah.
1: Er zitten ook allemaal wat we leidmotieven noemen. Dus dat zijn eigenlijk stukjes melodie die door het hele album terugkomen. En die dus ook het verhaal vertellen. Dus niet alleen de tekst vertelt het verhaal, maar de muziek ook.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we bijvoorbeeld met de Execution, de single die je zo gedaan, ook gedaan.
0: Yeah.
1: Het begint bij het album begint ook zo. Alleen wordt het dan uit een ander perspectief verteld.
0: Oké. Okay. En heb jij zelf een nummer op het album wat voor jou extra bijzonder is? En waarom juist dat nummer?
1: Ik vind heel veel nummers ontzettend mooi en geweldig. Er springen een paar uit. Lullaby of the Mice is er eentje.
0: Ja.
1: Dat is het eerste nummer wat we geschreven hebben. En dat is geschreven in een periode dat mijn tante nog leefde.
0: Ja.
1: Dus die heeft voor mij een hele dubbele betekenis. Omdat dat een van de eerste nummers die we geschreven hebben en het laatste nummer is geweest wat zij heeft gehoord. Dat is wel een hele dubbele.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik verder een van mijn favoriete nummers vind is Fake Dark Embrace. Yeah. Daar vind ik de tekst gewoon ontzettend goed gelukt. De orchestratie is geweldig en het brengt echt een... de emoties ontzettend goed over. Dat is echt wel een van mijn favorietjes.
0: Yeah.
1: En ik vind de execution gewoon zo leuk. Want er zit gewoon vet veel grunt in. En er zit allemaal sopraan, hoge noten in. Dus dat zijn twee van de dingen die ik het leukste vind om te doen. Gewoon die twee uitjes te laten zien dat er een bak volume komt uit zo'n klein meisje. Dat is wel altijd... De shockfactor is, vind ik dan ook altijd wel heel erg leuk om te zien als we die live doen.
0: Zeker leuk, die verrassing inderdaad.
1: Ja.
0: En als je zo straks dat nummer hoort en als je nu terugkijkt, hoe vind je dat je het gedaan hebt qua grunts? Ben je tevreden?
1: Eigenlijk wel. Ik heb vorig jaar, volgens mij oktober of november of zo, heb ik een filmpje opgenomen toen ik thuis aan het oefenen was met het nummer, met de grunts.
0: Mm-hmm.
1: En als ik dat nu leg naar wat we nu op het album hebben gezet, ben ik ontzettend vooruit gegaan. En dat vind ik zelf als muzikant zijnde, die toch wel een hoge productiewaarde of muzikale waarde neerzet, vind ik wel echt heel vet om te horen dat er toch nog een stijgende lijn in zit.
0: Ik kan me voorstellen. Zoals gezegd, vrijdag verschijnt het album officieel. Kun je je voorstellen hoe het voelt wanneer je na al die jaren werk ineens het complete album daadwerkelijk online ziet gaan? Is dat vooral trots, spanning, opluchting? Wat gaat er door je heen?
1: Alles tegelijk. Dat was met de eerste singles al zo, dat je denkt, nu staat je muziek op Spotify. Dat is zo raar.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, we hebben de cd's ook ondertussen binnen. Dat is ook heel gek.
0: Mooi
1: dat
0: op tijd.
1: Dat je een cd van jezelf
0: hebt. Ja, gaaf.
1: En volgende week spelen we natuurlijk in Iduna.
0: Yes.
1: In Drachten het hele album met alle gastzangers. En dat gaat ook een heel raar moment zijn. Want dat is waar je 3-4 jaar naartoe leeft en dan... Is het na anderhalf uur is het gewoon gespeeld en dan moet je weer verder.
0: Ja.
1: Dus dat is heel heel apart. Ik weet nog niet hoe ik me precies ga voelen.
0: Gaat er veel door je heen. Ja, precies. Dus te veel in je hoofd gaat erom op een moment.
1: Ja, mijn ADHD is ADHD.
0: Oh, ja. Oké. Je zei al van er komen een hoop gastzangers mee. Wat kunnen de mensen verder nog verwachten? Wordt het hele verhaal van Born from Dark Waters ook live neergezet?
1: Ja, we spelen het album van voor naar achter.
0: Okay.
1: Met alle gastzangers erbij. Sinds een tijd al. We hebben Cindy Oudzoon als invaller voor een van de Noorns.
0: Ja.
1: En daar zijn we ontzettend blij mee dat ze dat wil doen. Die is vrij last minute nog ingevlogen.
0: Yeah.
1: En verder worden er op de achtergrond eigenlijk een film geprojecteerd.
0: Mm-hmm.
1: Die het verhaal ondersteunen. Dus je ziet dan ook echt waar het verhaal zich afspeelt. Dus in het kasteel, of in het bos, bij het meer. Er zitten ook twee compleet orchestrale stukken in. Een compleet film bij opgenomen. Er is een veldslag is opgenomen. Er is van alles gefilmd het afgelopen jaar. En dat maakt wel echt dat die live show gewoon een ervaring wordt.
0: Ja.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Bloed, zweet en tranen gekost.
1: Absoluut.
0: Ja. En komt er ook echt een orkest op het podium staan? Of hebben jullie echt gewoon een band die jullie afspelen dan?
1: We hebben nu voor deze keer... dat was eerst de bedoeling dat we met een compleet orkest en kort op het podium zouden zitten.
0: Zou wel heel vet zijn.
1: Maar ja, er is mij ook wel op het hart gedrukt dat er nog iets moet blijven om naartoe te werken.
0: Dat is dus, waar. Iets voor een volgende keer.
1: Precies, ja. Dus dat staat voor de toekomst staat wel op de planning, ja.
0: Alright. Nou, dat is mooie ambitie. En als je vrijdag één persoon die nog nooit van Nimue heeft gehoord, één ding zou mogen meegeven voordat diegene Born from Dark Waters op gaat zetten, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, ik zou zeggen gewoon lekker op de bank zitten, koptelefoon op en naar de muziek luisteren. Gewoon laat je onderdompelen in het verhaal.
0: Ja, dat. Alright. Nou, we sluiten deze uitzending af dus met nog één nummer. Dus de afgelopen vrijdag verschenen derde single, The Execution. Een zeer hard voorproefje, zoals gezegd, van het album waar jij dus grunt. Wat voegt dit nummer inhoudelijk toe aan het verhaallijn van het album?
1: Dit is het punt waar Morgana eigenlijk naar haar dood wordt geleid door de dorpelingen en Arthur, Guinevere en Merlin. Mm-hmm. En zij is eigenlijk gewoon ontzettend boos. Je hoort in de grunts gewoon echt de woede. In de hoge sopraanlijnen. Echt de angst van, ja, nu ga ik eraan.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk het omslagpunt in het album.
0: Alright. Well, ontzettend bedankt voor je tijd, Tirsa, en voor dit gesprek uiteraard. Ik wens je heel veel succes met de voorbereidingen voor jullie release show. Volgende week vrijdag is dat, hè? En natuurlijk ook rondom de release natuurlijk heel veel succes gewenst. Wij gaan ons best doen om erbij te zijn. Ik kan niks beloven, maar ik ga er wel hard aan proberen te werken om wel aanwezig te kunnen zijn. Dat zijn we
1: nou, supergezellig super en heel erg bedankt voor het interview.
0: Graag gedaan, Tirsa. Dankjewel voor vanavond en fijne avond verder.
1: Yes, jij ook.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Doeg.
0: Born from Dark Waters dus van Nimue verschijnt vrijdag 9 oktober. En op vrijdag 16 oktober dus vieren ze de release live in Iduna in Drachten. Volgende week ben ik er weer met ditmaal wel de maandoverzicht van september. Met Dutch Fury natuurlijk. Verwacht weer een heleboel lekkere en nieuwe agressie van eigen bodem. Hopelijk tot dan. Ik ga eruit met mijn vaste laatste woorden. Hornsdag en T-Metal. Mazzel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Get your hand down. Alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright,

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.